0: maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De 3 mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens, bij Roermond, kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat zijn 2 luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen. En daarin staat onder meer dat 15 minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om 3 broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met twee klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er honderdduizenden dollars voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding, reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Radio NL.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlot.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond 12:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar, de troonrede. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat wordt nog uitgezocht. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De horrorcomedy Widow's Bay is de grote winnaar van de avond. Die serie ging er met de meeste beeldjes vandoor. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen. Dat is voor het derde jaar op rij. Het weer van Weer Online. Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm met lokaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
5: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
6: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
6: Hele goedemorgen, een paar minuten over zes op deze dinsdagochtend bij de ANWB deze ochtend. Mandy van der Plas, Mandy, goedemorgen.
7: Hey Lars, goedemorgen. Nou, het is dinsdagochtend, dus het belooft weer druk te worden. Gelukkig staan er vooralsnog geen files. Wel is de N278 tussen Maastricht en Vaals in beide richtingen dicht na een ongeluk bij Rijmerstok. Dat is daar dan weer heel vervelend. En ook worden er al wat flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere op de A27 van Utrecht naar Almere. Daar is het oppassen bij hectometerpaal 108,5. De A44 van Den Haag naar Amsterdam bij 21,1. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 112,0. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 108,8.
6: Met die dankjewel, tot zo meteen weer.
7: Tot zo weer.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Lars van Dijk!
6: Kunnen we gaan beginnen met het ochtendprogramma van deze dinsdagmorgen. Doen we met muziek van Justin de Wils en Cheerio.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: De ochtend van Radio NL.
0: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: de Sowieso Ochtendshow.
1: Voor de dinsdagochtend 15 september vandaag. Een hele goede morgen. Kunnen we beginnen met een kakeltje verse ochtendprogramma. Tot 9 uur vanmorgen mogen we samen lekker wakker worden. Deden we vanmorgen onder andere al met Justin de Wild zijn Cheerio. Even kijken naar het nieuws van vandaag. Van deze dinsdag de 15e van september. Vandaag Prinsjesdag natuurlijk.
2: Leden van de Staten-Generaal.
1: De koninklijke stoet gaat vanaf Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede zal gaan voorlezen.
2: Leden van de Staten-Generaal.
1: En dan kijken hoe vaak hij over zijn woorden struikelt. Nee, dat is heel erg flauw, maar dat is toch een dingetje. Daar hebben we toch altijd erg op gelet. De beste man die zit dat al dagenlang te oefenen.
2: Leden van de Staten-Generaal.
1: Om dan geen fout te maken en precies op een moment suprem.
2: Leden van de Staten-Generaal.
1: Maakt hij dat ene foutje? Ja, dat mag er zelf weinig over zeggen, want hoe vaak ik me wel niet verspreek. Het kabinet presenteert vandaag een onder meer 1,5 miljard euro om de koopkracht te ondersteunen. Het plan om de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar te verkorten, dat is uitgesteld. Dat weten we inmiddels ook. Net als de verhoging van het eigen risico. En wat we vandaag ook te horen gaan krijgen is dat voor lagere benzine- en dieselaccijns tijdelijk 750 miljoen euro is uitgetrokken. Dus dat zijn dingen die we zelf in de portemonnee terug gaan zien. Ander nieuws dan voor deze dinsdag de 15e van september. Het gaat dus over die belangrijke Nederlandse toneelprijs om actrice Kedja Klaasje-Questro. Hey. Die heeft gisteravond de Theodor gekregen voor haar hoofdrol in het spel Fuck Lolita. De jury prijst daarmee haar moed, techniek en de manier waarop ze dan het personage een stem geeft. Dat is iets dat ontvang je met eer, lijkt mij dan. Hè? Het is nog een klein beetje de bevestiging van je bent de beste. Goed, anders dan nog voor deze dinsdag 15 september. Veel schrijvers verdienen niets aan luisterboeken. Dat blijkt vanuit de NOS. Die schrijven daar namelijk over. Zo'n 42% van de ondervraagde schrijvers die meededen aan een onderzoek krijgen van de uitgever helemaal niks voor luisterboeken op commerciële streamingdiensten. Denk aan de Spotify en zo. En het bijzondere is, we betalen er wel grof extra voor. Want wil je dus je Spotify-abonnementje uitbreiden met luisterboeken, dan is dat gewoon gauw een paar euro per maand. Wie wel betaald krijgt, ontvangt vaak maar hele kleine bedragen. En zeker niet te vergelijken met wat ze verdienen per boek. Maar, hey, technologie van tegenwoordig. Het is vooruitgang, mensen.
0: De Sowieso Ochtendshow.
2: Leden van de Staten-Generaal.

0: Wildijk en ik hou van het leven. Daarvoor Danny de Munk met zijn heerlijk naar machine. Het is 7:10. Tijd voor onze Ant met zijn spreuk. Ant, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Het is weer dinsdag. Jawel. En de spreuk van vandaag die luidt: als je eerlijk bent, geef je de anderen een kostbaar geschenk. Je laat de anderen weten dat ze je kunnen vertrouwen. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dinsdag. En ik zou zeggen, welterusten.
0: Ah, dankjewel, welterusten. Zo dan. Stukje om de spreuk van de dinsdagmorgen. Goed, gaan we verder duiken in de app van Radio NL, waar ook jij eventjes mag achterlaten en laten weten dat je erbij bent.

0: iedereen.
1: Dat is alweer gezellig vandaag op deze dinsdag. Het is helemaal niet koud. Dat was het allereerste wat ik vanmorgen dacht toen ik de deur uitstapte. Daarna keek ik even op het thermometertje van de auto. Die gaf 19 graden aan. Ik dacht, nou, dat is een mooie temperatuur voor... hoe laat was het? Ergens rond 5 of zo vanmorgen. Dus het wordt vandaag sowieso wel warm. Lokaal kans op 28 graden. Het is zowat zomer als je het mij vraagt. Maar goed, hè. Ga even naar Erik uit Sprangkapelle. Erik, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Laske en Clubke. Hey, hier de Intratuinlijner. Hey, maak er een mooie uitzending van en draai eens een mooi plaatje van mijn oompje van Heimwee. Hey, doe maar eens eentje van een eigen keuzentje. En nog een fijne uitzending.
1: Dankjewel. Ja, als de keuze op een highway mag vallen, dan is het vaak midi net. Vind ik een leuk plaatje. Misschien dat we nu nog wel even kunnen draaien dan vandaag. Erik, hè? Dat zijn gewoon zijn oom. Dat is toch fantastisch.
3: Zo, goedemorgen Lassie. Ja, goedemorgen Clubpie. Zo, de kop is er weer af, jongens. Ja. We hebben de maandag weer overleefd. Dus we gaan eens even een dinsdag aanvaren vandaag. Ja, eens kijken wat we hier kunnen gaan avonturen vandaag allemaal. Ja, we gaan eens even kijken en we gaan eens even gauw... Eerst een ritje doen en dan hop op gas op de lolly weer terug. En dan even gewoon mijn tweede ritje. En dan eens even gaan kijken wat dat allemaal gaat brengen. Ja, las je verder is weinig nice. Het weekend zien we in het verte al een bietje aankomen. Ja, dat wordt wel een gezellig weekend, denk ik.
1: Dan heb je de verrekijker op. Drukte.
3: Maar ja, dat geeft niks. Dat is lachen, dat is leuk, dat is lachen. Dus dat gaat goed komen. Ik zou zeggen, werk ze allemaal. Maak er eens een mooie dag van. Dat ga ik ook doen. En tot de volgende. We kunnen al gaan avonturen vandaag allemaal. Ja, we gaan eens even kijken en we gaan eens even gauw eerst een ritje doen en dan hop op gas op de lolly weer terug. En dan even gewoon mijn tweede ritje en dan eens even gaan kijken wat dat allemaal gaat brengen. Ja, las je verder is weinig nice. Het weekend zien we in het verte al een bietje aankomen. Ja.

0: Alles goedemorgen, allemaal een hele fijne dag. Mooie dinsdag. Ik sta in de file. Ach. Er is ook één file in heel Nederland op dit moment. Die staat op de A2. Dat is krap al een uur vertraging voor Utrecht bij Geldermalsen. Een uur vertraging. Sterkte, Thomas. Martin is erbij. Goedemorgen allemaal. Mooi dinsdag. Isjouk die meldt zich. Met felicitaties voor haar dochter. Nou, die is jarig vandaag. Nou, kijk eens. Ook even van onze kant. Dan Arjan nog. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Clubke. Iedereen wakker is. Arjan Dozen erbij. Ja, ik ben er weer bij. Dinsdag. Beetje mistig. Oh, lekker weer. Oh. Dus, we gaan er iets moois van maken.
0: Ja.
1: Laatste dag Joepie de vloeibare poepie op het land mogen lossen, dus jammer, maar helaas. Maar we gaan er nog een dag tegenaan, hè. Zeg, je zet hem op. Draai is lekker van normaal. Hoi, tot daar.
0: Draai is wat lekker van normaal. Nou, ik heb de vrouwelijke Benny Joling voor je klaarstaan. Zeker. Daar kan je namelijk net zo goed op bouwen.

0: kat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefekkelbookings.nl.
9: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, €4,49. En alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmeng Dagstuin.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Vandaag op zich wel een mooie dag. Vanmorgen wel wat mist, dat is in Zuid-Holland en Noord-Brabant zo. Verder overwegend droog met geregeld zon. Vanmiddag neemt de bewolking een beetje toe, maar blijft het gelukkig droog. Het wordt ongeveer 24 graden. Lokaal in het binnenland zo'n 28 graden. Daar hebben we kans op morgen. Duidelijk koeler en natter dan vandaag. Met dan ongeveer een graad of 18. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam is het gisteravond onrustig geweest na de stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Bij een politiebureau gooiden mensen stenen en vuurwerk. De ME greep in en er is één iemand opgepakt. De politie heeft meer dan 100 tips ontvangen over de Odido-hacker. Het telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen werd vorige week uitgezonden op tv. Dat heeft volgens de politie ontzettend veel informatie opgeleverd. En opnieuw succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Het won vannacht in Los Angeles voor de derde keer op rij een Emmy in de categorie Reality.
17: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Dat krijgen we deze ochtend van Mandy. Mandy, goedemorgen.
19: Hey Lars, goedemorgen. Het wordt drukker onderweg. De eerste dagelijkse files beginnen zich te vormen. Het rijdt bijvoorbeeld wat langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar is het oponthoud voorbij Ulfhout bijna 10 minuten. Maar wat echt opvalt is een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Geldermalsen. Twee rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is al ruim een uur. Ook meldt Flitsmeister wat snelheidscontroles, zoals op de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 167,6. De A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 108,8. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,3. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij 112,0.
17: Het is vandaag natuurlijk Prinsjesdag.
20: Leden van de Staten-Generaal.
17: Heb je je hoed ook op?
19: Nee, die heb ik thuis laten liggen. Die paste niet in mijn auto.
17: Wat?
19: Ik heb een heel grote sombrero.
17: Heb je dan een te grote hoed of een te kleine auto? Hoe groot is een grote sombrero?
19: Een doorsnee denk ik 3 meter.
17: 3 meter?
19: 3 meter.
17: Ja, dat is puur ter decoratie, mag ik hopen.
19: Nee, ik draag hem vaker.
17: Oh ja.

0: Cars.
1: Wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ah, even een mooie ouwe om het contrast met Damien van Os een beetje groter te maken. Dit is ongeveer drie keer zijn leeftijd zo lang geleden dat deze uit is gekomen. The White.

0: Katrien.
1: Dan voor Damien van Os. En dat is een jonge kerel. Hij was hier gisteren toevallig in de studio van Radio NL. Ja, bij Teken in het programma. Goeie gast. Daar gaan we nog lang veel van horen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Voor de dinsdagmorgen. Goedemorgen. Het is bijna 7:15. Zometeen uiteraard onze Tini van de receptie. Dan is het alweer tijd voor Tini. Even weer een liedje voor onder voorbereid. Aan jou de vraag om dan de oren even te spitsen, goed mee te luisteren en misschien even een gokje te wagen via onze app. Gaat de laatste tijd lang goed. Zullen we zien of die vandaag ook te raden valt? Ik vind hem zelf een beetje lastig. Een beetje lastig. Goed. En dan kan ik zelfs lezen welk liedje het is. Dat is ook mooi. Adrie, goedemorgen. Ja, vandaag inderdaad Prinsjesdag, hè. Derde dinsdag van september. Valt vroeg, want de eerste dinsdag was een 1 september. Hè, dus het is 3 weken geleden dat we deze maand begonnen. Ik vind het dan ook... 2 is dat dan, sorry. Begonnen even te rekenen. Maar er is ook een wijziging in Prinsjesdag. Want de koning mag nu een verhaal gaan voorlezen. Het was het idee van Jette. Die wilde zeg maar af van de opsomming. Hè. Deze premier gaat dit en dat en zus en zo uitgeven. Dat gaat hij niet meer doen. Hij maakt er nu een heel vloeiend verhaal van. Althans, dat gaat hij proberen natuurlijk. Hè. Dat is altijd nog maar eventjes de vraag. Hij gaat nu een groot verhaal vertellen wat dan zeg maar, de plannen zijn. En die worden dan gepresenteerd en... Dan wordt er morgen en overmorgen verder over gesproken. Dan zijn ze het weer niet eens met elkaar. Nou ja, zo gaat dat door natuurlijk. Dat kennen we inmiddels al een paar keer.
3: Lars, goedemorgen. Ja, Prinsjesdag, het is wat, hè. Al een aantal jaren mag de Gouden Koets niet meer meerijden. Daar zouden wat afbeeldingen, wat met slavernij te maken heeft, opstaan. Nou ja, daar kunnen we wat van vinden. Maar ik vind wel dat de Partij voor de Dieren dit jaar erg bond maakt. Want die wil voortaan ook de paarden op Prinsjesdag verbieden.
1: Is dat zo?
3: Dat zou zielig zijn. Niet goed voor de paarden. Ik vind dat ze hierin te ver gaan, de Partij voor de Dieren. Verder ga ik er geen politieke show van maken. Maar wat vind jij eigenlijk?
1: Nou ja, dat is ooit een goed idee om er een politieke show van te maken. Maar ja, ik vind dat we gewoon een klein beetje normaal moeten doen met z'n allen, denk ik. En dan is daar ook het laatste woord over gezegd als je er mij vraagt. Wist ik helemaal niet trouwens dat een ding was.
4: Als er toch Prinsjesdag is, Luis. We gaan dan eventjes normaal met politiek is mien geen bliksem meer, hè. Politiek is mien geen bliksem meer. Gooi maar voor de haaien.
1: Ja, precies. Laat even duidelijk zijn, dat was niet het liedje van Tini. Die hoef je niet te raden. We zoeken wel het andere antwoord voor Tini haar galal natuurlijk voor deze dinsdagmorgen. Ze heeft met alle nauwkeurigheid een liedje voorbereid. Aan jou de vraag om eventjes goed te luisteren en de titel van de plaat in te sturen via de app van Radio NL. Dat mag gewoon via een tekstberichtje, dat is het simpelst denk ik. Ga even luisteren, het douchegordijn dat zal gaan sluiten en dan gaat de kraan stromen natuurlijk van onze... Ach, kijk, daar gaat

moet het eerste kind nog tegenkomen dat daadwerkelijk in slaap valt van het wiegelied van het 3e's. Maar hij zal er zijn, dat kan natuurlijk niet anders. Ik bedoel, ze doen al zo lang dit liedje. Dit zal vast ooit een keer gebruikt zijn om wel iemand in slaap te wiegen. Of ze wel een poging gewaagd. En dan daarna was het volop in de Polonaise en daarna pas naar bed toe natuurlijk. We hebben onze Tini van de receptie voor deze dinsdagmorgen. Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? Ik vond hem zelf medium moeilijk, als ik hem zo mag omschrijven. Dus we zetten de kraan nog eventjes een keertje open. We mogen nog één keer goed gaan luisteren.

0: natuurlijk. Aan de telefoon, Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Dat medium moeilijk voor mij, dat zit er bij jou niet in, volgens mij, hè?
1: Natuurlijk niet, man. Lijkt er nergens op, man.
0: Ja, hoezo, dat lijkt er nergens op.
1: Zo hartstikke makkelijk, joh.
0: Nou ja, goed, ik heb er misschien wel een verklaring voor. Ik weet toevallig dat onze Tini van de receptie namelijk groot fan is van de groep in kwestie, zeg maar, waarvan het liedje is. Dus misschien dat hij daarom ook zo goed is. Dat hij zo on point is.
1: Ja, ja, dat zal er zo wezen, hè.
0: Nou ja, goed, ik bedoel, er zal een reden zijn dat je hem zo snel hebt geraden, toch?
1: Ja, zelfs mijn zoon zal het weer goed hebben.
0: Ja, jouw zoontje van 4 had hem weer geraden, zou je bijna zeggen.
1: Ja, die is er wel fan van, ja.
0: Het is dat hij niet meeluistert natuurlijk. Maar denk je dat hij even los van kameraden, hè, ook in slaap zou vallen van het wiegelied van de 3e's, nou ik je toch aan de lijn heb?
1: Nou, die valt in ieder geval in slaap, hoor.
0: Oh, die valt sowieso niet in slaap, dat kan natuurlijk ook. Hey, Kevin, jij zegt dit is een makkie. Wat is het dan ook alweer?
1: Ja, kameraden van Ancora en Jan Keizer en Jan Smit.
0: Ja, de hele groep bij elkaar natuurlijk.
2: Zullen kameraden voor het leven zijn, het leven zijn, het leven zijn.
0: Ancora met de hele toegift. Het is inderdaad waar, het zijn de kameraden. Dat is het liedje van onze Tini van de receptie. Och, je moet eens een keer een liedje van Ancora opzetten waar ze bij is. Dan wordt ze helemaal gek. Wordt helemaal wild, springen door het pand, zingen en zo. Heb je er verder niks anders meer aan dan een karaoke ochtend, zeg maar.
1: Nee, dat komt er helemaal goed.
0: Ja, nou goed. Hey, dankjewel Kevin. Ik ga eventjes het liedje sowieso voor je draaien. Hele mooie dinsdag.
1: Ja, tot de eens.

aanrader voor onze Tini van de receptie. Even een kleine update vanaf het spoor. Want het is namelijk hommeles onderweg. Zeker in het noorden en het oosten. Daar is het treinverkeer ontregeld. Vanwege een veiligheidsstoring. Verdere updates volgen later. Luisteraar Mitchell die staat nu dus op een perron. Ik dacht ik moet hem even bellen. Maar hij vroeg in elk geval om dit liedje. Hij nam niet op namelijk.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty. Voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is één verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in opsporing verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het van oorsprong Nederlandse programma De Verraders pakte ook een beeldje. Het won voor de derde keer op rij in de categorie reality. Ziekenhuisserie The Pitt werd de grote winnaar met 6 Emmys. Het weer van Weer Online. In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Het wordt 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
13: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
14: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
13: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
14: Wie 's nachts uit vissen gaat.
13: Nu overal te beluisteren.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
20: Hele goedemorgen, iets over 7 bij de ANWB deze ochtend. Ja, wacht even, ik zie nog even een klein stukje van de hoed om de hoek komen. Dat is Mandy van der Plas. Mandy die heeft een half uur geleden verteld, ik heb een hoed van 3 meter. Dat is natuurlijk voor Prinsjesdag. Ik zag ze net eerst 10 seconden hoed en daarna kwam Mandy erachteraan. Het is nou bij... Ja, kijk eens. Mandy, goedemorgen.
21: Hé hey Lars, even wachten. De rest van mijn hoed moet nog achter me aankomen.
20: Oh ja. Ja, dat het door de deur past ook, dat is zo bijzonder.
21: Nou, ik zit nu dus klem, dus het gaat nog wel even duren.
20: Klein beetje
21: schuim. Ik kom gelukkig net bij de microfoon, dus ik kan de files wel doen anders.
20: Gelukkig.
21: Nou, veel ongelukken al op deze vroege morgen. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Het ging daar mis bij afrit Geldermalsen. Twee rijstroken zijn dicht door de bergingswerkzaamheden daar. En de vertraging is ruim een uur. Op de A58 van Breda naar Tilburg ook al een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Daar is de linkerrijstrook dicht. Hier is de vertraging bijna 40 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein ruim een uur oponthoud door een ongeluk. En ook op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht een ongeluk bij knooppunt Grijsoord. De linkerrijstrook is daar dicht en hier is de vertraging ruim een half uur. Ook meldt flitsmeister al flink wat flitsers. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bijvoorbeeld, bij hectometerpaal 36,5. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 35,9. Op de A28 van Groningen naar Zwolle wordt geflitst bij 172,9. En dan de A30 van Ede naar Barneveld. Daar is het oppassen bij 16,2.
20: Dankjewel Mandy en succes zo meteen om weer de studio uit te komen.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Lars van Dijk! Met zometeen het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En muziek is onderweg van Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk hoor je zo.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

samen met Sven Versteeg en hun liedje Vuurwerk zojuist bij Radio NL maakt het 12 minuten over 7. Goedemorgen! Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. Vandaag vanwege Prinsjesdag ook een koninklijk tintje. Hier is even het nieuws van deze dinsdag, de 15e. Het gaat over vrachtwagenchauffeurs Alex Koenen en Pascal Bouginjop. Is hij gisteren verrast met een award omdat ze in juni een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkwamen. Bij Moergestel zagen ze een auto slingeren nadat de bestuurster bewusteloos was geraakt. Eén chauffeur reed ervoor, remde de auto langzaam af, terwijl de ander zorgde dat het voertuig op de rijbaan bleef. Zelf bleven de tweede nuchter onder. Volgens hen deden ze gewoon wat nodig was. Maar daar hebben ze nu een award voor gekregen. Hebben ze goed gedaan trouwens ook hoor, dat eventjes gezegd hebben. Ander nieuws voor deze dinsdag, de 15e. Ja, het gaat natuurlijk veel over Prinsjesdag, want ja, dat is vandaag met de begrotingen. Waar gaan de euro's wel en niet heen? Een paar dingen die bijvoorbeeld al bekend zijn, is dat er geld wordt uitgetrokken voor lagere diesel- en benzineaccijnzen. Dat is iets wat we dus vrijwel direct, wat we gauw in de portemonnee gaan voelen. En de positieve kant dan. En het plan om de maximale WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar te verkorten, dat is uitgesteld, net als de verhoging van het eigen risico. Verder presenteert vandaag onder meer 1,5 miljard euro om de koopkracht te gaan ondersteunen. En zet het een streep door de geplande bezuiniging op de AOW. Dat is wat nu bekend is. En dan zal er later vandaag meer bekend zijn natuurlijk. Hè, want dan wordt het verteld in een mooi vloeiend verhaal dit jaar. Ander nieuws voor deze dinsdag, de 15e. Het gaat over de airbags, want ruim 125.000 personenauto's in Nederland rijden al meer dan een jaar rond met een airbag die bij een botsing kan barsten of ontploffen. Zou je zeggen, dat is toch de bedoeling dat hij ontploft, maar ontploffen als in dat hij juist een klein beetje doorslaat. En daarbij kunnen dan metalen delen door het interieur vliegen en daarmee natuurlijk ernstige verwondingen veroorzaken. Blijkt allemaal uit een analyse van het RDW terugroepregister en het kentekenregister door de autoverkoper. Verkoopsite autozoweg.nl. Via de RDW-website kun je zelf controleren of jouw auto er ook bij zit. Ook bij de auto's die dat dus heeft. Mocht dat zo zijn, dan is de reparatie bij de merkdealer gratis. Dan weet u dat weer. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar. Aan jou de vraag, welke mag het worden? Voor het koninklijke tintje, kom.

Keuze A deze morgen voor Corrie Konings. Adios amor. Keuze B ook voor tante Corrie. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Aatje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Gaan we zometeen in de uitslag van het keuzemoment kijken welke van de twee het dan mag gaan worden. Eerst even het weer van vandaag. Mistig in het zuiden van het land. Daar zien we de meeste mistbanken op dit moment nog aanwezig. Zuid-Holland telt daar ook in mee. Maar zometeen zal de zon gaan schijnen. Het blijft droog vandaag. En warm zelfs met ongeveer 24 graden. Lokaal een graad of 28. Denk

André Hazes junior wel te verstaan met zijn Leef. Daarvoor Rutger van Barneveld, De Zwoele Zomernachten. Vandaag is het Prinsjesdag en daarom heeft het keuzemoment van vandaag twee keer een koninklijk tintje. Met Corrie Konings op keuze A en Corrie Konings op keuze B. Aan jou de vraag welke van de twee je graag wil horen. Je mag je antwoord insturen via de app van Radio NL met een tekst of een audio-appie. Gaan we zo meteen door alle stemmen heen en kijken welke van de twee het dan mag gaan worden vandaag. Welke er als winnaar uit de koets komt. Een A'tje in een tekst of audio-appie. Dan gaan we zo meteen eens eventjes alles bij elkaar opgooien. Keuze A vandaag.

0: van Corrie Konings. En keuze B is voor Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Wij gaan stemmen tellen, kijken welke van de twee het mag gaan worden. Keuze B voor Damien van het Koelvoorde in elk geval. Nico uit Leeuwarden, die gaat voor keuze B. Stefan uit Haaksbergen, goedemorgen.
1: Natuurlijk doen een dikke vette B. Mariana.
0: Jeffrey, die gaat ook voor keuze B. En A voor Pieter vanuit Slootdorp. Mark uit het Zand, die gaat voor keuze A. Een beetje voor Angela. Een A'tje voor Luc uit Anna Paulona. Dan is het een B voor Atje van het Huibergen. Ellie uit Weidewormer, die gaat voor keuze A. Adios amor. Een beetje voor Trudy van het Ochten. Godfried uit Deventer, die gaat voor keuze B. B natuurlijk zijn Wouter van het Bovensmilde. Audio-appje van Timo, goedemorgen.
2: Morgen Lassie, voor mij een BBB'tje. Groetjes aan Jans.
0: Staat genoteerd. B voor Janot vanuit Lid. Een beetje voor Rijnt uit Riesem. Graf vanuit Kaatsheuvel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, doe maar keuze BBBB.
0: Beetje, oké dan. Jan, goedemorgen.
4: Ja, dan doet er maar eentje van Corrie Koningslaas, jongen. Een A'tje. Ja, die is lekker. B is ook lekker. Maar doe maar een A'tje, jongen. Oké,
0: okay, een A'tje. Nou, het lijkt toch geen A te worden, Jan. B voor Thomas vanuit Heilo. Dan is het een beetje voor Henry uit Lieren. A'tje graag zegt Michel van het Raalte. Dan is het een B voor Liesbeth. Dan is het een B voor Brendan. Een A voor Diana. En het laatste appie is deze ochtend voor Leo. Goedemorgen.
5: Hey Larsie, goedemorgen. Koffiebaas in de morgen. We gaan voor een A, jongen. We gaan voor een A'tje. Fijne dag.
0: Ja, hij was ook bijna meer voor de vorm in dat laatste appie. Want eigenlijk was de uitslag volgens mij al bepaald en bekronkeld. Als winnares uit de koets, Corrie Konings in het keuzemoment van vandaag. Keuze B voor Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ja, het Corrie dat is.
6: Een heel apart gevoel.
0: Precies wat ik probeer te zeggen.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ben je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers... vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter

0: Nederland 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
6: Radio NL.
5: Weerbericht.
7: Vandaag is het overwegend droog met ook geregeld zon. Vanmiddag dan neemt de bewolking wel een klein beetje toe. Het wordt ongeveer 24 graden vandaag. Lokaal wel wat warmer met in het oosten en het zuidoosten temperaturen die oplopen tot een graad of 28. Het is een warme dinsdag. Morgen wordt het duidelijk koeler dan vandaag. Valt er af en toe ook een klein beetje regen. En dan komt de temperatuur niet boven de 20 graden uit. De temperatuur van morgen ligt ongeveer op een graadje of 18. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Veel problemen in de ochtendspits. Op de A2 staat het muurvast van Den Bosch naar Utrecht. Rijkswaterstaat adviseert om je reis uit te stellen. En op het spoor rijdt in het midden en noorden van het land bijna niks door een storing. In Rotterdam is de ME gisteravond bekogeld na een stille tocht. Mensen gooiden bij een politiebureau met stenen en staken rookbommen af. De stille tocht was voor de man die afgelopen zaterdag bij zijn arrestatie niet goed werd en overleed. En in Den Haag staan de eerste Koningshuisfans al klaar om later op deze Prinsjesdag een glimp op te vangen van de koning en koningin. Ze hebben zich verzameld bij Paleis Noordeinde en zijn in het oranje.
7: Ach, nou zal Johan Vlemmings ook wel staan dan. Die wil natuurlijk nog eventjes de eerste woorden.
9: Leden van de Staten-Generaal.
7: Van onze Willem-Alexander meepikken natuurlijk, dat snap ik wel. Nee, maar die staan er dus nu al. Hallo, wanneer komt die koets voorbij? Dat zal nog wel eventjes duren. Dat wordt een lange morgen. Goed, wij gaan naar Mandy. Voor, ook uit Den Haag trouwens. Voor de verkeersinformatie. Mandy, goedemorgen.
10: Hey Lars, goedemorgen. Het is druk onderweg. Ruim 300 kilometer file inmiddels. De langste file staan in Noord-Brabant en Gelderland. En vooral ongelukken veroorzaken nu oponthoud. Bijvoorbeeld op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat het vast bij Waardenburg. De weg is hier inmiddels wel weer vrij, maar de teller staat nog op ruim een uur vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, een ongeluk bij Ravenstein. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook hier dicht en dat kost je ruim 30 minuten. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A59 van Den Bosch naar Os. Bij knooppunt Paalgraven is het oponthoud 30 minuten. En verder nog een lange file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Daar liggen namelijk voorwerpen op de weg bij Zaanstad Zuid. Drie rijstroken zijn hier dicht en dat kost je bijna 30 minuten. Verder meldt Flitsmeister natuurlijk ook weer wat controles, zoals op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 75,0. De A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 103,5. Op de A30 Barneveld richting Ede bij 16,4. En op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 168,1.
7: Oké, dankjewel Mandy.
5: Radio NL.

0: Hollandse Nieuwe deze week. Erik van Klinken met zijn liedje Door het oog van de naald. Het is 10 minuten over 7:30. Dat betekent dat het tijd is voor het dobbelspel van vandaag.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de dinsdagmorgen. We gaan even gauw de lijst met categorieën bij langs. Daarna dan is het aan jou om een liedje te verzinnen met de categorie die van de dobbelsteen af komt te rollen. Dobbelen wij zometeen nummer 1, dan zoeken wij een liedje in de categorie kijken. 2 is een liedje dat gaat over iets waar 1 ook wel genoeg van is. 3 is voor een liedje voor iets op wielen. 4, dingen die je vindt op een carousel. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter D. De D van dag dikke olifant bijvoorbeeld. Maar ja, goed, dus laten we het natuurlijk aan jou over op het moment dat die gedobbeld wordt. Kijken wat het mag worden vandaag. Daar gaan we. Het is nummer 6 geworden. Betekent dus dat we op zoek zijn naar liedjes waarvan de titel begint met de letter D. Ja, we hebben je de dagdikke olifant al gegeven, maar een andere moet je toch echt zelf verzinnen.

0: Simpele categorie, kind kan de was doen. Liedjes waarvan de titel begint met de letter D. Mag je doorsturen via de app van Radio NL.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Er

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

En we zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. We zoeken liedjes in de categorie. Liedjes waarvan het titel begint met de letter D. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Gaan eens even kijken naar wat er zo al is binnengekomen. We zagen Mark vrij gauw binnenkomen met Danny Nicolai. Die ging voor de dubbel D. De geur van je huid.

Liedjes waarvan de titel begint met de letter D mag je doorsturen via onze app. Gaan we eens even kijken naar wat er zo meteen dan nog uit zal gaan komen. Eerst eentje uit opa's kast, als we hem zo mogen zeggen. Het gaat om Lucas vanuit Coevorden. Die gaat voor Quintus in de grote race.

0: In het dobbelspel van vandaag zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter D. En Lucas het Koelvoorde die ging voor Quintus met de grote race. Maar het dobbelspel is nog niet gedaan. Nog even een greep in de appies. De suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Jannes met zijn Desperado.
1: Desperado, ja ik ben een desperado.
0: Kwam Christa uit Almelo bijvoorbeeld mee op de proppen. En dan nog eentje in de categorie dieren. Mark gaat voor de zwarte kat van Siska Peters.
2: Geen klok, maar alle tijd. Geen mens die vragen stelt.
0: In de zwarte kat. Liedjes waarvan de titel begint met de letter D. Wederom een dubbel D. Het is weer gelukt. Jungle Wagner met die mooie ogen.
3: Die mooie ogen hebben mij bedrogen. En voor gelogen.
0: Rudy gaat er nog voor de vlieger. Van Hazes, Danny gaat voor de trots van een vader. Mooi. Dag lieve kleine bruine teddybeer, zegt Mark uit Boerenakker. Boas die gaat voor dromen zijn bedrog van Marco Borsato. En Herman die vraagt om Ammar en Snelle.
4: De laatste, echt de allerlaatste.
0: Met de laatste.
4: Ik heb er één voor mij en één voor jou.
0: Gaan even gauw kijken of wij het dobbelspel kunnen gaan afsluiten met Harry. Uit Halle. Even kijken of Harry in de buurt is van zijn mobiele telefoon. En of we hem te pakken krijgen dan.
5: Ja, goeiedag.
0: Hey, Harry, goedemorgen met Lars van Radio NL. Harry.
5: Ja.
0: Ja. Goedemorgen.
5: Hey.
0: Ja.
5: Dat is een verrassing.
0: Hey, Harry, je bent op de radio.
5: 5-6 uur later. Oh, leuk man.
0: Ja, kijk eens. Waar was je zo druk mee als ik vragen mag, Harry?
5: Zwembad leeg laten lopen.
0: Voor je eigen zwembad?
5: Ja, mijn eigen zwembad, ja.
0: Oh, het opzetding van afgelopen zomer die gaat nu de tuin uit.
5: Ja, het is een mooie zonnige dag hè, vandaag.
0: Nou ja, goed, je zou bijna spijt krijgen in de loop van de middag. Want het wordt op sommige plekken 28 graden, Harry.
5: Dat zou nog kunnen, maar hij kan ook lekker drogen natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad dat is ook wel wat waard. Hè. Anders dan mag je volgend jaar een nieuwe halen, dat je beschimmelt en alles.
5: Ja, helemaal goed.
0: Harry, we zoeken liedjes in het dobbelspel waarvan de titel begint met de letter D. Nou heeft het weinig met een zwembad te maken, maar we gaan hem wel voor je draaien.
5: Hartstikke mooi, Dolores.
0: Van Gino Graus.
5: Ja, dat is
0: Harry, dankjewel en succes met de dompelpomp.
5: Oké, gaat lukken. Bedankt.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scotora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scotora.nl.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
4: Glitter chalet en staakcaravans.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk. En omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. En in de binnenstad van Den Haag zijn de eerste Oranje-fans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Het weer van Weer Online. In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, het wordt 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl, jouw
1: klus, onze tools. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
17: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
20: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de

0: einde van de week. Gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
3: Een hele goedemorgen, een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Mandy, Mandy, goedemorgen.
4: Hey Lars, goedemorgen. De spits is in volle gang met ruim 600 kilometer file. Er staan vooral veel lange dagelijkse files en dan met name in Noord-Brabant en Gelderland. Daar rijdt het bijvoorbeeld erg langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voorbij Oosterhout is het oponthoud 40 minuten. De A59 Den Bosch richting Os, daar is de vertraging bij knooppunt Paalgraven nu zo'n 30 minuten. Ook zijn er wat bijzonderheden die voor oponthoud zorgen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bijvoorbeeld, daar is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. De linker rijstrook is dicht. Het is vroeg, hè Lars, dat kost je 30 minuten. Op de A58 van Eindhoven naar Breda staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt de Baars. Daar is de rechter rijstrook dicht en hier ligt de vertraging rond de 30 minuten. Ook meldt Flitsmeister een aantal flitsers op dit moment. De A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij 108,9. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij 39,9. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel wordt geflitst bij 111,9.
3: Dankjewel Mandy. Laten we het zometeen nog een keer proberen.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Naast Van Dijk! Net zometeen een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En muziek van Luna is onderweg. Schoonzoon hoor je zometeen.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Schoonzoon Luna zojuist bij Radio NL. Deze dinsdagochtend 15 september, 11 over 8. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Derde dinsdag van september is het vandaag. Een vroege Prinsjesdag, want 1 september viel ook al op een dinsdag. 2 weken geleden begonnen we al met de R in de maand. En zo is het vandaag dus de beurt aan Willem-Alexander natuurlijk.
2: Leden van de Staten-Generaal.
0: Voor de troonrede die hij dit jaar voor de eerste keer als vloeiend verhaal mag gaan vertellen. Dus is een idee van Jette. Die wilde namelijk in deze moeilijke tijden niet een lastige opsomming krijgen, maar een fijn verhaal om naar te luisteren. En zo wordt dus de troonrede vandaag voor de allereerste keer op een andere manier voorgelezen. Niet als in de minister van dit wil dat, maar inderdaad een verhaal wat ons ook een klein beetje moed zou moeten geven. Goed, dat is voor de derde dinsdag van september. Ik heb ook inderdaad gehoord en gezien dat er mensen al voor de deur staan daar, hè, voor een juist plekje. Ik heb nog niks over Johan Vlemmings gehoord. Die kennen we natuurlijk, hè. Dat is de grote oranje gek. Die is daar groot fan van, met zijn skielekes. Sorry.
3: Zo rij ik met skielekes. Op hele kleine wielekes.
0: Nou goed, die is daar nog niet, maar misschien heeft hij gewoon nog niks van zich laten horen. Ander nieuws voor deze dinsdag, de 15e van september. Het is dus erg hommelens onderweg. Op de A2, daar is het raak. Mocht je daar normaal gesproken gebruik van moeten maken, dan is het goed opletten. Want misschien loopt het dan juist eventjes wel om misschien een kwartier later te vertrekken of zo. Of een serieus grote omleiding te volgen. Want het staat daar echt muur en muur vast. Vertraging dat oploopt tot een uur. Meer dan voor deze 15e van september. 2 chauffeurs zijn gisteren namelijk met een award een beetje in het zonnetje gezet. Zo mag je het zien. Het gaat om de vrachtwagenchauffeurs Alex en Pascal. In juni hebben ze namelijk een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkomen. Gisteren zijn ze daarvoor verrast. Wat gebeurde er? Er zat een vrouw achter het stuur die bewusteloos was. En dat zagen ze in hun grote vrachtwagens. Hè. Dus ze hadden natuurlijk groot geschut bij zich. En die hebben haar gestopt. De ene heeft het verkeer zeg maar afgerend en de andere heeft de vrachtwagen voor de auto gezet. Langzaamaan gaan afremmen. En op die manier is alles veilig tot stilstand gekomen. Zelf zeggen ze dat het geen heldendaad is en dat het gewoon iets is wat iedereen zou doen. De werkgever die vindt dat dan juist weer dat het wel een heldendaad is.
4: Ja, wij zien het wel zeker als een heldendaad. En dat hebben we ook meerdere malen tegen hun gezegd van besef wat je gedaan hebt. Het is echt iets unieks. Ja, dat zien wij zeker. En daarom zijn we ook heel trots op hen.
0: Maar als het aan Alex en Pascal ligt, dan hebben ze genoeg aandacht gehad. Vond ik wel grappig.
5: Ik vind al die aandacht er al, vind ik al niks. Laat staan, ja, we nou hier weer. Dus nee, voor mij hoeft het niet.
0: Zijn ze lekker nuchtig, hè? Dat vertelden ze bij Hart voor Nederland.

Kevin, die laat eventjes van zich horen. Johan Vlemmink stond er zeker al vanmorgen, was namelijk op televisie. Ja, het kon ook niet anders natuurlijk. Ja, ik heb het zelf eventjes gemist, maar misschien dat we zijn liedje nog even gaan draaien dan vandaag. Het liedje van zijn skielekes.

0: Raymond Hermans en ons pakken ze niet.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb er nog een mooie ouwe bij gezocht die eerder vanmorgen aangevraagd werd via de app van Radio NL. En dan de discussie weer op laat laaien. Is het nou Monopoly of Monopoly? Ja, dat is een eeuwenoude vraag. Uit opa's kast is dit Angela.

0: Dizzle en zijn chansen zojuist bij Radio NL op de dinsdagochtend. 7:30. Goedemorgen.
1: Bro, Lars jongen, even de tussenstand van de files. Ik heb nu 1,5 uur gereden en ik ben 6 kilometer verder.
0: 6 kilometer.
1: Ja, schiet lekker op hier. Ja. Hey, lekker naar de muziek luisteren. Dat dan weer wel, hè?
0: Had je ook lopend kunnen doen, Jan, die 6 kilometer. Nou ja, goed, dan was de lading wel achtergebleven. Dat dan weer wel, maar... Toch een dingetje. Het staat inderdaad muurvast in sommige delen van het land. Succes onderweg. Dinsdag 15 september. Vandaag is het een erg warme dag. In het zuiden was er dan wat mist vanmorgen vroeg. Brabant en Zuid-Holland. Dat is hier af en toe nog een klein beetje mist in de verte. Maar daar is de zon al komen kijken op sommige plaatsen. Vandaag het warmst in Limburg met 28 graden. Misschien is het wel eventjes een mooie aanleiding voor een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Want we weten natuurlijk dat er aardig wat luisteraars onder ons zijn die het hele jaar met de korte broek lopen. Die trekken de korte broek nooit uit. Ja, als ze op bed gaan en als ze gaan douchen. Maar als ze een broek aan hebben, dan komt die niet tot over de knieën. En dat kan omdat omdat je eraan gewend bent. Dat kan ook niet omdat je bijvoorbeeld voor je baan soms een lange broek aan moet trekken. Soms als je bij sommige afvalverwerkingsbedrijven komt, dan moet je lange mouwen, lange broek. Hè? Dus dan kan dat ook niet natuurlijk. Maar we zetten hem wel even in de vraag van vandaag om toch even de korte broekenstrijders hier eventjes in onze app te krijgen. En misschien wel even aan de telefoon te krijgen. Heb jij de korte broek nog aan? Of gaat hij vandaag met bijna 28 graden op de thermometer weer aan? Vraag van vandaag. Hoe is de korte broekenstatus bij jou? Je mag het laten weten via een tekst of een audio-appje in de app van Radio NL. Eens even kijken wat de status in Nederland is. En hoeveel witte melkflessen we er nog onderuit zien komen. Als je werkingsbedrijven komt, dan moet je lange mouwen, lange broek. Hè? Dus dan kan dat ook niet natuurlijk, maar... We zetten hem wel even in de vraag van vandaag om toch even de korte broekenstrijders hier eventjes in onze app te krijgen. En misschien wel even aan de telefoon te krijgen. Heb jij de korte broek nog aan? Of gaat hij vandaag met bijna 28 graden op de thermometer weer aan? Vraag

0: terras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels.

0: 2020. Download de app en start met vinden.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Stop! Tober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Vandaag best wel een mooie dag eigenlijk. Het wordt ongeveer een graad of 24 en het blijft droog. In het zuidoosten is het warmer met daar 28 graden. Morgen koeler en natter. Kans op een bui is morgen namelijk aanwezig met ongeveer een graadje of 18. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De grote problemen op het spoor komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn er op meerdere plekken in het land buizen vastgemaakt aan het spoor. Daardoor denkt de beveiliging dat er een trein rijdt en gaan de seinen op rood. Op deze Prinsjesdag druppelen in Den Haag langzaam maar zeker de eerste groepjes Oranjefans binnen. Ze willen van dichtbij het koningspaar zien dat vanmiddag in de glazen koets door de binnenstad rijdt. En de prijzen aan de pomp zijn vanochtend verder gestegen doordat de olie duurder is geworden. Ga je tanken langs de snelweg betaal je voor een liter benzine al snel €2,71. Dat is 3 cent meer dan vorige week, zegt een consumentenclub.
5: Ach, tuurlijk, ja, dan gaan we later vandaag natuurlijk wel de meldingen krijgen. Want dat hebben we namelijk kunnen lezen. Dat er een verlaging komt op diesel- en benzineaccijnzen. Dat wordt vandaag gepresenteerd. Dus dat zal dan weer wat schelen. Maar ja, als de prijs omhoog blijft lopen... Iets met prijselasticiteit. Dat is interessant. Mandy bij de ANWB. Mandy, goedemorgen.
7: Hey Lars, goedemorgen. Nou, ik heb goed nieuws, want de eerste files worden gelukkig alweer korter. We zijn nog niet helemaal van de files af, want het is nog steeds behoorlijk druk. Onder andere in Noord-Brabant en Gelderland staan nog lange dagelijkse files. Ook zijn er een paar bijzonderheden die voor oponthoud zorgen. Zoals op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar staat bij Gelderop een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en dit veroorzaakt 3 kwartier vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is de weg zojuist weer vrijgegeven na een ongeluk bij Hoevelaken. Hier nog 40 minuten extra reistijd. Ook veel en langzaam rijdend verkeer op de A27 van Breda naar Gorkum. Voorbij Oosterhout, 40 minuten oponthoud. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem rijdt het langzaam bij knooppunt Velperbroek. Hier is het oponthoud 3 kwartier. Verder meldt Flitsmeister nog altijd wat flitsers, zoals op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 72,0. De A27 Almere-Utrecht bij 108,0. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij 228,7. En de A4 vanaf de Belgische grens naar Rotterdam bij 245,0.
5: Dankjewel Mandy vanuit Den Haag voor vandaag. En daar zal je de koets waarschijnlijk al hebben, of niet? Dat zal niet lang meer
7: gaan. Ja, zeker. We zien dit allemaal voorbij komen hier.
5: Dankjewel, tot de volgende keer weer.

En we zijn bezig met de vraag van vandaag. Die gaat over de melkflessen, die gaat over de korte broek. Hè? Vandaag temperaturen richting de 28 graden. Heb je er nog aan of gaat die weer aan vandaag? Je mag het laten weten via een tekst of een audio-appie. Draai je weer in de tussentijd. Liedje van Ammar.

0: net dik 20 graden, trek jij vandaag de korte broek weer aan?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Of heb je hem toevallig nog steeds aan? Want ik weet dat er heel veel mensen zijn die zo lang mogelijk in de korte boxer rond willen lopen. Daarom dus de vraag van vandaag. Wat is jouw situatie rondom de korte broek?
2: Goedemorgen. Ik had de korte broek al hier opgeborgen, maar die heb ik toch maar weer even uit de kast gehaald. Vandaag mag die weer lekker aan.
3: Nou, groetjes. Sjoerd Wijnberg uit Vaassen. Yo, yo, yo.
0: Yo, Sjoerd. Geniet ervan, zal ik zeggen dan. Menkel uit Lutje, gast. Goedemorgen. Hierzo is hij zeker nog niet uit geweest. Je blijft nog wel even een lange tijd, team Korte Broek. Meer appjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor, Hans. Goedemorgen.
4: Nou, Lars. Hier nog steeds de Korte Broek. En we blijven doorgaan tot het einde van het jaar.
0: Kijk eens, een echte strijder.
5: Morgen.
0: Morgen.
5: Ik heb de Korte Broek nog steeds aan. Ik probeer hem altijd tot november aan te houden. Groetjes, Vincent.
0: Ja, nou, ook als het niet lekker is, gewoon nog steeds die korte broek aan natuurlijk. 1 november, eerder mag je niet uit. Ja, vind ik gaaf, vind ik leuk. Veel berichten van mensen die hem ook gewoon het hele jaar doordragen. Ik heb nooit een lange broek aan, behalve bij sommige gelegenheden. Dat zegt Koen bijvoorbeeld vanuit Schijndel. Joshua, goedemorgen. Ik heb mijn korte broek standaard aan, ongeveer tot het gaat vriezen. Daan uit Malde, die zegt ook, ik heb hem nog steeds aan. Bij ons is het juist een wedstrijd. Wie heeft hem het langst aan? Ja, dat vind ik leuk. Vind ik gaaf. Wil ik even gauw contact leggen met Emmen. Daar woont namelijk Tamara. En dat is een van de weinigen, dan wel de enige vrouwen die ik heb zien reageren op de vraag van vandaag. Is een korte broek dan wat meer voor mannen, ja of nee? Dat is ook een klein beetje wat we dan aan Tamara willen voorleggen. Want ja goed, een rokje kan natuurlijk altijd. Tamara, goedemorgen.
6: Tamara.
0: Hallo.
6: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Jij hebt de korte broek uit de kast getrokken vandaag.
6: Ja, dat klopt.
0: Ja, en waarom heb je hem opgeborgen eigenlijk?
6: Ik dacht, het wordt toch niet meer lekker weer. al dat regen.
0: Ja, en dan vandaag op sommige plaatsen gewoon weer 28 graden. Jij dacht, dit is mijn moment.
6: Ja, precies.
0: Ja, maar Tamara, ik zei zojuist dat je een van de weinigen, dan wel niet de enige vrouw bent die heeft gereageerd op de vraag van vandaag. Hoe is het met jouw korte broeken situatie? Is de korte broek dan wat meer voor de man of zo? Dat je voelt alsof je niet in een modeplaatje past of iets?
6: Nou, dat vind ik eigenlijk niet hoor.
0: Nee, nou ik ook niet hoor. Daarom vraag ik het juist natuurlijk. Maar jij zegt, iedereen moet gewoon lekker de korte broek aanhouden.
6: Ja, precies.
0: Man of vrouw maakt niet uit.
6: Nee, van mij niet.
0: Nou,
6: ik vind het allemaal prima.
0: Tamara, en is dit dan vandaag zeg maar, ook de laatste dag dat je hem aantrekt? Gaat hij hierna weer gauw terug de kast in?
6: Nou, ik denk wel weer dat hij de kast ingaat, ja. Maar zodra het weer lekker weer wordt, wordt hij er wel weer uitgehaald.
0: Ja, nee, goed. Tamara, geniet van het korte broeken weer vandaag. En dankjewel voor je antwoord.
6: Dankjewel, zelfde.

0: me nog steeds niet helemaal duidelijk waarom je eigenlijk jodelt aan het einde van het liedje. Je hebt zeg maar het achtergrondkoor dat hoort la la la. Je hoort Wolter ergens tussendoor. Nou, moeten we dat hem een keer vragen eigenlijk?
1: Ja, nou, dat is op zich een hele goede vraag.
0: Ja, vanwaar dat?
1: Ik denk dat hij dat toen de tijd altijd bij die reisjes in die sneeuw heeft geleerd. En die denkt van, ik heb een minuutje over.
0: Ja.
1: Ik pak het er even bij.
0: Ga eens even jodelen. Ja. Ik heb het niet voor niks geleerd natuurlijk.
1: Nee, goede vraag.
0: Tikke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Ik heb eventjes een paar frustraties die ik met jou wil delen.
1: Oh jee.
0: Ja.
1: Is het zo'n dinsdag?
0: Ja, het is frustratiedinsdag.
1: Oké.
0: Het gaat over het afvoeren van mogelijke asbestplaten. Ja.
1: Oh.
0: Lekker specifiek, hè?
1: Ja.
0: Bij ons in de gemeente is het stort en zo. En het ecostation, dat is op zich allemaal best wel prima geregeld.
1: Ja.
0: Je betaalt gewoon de gewone belasting, zeg maar. En je kan ongelimiteerd kan je afval kwijt.
1: Even de postcode doorgeven.
0: Precies.
1: En anders die van je buren of kennissen of vage kennissen.
0: Nou ja, maar je kan gewoon, als je 100 keer op een dag voorbij wil komen, dan kom je 100 keer per dag, zeg maar. Dus
1: ja.
0: Dat is op zich best wel goed geregeld. En nou was ik voor mijn ouders een hok aan het afbreken. Ook vorige week, 2 weken terug of zo. En er lagen golfplaat op van die... vezels met platen, zeg maar. En al heb je die voor, Joost mag het weten, voor 1980 geplaatst of zo, dan zit er asbest in, en daarna niet. Maar ik weet in elk geval dat schuurtje, dat was er in 2000 ongeveer opgekomen, zoiets. Dus ik wist dat zijn gewoon vezels met, dat is geen asbest. Er zit geen asbest in. Maar ja, het wordt wel behandeld als mogelijk asbest. Wat moet je dan doen? Dan moet je namelijk een vergunning aanvragen om het te slopen. Je moet een sloopmelding gaan maken. Je krijgt een brief, want het kan alleen op woensdagmiddag kan het weggehaald of weggegooid worden, zeg maar, bij dat ecostation. Kan het alleen op woensdagmiddag. Je moet die platen luchtdicht verpakken.
1: Ja.
0: En dan daarna met alle controle, zeg maar, alsof er iemand bovenop staat. Die gaat dan kijken hoe je het weggooit. Of het niet bijvoorbeeld in de bak nog in tweeën breekt. He, want dan moet het, het eruit.
1: Ja,
0: dan gaat het eruit. Nou, was het vorige week woensdag zover. Wij waren eraan toe om die platen weg te brengen. Ja? En dan komt het mooiste van het hele verhaal, hè? Alles vooraf geregeld. We hebben een brief hebben we bij ons. De brief wat dus inderdaad toestemming geeft om dan daadwerkelijk die asbestplaten weg te gooien. Komen we daar bij de stort. Ja, karretje vol. Paar platen opgestapeld. Stuk of het 11, 12 of zo. En een brief. Dus we staan op de wegenbrug. En lopen naar die jongen toe die daar... volgens mij was het een uitzendkracht, dat denk ik. Die daar zat. Want hij had niet echt alle kennis over het hele gebied, zeg maar. Een brief. Nou ja, goed. We komen een paar platen wegbrengen. We hebben een afspraak. Want we moeten op woensdagmiddag. Ja, nee, dat is helemaal goed. Oké, zegt hij. Stil.
1: Ja.
0: Nou ja, dat was ook wat ik dacht. Ja. En nu? Oké, dus stil. Wat is je postcode? Dus postcode gegeven. Ja, waar kan het in, vragen we, weet je wel. En we hebben ook nog de brief vast. Want we hebben ook een brief. Waar kan het in? Want het is mogelijk asbest. Waar kan het in? De brief. Die kan ik ook voor je weggooien, zeg ik. Sorry, man. Ik heb die hele brief niet hoeven laten zien.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het was bak 9. Maar dat hebben we van iemand anders moeten... In de stromende regen. Alles geregeld. Dat in de puntjes. En het vervelendste is dan... Je moet het inpakken in van die speciale plastic folie. Zo voor dik.
1: Ja.
0: Want dat moet minimaal zo dik zijn. Dus je koopt een rol folie. Dat kost een godsvermogen om weg te gooien. En dan vervolgens heb je alles geregeld. En dan zit er iemand die... Je kon er ook gewoon zo aan voorbij rijden, zeg maar.
1: Alsjeblieft, dankjewel, hoi en doei.
0: Had je het niet geregeld? Had er iemand gezeten die zei van... dat mag niet,
1: dit
0: meneer.
1: Mag niet, u moet weg. U moet het inpakken.
0: Ja, dat was mijn frustratie.
1: Ja. Een hele vergrote.
0: Ja! Ik heb er een week later nog last van.
1: En ik begrijp het helemaal.
0: Alles geregeld.
1: Ik haal koffie voor je, want je hebt het nodig. Ik zie het aan je.
0: Ja, ik begin er bijna van te trillen.
1: Ja, niet doen.
0: Ja. En maar verder doen ze wel altijd goed hun werk, hoor, daar niet van. Maar ik wilde het gewoon heel eventjes kwijt.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalet en staakcaravans.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Redombouw, voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw, het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu superdeals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo, voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van 15.000 euro. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. Daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
16: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
16: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
22: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
23: Smint.
24: Valt je iets op aan mij?
23: Nieuwe jas?
24: Nee.
23: Nieuwe schoenen?
24: Nee.
23: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
25: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
23: Smint.
26: Boost yourself.
22: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
27: Dames en heren, de daluren beginnen.
28: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
30: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
32: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
34: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
35: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
36: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
37: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
38: Hartelijk goedemorgen, het is 7 minuten over 9 inmiddels. Het is de hoogste tijd om te beginnen met werk en uitvoering. En dat doen we uiteraard met de meldingen van de ANWB. En bij de ANWB in Den Haag deze ochtend, Mandy. Mandy, goedemorgen.
39: Hi Teken, goedemorgen. Goed nieuws, want we zijn al lang weer over de piek van de spits heen en de dagelijkse files worden nu snel weer korter. Maar er staan nog wel wat lange files door ongelukken en pechgevallen. Zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is een ongeluk met meerdere voertuigen gebeurd bij de Van Brienenoordbrug. De rechterrijstrook is hier dicht en de vertragingstijd is bijna een uur. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, 3 kwartier vertraging tussen Stroe en Amersfoort-Noord. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven rijdt het langzaam bij Geldrop. Door een kapotte vrachtauto is de rechterrijstrook dicht en hier is de vertraging ruim een uur. En verder nog een file op de A27 van Breda naar Gorkum. Het rijdt daar langzaam bij de brug bij Gorkum en hier is de vertraging zo'n 30 minuten. Verder meldt Flitsmeister nog wat snelheidscontroles. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bijvoorbeeld, bij hectometerpaal 18,5. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 57,6. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht wordt geflitst bij 102,9. En de A28 van Groningen naar Zwolle bij 172,9.
38: Mandy, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
39: Yes, tot zo weer.
38: Tot zo.
19: Flitser aan of af.

blijft het ook. Halverwege de jaren 90, exact ook 1995 voor Clouseau en Passy. Aan het begin van de nieuwe werk- en uitvoering zijn we al een drukke ochtend. Wij gaan vandaag visite ontvangen, namelijk Jeroen van Zijlst. Hij is er vanochtend bij tussen 11 en 12. We gaan een nieuwe ronde doen met het hotel. We gaan prijzen weggeven. We gaan de 3:30, 11 met je doen. En ja, wat dat betreft hebben wij een vol programma. Dus een beetje tempo, ja.

Multitalent hoor, deze dame. We kennen haar als musicalactrice. We kennen haar als presentatrice. En natuurlijk als zangeres. Want de vorige single is ook veel gedraaid op Radio NL, leven lang. En dit is haar allernieuwste Spaans benauwd, Romy Montero. En eind deze maand komt ze langs in werk en uitvoering om over dit alles te praten. Ik denk dat een uur te kort is. We gaan het beleven 29 september uit mijn hoofd. Dinsdagochtend tussen 11 en 12 hier in de studio. Romy Montero.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Te groot? Bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op proostop.nl.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple...

0: en Android.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.

0: Inmiddels is het alweer 3 jaar geleden dat het album Levensdraad uitkwam. Waar we toen uitgebreid bij stil hebben gestaan hier in de studio. In het bijzijn van de uitvoerende zelf, inderdaad, Edwin Evers. En die hoorde je nu met zijn allernieuwste single. En die is getiteld Vaste Grond.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Wij gaan een deurtje openen. En dat is de deur van het muziekhotel. Dat is de intree. En dan mogen wij zometeen 2 deuren gaan openen. En dat zijn de deuren van de kamers. We hebben 10 kamers in het hotel. En in die kamers zitten bekende artiesten met bekende liedjes. En 2 ervan zullen we zometeen gaan draaien. Kamer nummer 1 is voor Monique Smit. Canyon. Kamer nummer 2. Kamer nummer 3 is voor Melissa Smilda. De Dutch Boys op kamer 4. Kamer nummer 5 voor Joey Nicolai. Kamer nummer 6 is voor Wimmy Bauma. Kamer nummer 7 is Willem Bart. De Shonies op kamer nummer 8. Arno Sloot, kamer nummer 9. En de laatste kamer, kamer nummer 10, is voor Suzanne Veldmeijer. Zometeen gaan wij de computer vragen welke 2 getallen wij in het beeld krijgen. Die corresponderen dan met de kamernummers. Die zullen we gaan openen. Dat biedt ruimte. En die ruimte mag jij opvullen, mocht je een suggestie hebben. Met een leuk berichtje, even de artiest en de bijbehorende plaat. En wie weet kunnen we die vandaag een plekje geven in het hotel. Zodat die wellicht 1 deze dagen ook al gedraaid gaat worden. We gaan snel kijken welke kamers er geopend mogen worden. Op deze dinsdag, de 3e dinsdag van september, de 15e, Prinsjesdag. Maar natuurlijk ook Dolle Dinsdag, zoals je dat altijd van ons gewend bent op Radio NL. Ja, het is hier altijd feest, mensen. En dat is waar, ja. Hoogste tijd, kamer nummer 8 gaan wij openen, zie ik. En er komt een 2e cijfer bij. En dat gaat worden. Ja, je geduld wordt hier af en toe wel op de proef gesteld door deze tijdmachine. Ja. Hij heeft er moeite. Ja, nou toch wel.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Kamer nummer 5, wat een... Laat ik het zo zeggen, we hadden het in het begin van de uitzending over een beetje tempo opvoeren. Maar dat tempo ligt niet echt heel hoog als het gaat om het selecteren van 2 cijfertjes. Maar het is dan uiteindelijk toch gelukt. Kamer nummer 5 en kamer nummer 8, dat zijn de kamers waarvan wij de deuren zullen gaan openen. Kamer nummer 5, dat is een suggestie van Paula uit Almelo. En die had ingestuurd Joey Nicolai en Tinto de Verano. Die gaan we zo meteen als eerste voor je draaien, Paula. En kamer nummer 8, die zat er ook bij Jantje uit Nuland. Die had gevraagd om de Shonies te draaien met Annemarie. Dat zijn de beide liedjes die we dan gaan draaien. Die ruimte, die mag ingevuld worden. Dus kamer nummer 5 is vrij en kamer nummer 8. Laat even een berichtje achter in de app van Radio NL. De artiest met een bijbehorend liedje. En wie weet gaan we die in het hotel inchecken over een paar minuutjes.
1: Radio NL Muziekhotel.
2: Oké,

0: Terug in de tijd met de Shonies. Met natuurlijk als frontman Ronnie Ruisdaal en Anne-Marie als liedje nummer 2 in het Muziekhotel.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En daarmee zijn er 2 kamers geopend. Daarvan zijn de liedjes gedraaid. En dat betekent dat er ruimte gecreëerd is en die is in te vullen. Kamer nummer 5, wasvrij, is opnieuw ingericht. En dat doen we met de suggestie die we binnenkregen uit Klarenbeek van Robin Roosendaal. En die vroeg om een heel mooi liedje. Gerard Cox, die goede oude tijd. Bij deze staat hij in de lijst, Robin. Nummer 5. Dus wie weet kunnen we die een deze dagen al voor je draaien. De kamer nummer 8 is inmiddels ook weer ingevuld. Erik Hopman uit Helmond. Die kwam met de suggestie van dat mooie nieuwe liedje van Mariska Hulshoff. Ik hoor je stem. En ook Mariska heeft dus een plekje in het hotel gekregen. Kamer nummer 8. Daar zullen wij morgen een verder gehoor aangeven door middel van wederom 2 kamers te openen. En dat doen we ook donderdag en dat doen we ook aankomende vrijdag om maar zoveel mogelijk liedjes te kunnen draaien. En dat houdt de loper ook een beetje in het hotel, zullen we maar zeggen. Tot zover, die van dinsdag.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
1: Overson, groot en klein wonen.
0: Check de voorraad op overson.nl.
2: Van school is

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Sportlife. Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. En er gaat minder geld naar amateursportclubs en daar maakt sportkoepel NOC-NSF zich zorgen over. In een open brief aan het kabinet roepen ze op om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. De brief is ondertekend door bekende namen uit de sportwereld, zoals Louis van Gaal, Ruud Gullit en Irene Wüst. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden, in het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
8: nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker

0: dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Business.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
7: 9:55, hartelijk welkom terug. Deel 2 alweer van Werk en Uitvoering met straks de 10:30. We gaan iemand nog helpen om proberen van het rook af te komen, dus dat is goed. En het derde en laatste deel staat in het teken van onze visite. Jeroen van Zelst is onderweg naar de studio. En hem hoor je straks uitgebreid tussen 11 en 12. En wie we nu uitgebreid aan het woord laten, dat is Mandy van der Plas van de ANWB. En Mandy, jij weet precies de actuele stand van zaken op de Nederlandse wegen.
8: Ja, dat klopt. De files worden gelukkig snel korter nu. Er zijn nog een paar files die opvallen, zoals de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat een kapotte vrachtauto bij Zwijndrecht. 3 rijstroken zijn hier dicht en dat kost je onderweg ruim 20 minuten. Op de A67 van Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is nu net weer vrijgegeven en de teller staat nog op 10 minuten vertraging. De andere kant op die A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog meer vertraging door dat ongeluk. Hier zit namelijk een kijkersfile. Tussen Zomeren en knooppunt Leenderheide nu zo'n 20 minuten oponthoud. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam bij knooppunt Hoevelaken. Hier is de vertraging ruim 30 minuten. Ook meldt Flitsmeister nog steeds veel flitsers. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Den Haag. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 22,9. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij 108,8. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 109,3. En de A30 tenslotte van Barneveld naar Ede. Daar is het oppassen bij 16,3.
7: Mandy, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar over een uurtje nog een keer.
8: Ja, tot over een uurtje weer.
7: Tot zo.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Gaan we eentje draaien in de Engelse taal. Een gouden ouwe van Diesel, Down in the Silver Mine. Goedemorgen.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

De afgelopen periode al een paar keer gehoord van mensen die er verstand van hebben, die werkzaam zijn in de muziekindustrie, waaronder artiesten. En die zeggen dan, die nieuwe van Mart Hoogkamer, dat is een heel goed liedje. Nou, dat blijkt ook inderdaad, want gezien de streams gaat die platen als een dolle. En natuurlijk ook qua verzoekjes, en als er al door collega-artiesten zo over gesproken wordt, dan kunnen we dat alleen maar beamen. Kroegen in de hemel is de titel van de nieuwe single van Mart Hoogkamer. Wij zeiden net al, we gaan op weg naar de 10:30. Die gaan we straks voor je draaien. Suggesties daarvoor mag je sturen via de app van Radio NL of inspreken via de app. Ook altijd leuk, kunnen we je laten horen aan heel het land. En als je ze al even zegt, hallo, ik ben die en die en ik kom daar en daar vandaan en ik wil graag voor de 10:30. En dan noem je de naam van de artiest en het bijbehorende liedje. Heb ik ook een makkie, hoef ik het niet te doen. Ja, beetje lui vandaag, misschien is dat het wel. Dan gaan we dan.

het is misschien wel een muzikale hint die er even gegeven wordt. Zoiets voor 10:30 op deze ochtend. Als de titel Happy Sappy Barbecue Tim. En dan denk je van nou, die man is knettergek, want het is 15 september, waar heeft hij het over? Maar als we dan vandaag toch waarden van 23, 24 met uitschieters 25, 26 graden gaan halen. Ja, wie zou dan die barbecue niet nog een keertje aan willen slingeren? Het kan, hè? Ja, het is wel september, maar ja, dat zegt vaak helemaal niks. Want tot oktober zitten daar nog best wel mooie zomerse dagen tussen. Waarvan er vandaag een eentje op de kalender staat. Wij gaan Remy van der Heijden voor je draaien. Niemand als jij.

0: snel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
1: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
5: Die na 10:30.
6: Drie verzoekjes dagelijks aan te vragen in werk en uitvoering. En die gaan al jaren schuilen onder de naam de 3 na 10:30. En we hebben weer drie fantastisch mooie liedjes mogen ontvangen. Ja, meerdere, maar ja, er kunnen er maar 3 gedraaid worden. Voor de allereerste gaan we naar Almelo. Daar zit Rachel van der Maat te luisteren. Zou je Jeffrey Heesen met Loco willen draaien voor de 3 na 10:30? Zondag bij een show van hem geweest in... En hij heeft een geweldig mooie stem. Wat een zanger. Het zijn al lovende woorden die wij hier binnenkrijgen van Rachel. En dat kunnen we alleen maar beamen. Want ja, dat klopt. Er is geen woord aan gelogen. Wij gaan op verzoek voor Rachel Jeffrey Heesen draaien. Dit is Loco in de 3 na 10:30.
4: De 3

0: na 10:30.
1: Hey, Tekenwoude, goedemorgen. Ja, graag voor 10:30. In het leven moet je graven, graven naar goud van John de Bever. Want daar zal er vandaag echt komen, Prinsjesdag. Worden we weer moeten graven naar ons geld. Hey mensen, werkzaam al vandaag. En natuurlijk voor alle luisteraars. Ciao, ciao.
0: Nummer 2.

0: Nummer 2 in de 3,5-11. John de Bever en Graven naar Goud. Hij werd aangevraagd door Adrie uit Geldermalsen. Weet je wat het leuk is van John de Bever? Wij weten, en dat hoor je dan wel eens in het wereldje... en ook van John zelf, die vindt clipopnames van... prima, het liedje. En dan moet er een clip opgenomen worden. Nou, snel maar even de opnames. Ja, zijn we klaar? En dan is het mooi geweest. Kees heeft daar ook wel eens over verteld in de uitzending. En dan zegt hij van ja, dan moeten we nog even... Ja, het is prima zo. Dus ik had echt het vermoeden bij John van... joh, die gaat nu een film opnemen. Kees, die is dol enthousiast. De andere figuranten en topacteurs, die zijn natuurlijk ook dol enthousiast. En ik had echt zoiets van, oh, die lange draaidagen, dat gaat John helemaal niet leuk vinden. En een week of twee geleden, toen spraken we elkaar in Oldenbroek. Ik zei, hoe gaat het, John, met de opnames voor de film? Ja, prachtig, en dit en dat. En joh, het kost wel veel tijd, maar het is erg leuk en gezellig. Had ik niet verwacht, zei John. En Kees begint te lachen, die zegt, inderdaad, hij is niet van de set af te slaan. Vindt alles leuk, en al moet het nog twee of drie keer over. Joh, het is allemaal wel prima. Dus ja, misschien toch een nieuwe carrière voor John erbij als acteur. James Bond, wie weet, hè?
1: De 3:30.
0: Ja, je weet het nooit natuurlijk hoe het kan lopen. Volgend jaar dan komt de film in de bioscopen te draaien. Binnenkort dan zal er meer bekend over worden. Ook onder andere over de soundtrack van de film. Die gaat heel bijzonder worden. Maar daar mogen we nu nog niet al te veel over zeggen. De deal is dat ze dat samen komen doen hier in de studio. Binnenkort meer. Wij hebben er nog één te draaien als het gaat om de 3:30. Sven uit Antwerpen zit mee te luisteren en die schrijft... Goedemorgen, Dirk. Ik zou heel graag het nieuwe liedje van René Leblanc aan willen vragen... voor mijn lieve vrouw, die René heel goed kent. En wij luisteren altijd naar Radio NL vanuit Antwerpen. Kijk, en dat moeten we belonen. Dat gaan we dan ook doen met de nieuwste van René Leblanc. Dit is Tropical Night.
1: De 3:30.
2: Nummer 3.

0: Dat is het mooie met muziek. Het gaat van het verleden naar, van het heden naar het verleden. En andersom natuurlijk, want René Leblanc met z'n allernieuwste Tropical Night, die hoorde je hier. En dit was Goud Verhoud met Rob de Nijs. En Jan Klaassen was trompetter. We gaan even de snelle ronde spelen, want het is er weer tijd voor. Het is de maand september en ja, de maand oktober. Dat is natuurlijk bij uitstek de maand om te stoppen met roken. Stoptober staat weer voor de deur. Radio NL wil je daar graag een handje bij helpen door jou een laseraanbieding aan te bieden. Een laserbehandeling aan te bieden om ja, mogelijk te kunnen stoppen met roken. Gisteren hadden we een kandidaat die is al jaren aan het roken. Die zei, ik ga het nu gewoon proberen met de hulp van Radio NL. Kijk, dat is alleen maar leuk. Het enige wat we van jou willen lezen in de app is het woordje stop. Dan weten we dat je deel wil nemen. En dan kunnen we zo meteen de winnaar of winnares bekend gaan maken van werk en uitvoering. Vanaf dit moment het woord stop insturen. En daarvoor krijg je hooguit een minuutje of 7 de tijd. Dus ik zou zeggen, even een snelle ronde. Dat kan allemaal. Stop. S-T-O-P. Meer hoef je niet te doen. Gaan wij luisteren naar de Hollandse nieuwe van deze week.
1: Radio NL.

0: Jan Smit op Radio NL, 30 jaar in het vak en nog steeds succesvol tot en met hoofdletters inderdaad. En dit was een liedje van een tijdje terug alweer, Als je lacht. Maar wel een veel aangevraagd en veel gedraaide hier op Radio NL. In werk en uitvoering ook zeker. Wij gaan een belletje doen inderdaad met iemand die het woord stop heeft ingestuurd. We hadden al voorspeld dat we een redelijk snelle ronde zouden gaan spelen. Nou, daar is geen woord aan gelogen. Exact binnen de 7 minuten, zoals aangegeven. Zo.
1: Met Rick Siel.
0: Ja, goeiedag Rick. Je spreekt met Teken, Radio NL.
1: Hey, Teken.
0: Goedemorgen, hoe is het?
1: Ja, goed hè.
0: Ik hoor bijgeluiden dat iets in mij zegt dat je op de weg zit.
1: Ja, dat klopt.
0: En waar gaat de reis naartoe, Rick?
1: Naar Zwolle.
0: Naar Zwolle?
1: Ja.
0: En wat moet er in Zwolle gebeuren?
1: Een brandmeldinstallatie aanleggen.
0: Ja, nee, dat is wel zo veilig natuurlijk. Dat is altijd goed.
1: Jazeker.
0: Voorkomen is beter dan genezen, wordt dan wel eens gezegd. En jij helpt daar een handje bij.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar jij produceert zelf ook rook.
1: Ja, helaas wel. Man.
0: Ja, helaas wel, zegt hij. Ja, heb je al vaker pogingen ondernomen om te gaan stoppen?
1: Al 5 keer of zo.
0: Oké, en iedere keer missie mislukt.
1: Ja.
0: En nu had je zoiets van, oké, als de radio mij een handje gaat helpen, dan wil ik dan nog wel een keer naar een 6e poging wagen en dan moet het ook lukken.
1: Ja, dan moet het zeker lukken toch?
0: Dat dacht ik ook, Rick. En we gaan ervoor. Ik ga je feliciteren bij deze. Het is nu september, maar stoptober zit eraan te komen. We gaan je een handje helpen in de hoop dat je er vanaf komt.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: En dan is het klaar voor eens en voor altijd.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, je mag even blijven hangen voor de gegevens. Gaan we die noteren en gaan we je achter de schermen even uitleggen wat precies de bedoeling is. En dan binnenkort mag je ons laten weten of het daadwerkelijk is gelukt, ja of nee?
1: Gaan we zeker doen.
0: Hey, dankjewel en een fijne dag nog.
1: Hey.
0: Doei, doei. Wij gaan op weg naar uurtje nummer 3 alweer. De finale van deze dinsdagochtend. En dat hoef ik niet alleen te doen. Jeroen van Zelst is onderweg hier naar de studio. Dus dat gaat een gezellige afsluiter worden van de dinsdagochtend. En tot aan het nieuws van 11 uur hebben we muziek voor.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife! Sportlife! Sportlife.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
12: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
11: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
12: Wie 's nachts uit vissen gaat.
11: Nu overal te beluisteren.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïnse vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. En Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt al 10 jaar achter elkaar af. Japan heeft na Monaco de oudste bevolking van de wereld. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
16: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
23: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
23: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
23: Ook gewoon 1 factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
24: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
25: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
24: BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
26: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
27: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
28: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
29: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
30: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
31: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
32: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
33: Het gaat allemaal zo snel deze ochtend. Het is inmiddels alweer 11:06. De hoogste tijd om het derde deel te gaan starten. De finale van deze dinsdagochtend. En dat doen we uiteraard met de meldingen van de ANWB. En daar zit Mandy van der Plas deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
34: Hi Teken, goedemorgen. Het is gelukkig vrij rustig onderweg. Er staan wel geteld 2 files op dit moment. Eentje op de A16, Rotterdam richting Breda. Door bergingswerkzaamheden bij Zwijndrecht zijn daar 3 rijstroken dicht. En dit kost je onderweg een kwartier. Ook staat er file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en vanaf Nijkerk kost dit je 30 minuten. Verder meldt Flitsmeister nog steeds wat snelheidscontroles. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, daar wordt geflitst bij hectometerpaal 48,7. De A50 van Arnhem naar Os bij 156,4. Op de A27 Almere richting Utrecht bij 112,2. En de A16 van Rotterdam naar Breda bij 59,2.
33: Mandy, dankjewel voor deze ochtend en dan heel graag tot de volgende ronde.
34: Tot de volgende keer weer.
33: Doei doei.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Take a bow.
33: Hoogste tijd om onze visite welkom te heten. Dat gaan we zo meteen ook doen naar Muziek van Senne. Want hij is zo meteen bij ons, Jeroen van Zelst.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL en Kleine Vogel. Ik zei het vorige week ook al, aankomende vrijdag dan staat ze in mijn woonplaats in Workum in de feesttent. En normaal gesproken ben je dan in de gelegenheid artiesten aan en af te kondigen. Of even een babbeltje of het is live radio of een artiestenshow. En vrijdagavond gewoon echt even helemaal niks. Gewoon een biertje drinken en Senna aanschouwen. Jannes, nou zo zijn er nog wel een aantal. Dus wat dat betreft mooie vooruitzichten. En we kijken ook uit naar de dinsdagochtend, naar de finale. En die gaan we samen doen, want Jeroen Verzelst is binnen. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, teken.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo spreken we elkaar in het land. Zo spreken we elkaar telefonisch, omdat er iets aan de hand is met een liedje. En dan is dan gelukkig het moment dat de plaat uit is en jij weer naar de studio bent gekomen.
1: Ja, natuurlijk. Met alle liefde.
0: Leuk man, gezellig. Ja. Want hoe gaat het met je?
1: Ja, fantastisch. Ik mag absoluut niet klagen. Het gaat lekker.
0: Dat vermoeden had ik al een beetje.
1: Altijd leuk als er net een nieuwe plaat uit is. Hè. Dan ben je
0: altijd weer spannend.
1: Een beetje, hè? In de zevende hemel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar zoiets went ook nooit volgens mij.
1: Nee. Nee, dat went nooit.
0: Ondanks dat er toch al...
1: Het blijft toch altijd een beetje spannend.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is zeker.
0: Maar we gaan het zo meteen uitgebreid over de nieuwe single hebben. Want ja, de aanloop ernaartoe, daar hebben we al even contact over gehad. Dat was toch iets anders dan gebeurd.
1: Ja, dat was een beetje, hoe noem je dat?
0: Weet ik niet hoe je dat...
1: Trubbelig.
0: Ja,
1: trubbelig.
0: Ik noemde toen het woord paniek, maar jij zei van paniek is geen sprake. Maar
1: nee, paniek was het niet.
0: Het liep iets anders dan het draaiboek van tevoren had aangegeven.
1: Ja, ja, maar dat maakt het ook wel weer leuk.
0: Jij bent veelzijdig. We kennen je natuurlijk als zanger, maar jij hebt een overdosis aan humor. En volgens mij hebben we daar in de uitzending wel eens een hint richting gegeven. Maar even terug naar de muziekreis in Turkije.
1: Ja.
0: Mag het?
1: Ik weet waar je naartoe wilt.
0: Ja. We hebben een avond gehad. Kijk, de luisteraars en de kijkers die hebben dat niet meegekregen. We zitten daar met een kleine 800-900 man op dat resort. En dan wordt er een avond georganiseerd van dat wordt gewoon een gezellige avond met artiesten.
1: Ja.
0: Halverwege gebeurde er iets. Leg jij even in het kort uit.
1: Ik kreeg dus het telefoontje, ik denk 3-4 maanden voor de reis.
0: Ja.
1: Of ik samen met Rutger van Barneveld iets leuks wilde doen op die avond.
0: Ja.
1: Als een soort van finale op die... Was donderdagavond volgens mij?
0: Ja, maar ik wel, ja.
1: Ik zeg, dat is goed. Ik zeg, daar gaan we eens over nadenken. En ik bel Rutger de dag na. Ik zeg, is het niet leuk dan dat wij een soort artiestenroost doen? Dus dat we onze eigen collega's een beetje op de hak nemen, weet je wel. Inclusief onszelf. Nou, de inclusief onszelf, daar hebben we natuurlijk zijn we vergeten, helaas.
0: Ja, dat wordt u, ja.
1: En we hebben het een beetje aangekleed door daar samen in Turkije met paard en al als twee Sinterklaas op het podium te komen. En dat alleen was al hilarisch.
0: Ja,
1: want wij waren dus eigenlijk net iets te zwaar bevonden door de paardeigenaren. Zodat we waardoor we dus niet op het paard zelf mochten. Dus we kwamen met de paarden aan de hand, kwamen we eraan lopen. En er werd een hilarische 20 minuten. We hebben dus echt artiesten grappes gemaakt. Weet je wel, gewoon een beetje op een flauwe manier misschien.
0: Maar het was geweldig.
1: Je de lachers op de hand, ja.
0: Iedereen die had de tranen in de ogen.
1: Ja, het was prachtig.
0: En iedereen had er zin in. En wat je zegt, die paarden niet echt, want die wilden niet eens mee.
1: Nee, die hadden er niet zoveel zin in.
0: Die hadden ook zin, die gekke Nederlanders. We doen die Turkse paarden. Dan denk je van, daar zit wel wat temperament in, maar dat zat er niet in.
1: Nee, viel erg tegen.
0: Ja. Maar we hebben een vreselijk mooie avond beleefd.
1: Was prachtig.
0: Dat is de veelzijdigheid van artiesten. Dat komt dan heel mooi samen, jij en Rutger, toen op die avond.
1: Ja, was heel mooi.
0: Dus ik kijk in principe reikhalzend uit naar 2027.
1: Ik ook. Ik heb, wie weet. Hè?
0: Wie weet.
1: Ik heb geen idee.
0: Ik ook niet. Nee. Maar er is al ongetwijfeld weer iets.
1: Misschien zijn er wel anderen nu bezig. Ik heb geen flauw idee.
0: We wachten het rustig.
1: We zien het wel.
0: Hey, je zit hier voor de muziek, want we gaan het eerst hebben over de plaat die eigenlijk tot voor kort op de playlist stond. Met heel veel airplay. En dat is De Griekse Nacht van diezelfde Jeroen Verzelst.
1: En ik heb hem van de week nog voorbij horen komen.
0: Zeker. Dat blijven we ook keurig netjes trouw doen. Maar deze heeft jou veel gebracht, volgens mij.
1: Zeker. Zeker voor mijn half uur in het optreden, vind ik een heerlijk plaatje. De Polonaise gaat dan in één keer van achter elkaar naar naast elkaar, weet je wel, op zijn Grieks. En nee, doet het hartstikke leuk, nog steeds.
0: En die blijft
1: altijd met heel veel plezier.
0: Ja, dat dacht ik. Wij gaan hem draaien en zo meteen gaan we op weg naar de nieuwe single.
1: Gaan we dan een setakje doen hier?
0: We hebben nu wel de ruimte.
1: Ja, we hebben de ruimte.
0: Ja, het kan wel, ja.
1: Mooi geworden hier, hè?
0: Best wel, hè?
1: Oh, ja. Had ik het niet gezegd.
0: Nee. Mag straks nog wel een keer.
1: Ja, doen we.

0: Amar op Radio NL en Stem in je hart. Heerlijk. En buiten de liedjes om die wij draaien, valt het hier ook zeker niet stil. Dat wordt wel eens vaker gezegd bij interviews. En als het dan wel stilvalt, dan is het vaak... dan heerst er iets van spanning. Nou, die spanning die is hier zeker niet. We hebben het alleen maar over goede gesprekken. We hebben over humor, we hebben het over muziek.
1: We hebben het niet over worstenbroodjes gehad, hè?
0: Nee.
1: Ben ze weer vergeten mee te nemen?
0: Dat is, minpuntje.
1: Dat doe ik de volgende keer.
0: Ja, drie keer in scheepsrecht, dus kom binnenkort snel nog een eentje terug.
1: Doen we zeker.
0: Ja. We gaan hem zo meteen draaien, Jeroen. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Even het verhaal vooraf, want we hebben elkaar gesproken in Rode, was het bij de zomertour.
1: Ja, klopt, ja.
0: En toen liet je een fragmentje horen.
1: Ik liet jou een fragmentje horen. En ik zei, dat wordt mijn nieuwe single. Oh, dat klinkt gezellig, zei jij. En toen hadden we dus het idee om voor de echte fans... om daar een soort van sneak preview voor te maken. Dus we hadden een filmpje gemaakt tijdens de clipopname... dat je naar een nummer kon appen. En als je dan het nummer appt, dan krijg je dus een filmpje toegestuurd... via WhatsApp met de preview van de nieuwe single.
0: Ja.
1: Met daarbij de vraag van deel dit alsjeblieft nog niet met de buitenwereld... want dat is niet helemaal de bedoeling. Het is echt speciaal voor jullie. En dat gebeurde dus wel...
0: Ja. En dan kom je er op enig moment achter. Hoe werd die ontdekking gedaan? Door jezelf?
1: Ja, volgens mij iemand op kantoor bij de platenmaatschappij bij Berk... die stuurde mij een appje van, heb je het al gezien? Ik zeg, wat? Ja, ze hebben het online gezet.
0: Oh jee.
1: Maar goed, het is allemaal niet zo heel erg. Maar als je dan speciaal voor de diehards iets wil doen... en een preview wil geven, dan is dat een beetje jammer. Maar goed, daarna zijn we hem gewoon zelf ook gaan delen.
0: Ja, nee, daardoor is hij wel in sneltreinvaart ook naar buiten gekomen.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja,
0: maar heerst er dan nog steeds de angst van... stel dat iemand anders het gaat doen?
1: Nee.
0: Het komt eens in zoveel tijd voor, hè? Dan hoor je
1: het
0: dat...
1: Het gebeurt wel eens, en zeker met covers, hè? Dat je dan denkt van, dat iemand anders snel dan... Of,
0: maar dit had jij niet, nee. Dus,
1: nee.
0: Dan maar snel...
1: Dat vertrouwen had ik wel een beetje in de mensheid, toch?
0: Een paar weekjes naar voren en ga ze erop. En dan is het meteen helemaal los.
1: Ja, nee, inderdaad. En hij gaat ontzettend lekker. Ja, hij is nu ruim anderhalf week nu uit.
0: Ja, 4 september volgens mij. Dus,
1: Dus gaat als een brandweer.
0: Heerlijk. Ik ga even van Roosje naar Roosje met een prachtige clip erbij.
1: Ja, ook weer heel veel energie ingestoken.
0: Ja, maar daar ben jij wel van, hè?
1: Ja, je moet er altijd wel iets van proberen te maken, ja. Dat doen we wel.
0: Ook deze keer weer gelukt.
1: Ja, zeker.
0: Hey, wij gaan op weg naar het volgende half uurtje. Dat geeft ook nog ruimte om er twee van je te draaien. Denk daar alvast even over na welke je graag zou willen laten.
1: Dat is een goed idee.
0: Dat is even een dingetje. Ja. Gaan we nu voor de allernieuwste. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. En nu mag je echt officieel helemaal gedraaid worden.

0: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: Radio NL ken je natuurlijk van...
5: Hij was maar een clown.
4: Maar wij zijn ook...
6: Attention!
5: Daar is de vrijdagmiddagborrel.
4: Altijd aan. Radio NL.
1: Ook voor al je anderen. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
4: Radio NL ken je natuurlijk van...
5: Hij was maar een clown.
4: Maar wij zijn ook...
6: Attention!
5: Daar is de
6: vrijdagmiddagborrel.
4: Altijd aan. Radio NL.

0: En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Oktober is er ook vrij.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
12: Radio NL.
11: Weerbericht. Het is bijna 2:58. We hebben het weerbericht voor je. En ik zei het al, deze dinsdag, die doet het nog goed. We draaiden eerder al het liedje van de havenzangers over die barbecue, die happy en een sappie. Maar dat zou vandaag prima kunnen, want vanmiddag zien we toch wel de verschillen. In de kustgebieden en het binnenland. Overal in het westen trekken geregeld wolkenvelden over. Maar er kan een klein lokaal buitje vallen. Is die kans heel klein, zo staat hierbij. Temperatuur ligt in deze regio's rond de 22 graden. Het midden, het zuiden en het oosten, die hebben te maken met flinke zonnige perioden. En daarbij stijgt de temperatuur ook. Limburg tikt mogelijk vanmiddag zelfs de 28 graden aan. Later vanavond en vannacht dan neemt langs de oostgrens de kans op een bui toe. Dat kan gepaard gaan met onweer. En morgen trekken er meer buien over het land waarbij het soms stevig waait. De zon die komt er af en toe aan te pas. En dan ligt de temperatuur alweer een stukje lager. Morgen 18 graden.

0: Terug in de tijd, de kleine Danny de Munk op het scherm hier in de studio in de clip van Mijn Meisie. Ja, prachtig mooi, de verhalen over muziek en liedjes en het tot ontstaan van liedjes. We hebben het echt overal over. Even terugkomen op de nieuwe single, Jeroen.
1: Ja.
0: Niet van Roosje naar Roosje.
1: Nee.
0: Hoe vaak krijg je de vraag, waar gaat dit precies over?
1: Nou, af en toe.
0: Toch wel, hè?
1: En dan leg ik heel subtiel uit dat ik vroeger het niet zo nauw nam met de regeltjes omtrent het spel der liefde.
0: Oh.
1: En tegenwoordig wel.
0: En nu had je
1: dus ik ga tegenwoordig letterlijk niet van Roosje naar Roosje.
0: En toen was het een moment daar van, goh joh, die moet op plaat komen.
1: Ja, nou eigenlijk een beetje toevallig de samenloop van omstandigheden. Mijn producer had een liedje geschreven, Willem van der Rijden.
0: Ja.
1: En dat was het liedje. Het was eigenlijk al klaar toen Je Liefste Wens uit was. Het was eigenlijk een opvolger daarvoor bedoeld. Hoor ik een beetje aan het gitaartje in het begin.
0: Maar dan ligt hij dan ook al een jaartje of 2, 3 klaar.
1: Ja, okay. Maar je hoort de stof, hoor je niet.
0: Nee, dat is goed verwijderd in dit geval. Keurig gepoetst.
1: Ja, nee, helemaal lekker opgepimpt. Opnieuw ingezongen. En toen kwam de ladder naar de hemel kwam tussendoor. Dus ja, dat vond ik dan op dat moment beter passen. Dus ja, dan maak je keuzes. En dan blijft het een beetje wat langer liggen. En toen dacht ik van, dit is misschien wel een goed moment
0: dan
1: voor het Roosje.
0: Ja, superman. Maar dat is het grappige.
1: Maar voor de duidelijkheid, ik ga dus niet meer vreemd.
0: Dat is bij deze.
1: Dat is bij deze dan helder voor heel Nederland.
0: Heel duidelijk.
1: België, Oostenrijk.
0: Kijk dat je het heel goed nu verwoordt en in het liedje.
1: Ja.
0: En een stip. Bam,
1: ja.
0: Bij deze.
1: Ja, wat vroeger is geweest, klaar.
0: Ja, niet achterom kijken.
1: Nee.
0: Heel goed, bij deze. Klaar. Stiekem even niet. Nee, laat maar. De single Ladder naar de Hemel. We hebben het al heel vaak gezegd. En je noemde net de titel al even. Ik wil hem ook heel graag draaien. Dat is echt een plaat met een verhaal. En ik snap ook wel dat je dan naar liefste wens met deze plaat. En dat je denkt van, voorlopig hoef ik even niks uit te brengen.
1: Ik hoorde deze demo en ik zei tegen Bram Koopmans. Die heeft hem meegeschreven. Die liep met de demo horen op het feestje van de vrouw van de platenbaas.
0: Ja.
1: Stond hij te draaien. Ik zeg, het maakt me niet uit hoe dat je het regelt. Bel mij gewoon op als jij zegt van jij mag hem opnemen. Want ze waren met andere artiesten bezig. En 2 dagen later ging de telefoon. En toen was ik zo blij.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Eén keer de demo, dat lijkt natuurlijk helemaal niet op wat het eindproduct is geworden. Maar je hoort dan een bepaalde tekst en een melodietje. En dan denk je van ja, dit is het.
0: Ja.
1: En dat had ik heel sterk bij de ladder.
0: Heel vaak, of tenminste heel vaak, de afgelopen periode dat ik jou aan mocht kondigen bij de zomertours of welk evenement dan ook, dan is dat toch even dat bruggetje naar dit liedje. Want je doet zoveel mensen er een plezier mee in de vorm van die iemand moeten missen of al jaren missen en die toch heel graag dat moment een keer aan zouden willen reiken. Zo'n ladder.
1: Iedereen heeft wel zo'n verhaal erbij,
0: ja. Maar is het heel raar als ik de vraag stel, heb jij wel eens berichten gehad dat mensen dit gebruiken bij een uitvaart?
1: Sterker nog, ik ben wel eens gevraagd om dit liedje te komen zingen tijdens een uitvaart.
0: Ook in deze uitvoering, gewoon boem.
1: Ja. Gewoon boem la die klats. Maar nee, dat is toen niet doorgegaan. Ik weet niet precies wat de reden was, maar uiteindelijk. Maar hij wordt regelmatig gedraaid op uitvaarten.
0: Want dit is wel zo'n dingetje, als jij een geliefde moet missen, dan is daar altijd dat moment dat je denkt, oh, had ik maar de mogelijkheid om.
1: Ik kwam laatst bij een optreden. Aan, zegt een vrouw tegen mij, iedere keer als ik jou zie moet ik huilen. Ik zeg, nou, bedankt.
0: Dat is wel lekker naar binnen komen.
1: Ik zeg ook welkom.
0: Ja, goedemorgen.
1: Nee, zo bedoel ik het niet. Zeg maar, ik ben mijn man 3 jaar geleden man verloren. En dan,
0: dat liedje.
1: En iedereen komt er weer terug op die ladder.
0: Ja, wauw.
1: En, nou was ik afgelopen maandag in Volendam op de kermis.
0: Ik zag jou lopen met een ladder.
1: Ik had hem in 1 keer gevonden. Ja. Dus kunnen mensen op mijn socials nog een filmpje van zien?
0: Ja, ik zag die filmpjes ook. En dan is de dijk zo vol met mensen. En dan komt daar Jeroen uit het zuiden des lands. En die denkt, weet je wat, ik ga even over die bomvolle dijk met een ladder.
1: 3 dagen last van mijn schouder gehad, maar het was wel leuk.
0: Je moet er wat voor over hebben, dat weet je.
1: Zo is dat.

0: Django Wagner en Kali. Ja, de Bachata Bailando, dat is natuurlijk de grote hit van Django op dit moment. En ik zag het lijstje voor de Radio NL Top 30 vooraan komend weekend. En dat ziet er goed uit voor Django. Dus bij deze. Uurtje nummer 3, de finale. En daar kunnen we nu met recht de finale zeggen. Want over een paar minuutjes is het wisseling van de wacht hier. En dan is het alweer tijd voor Op Volle Kracht. Maar ja, tot die tijd hebben wij visite. En die willen wij niet zo de deur uit laten gaan. Nee.
1: Ah, gelukkig.
0: Nee. Dat je, zag je de spullen al pakken? Ik denk,
1: nee.
0: Ik ga even op de rem trappen. En wij gaan toch even jou de vraag stellen. Want we lopen richting het einde van het jaar. Dat hebben we afgelopen weekend in Ridderkerk ook gedaan. De artiesten, de R is weer in de maand. En dan kom je toch op het moment dat je even terugkijkt op 2026. Dat zal bij jou niet anders zijn. Dus hoe zag het eruit, Jeroen?
1: Ja, het zag er fantastisch uit. Wij mogen elk jaar nog steeds groei doormaken. In aantal optredens. In een aantal mensen die ik mag bezingen of toezingen.
0: Ja.
1: En dat is gewoon een feestje. Mijn werk is, ik heb de allerleukste baan van de wereld.
0: Ja, maar dat is het.
1: En elk weekend, en ik werk dan samen met mijn vrouw, dat is dan nog een extra dimensie eraan misschien. Maar het is gewoon heerlijk. Overal waar je komt is feest.
0: Ja, je mag
1: over het algemeen.
0: Mag mensen blij maken en dan maak je de onderdelen uit van dat feest. Dus het is altijd die grote glimlach.
1: Ja. En we mogen mooie reisjes maken. En ja, ik voel me zeer gelukkig.
0: Heerlijk.
1: Als ik dit zo nog een jaar of we zo ervan maken, 20 mag doen, dan ben ik hartstikke blij.
0: In goede gezondheid, dan ga je dat sowieso halen. Want ik bedoel, jij bruist van de energie en van de plannen, volgens mij.
1: Ja, we hebben ontzettend veel plannen. Maar, en dan kan je verzekeren, komend jaar, dus vanaf nu 12 maanden vooruit, komt er echt veel nieuwe muziek aan.
0: Oké. Okay.
1: We hebben echt ontzettend veel leuke plannen liggen.
0: Maar dat zijn plannen of ligt er ook alweer een liedje klaar?
1: Wat ik heb dus bijvoorbeeld een liedje geschreven, dat gaat zo. Nee, natuurlijk ga ik natuurlijk niet zeggen. Nee, maar ontzettend veel ideeën. En misschien wel een leuke samenwerking ook, die eraan zit te komen.
0: Oh.
1: Dus we gaan van allerlei leuke dingen doen.
0: Mooi. Ja, daar houden we van. Ja, want je regeren is vooruitkijken, wordt het dan wel eens gezegd. En zeker in de muziekindustrie. Ja, je moet af en toe heel snel schakelen als daar iets actueels is. Of waarvan je denkt van dit is het moment. Als ik dit laat liggen, doet een ander het.
1: Maar, ja, precies dat, ja.
0: Maar
1: ja.
0: Jij hebt nu wel een lijn uitgestippeld waarvan je weet van dat...
1: Ja, we zijn echt met 5-6 liedjes bezig eigenlijk voor de komende periode. Die gaan natuurlijk niet allemaal komen in een jaar tijd, maar wel een aantal.
0: Ja, maar sommige kun je ook even laten liggen, daar is het bewijs van geleverd. Ja, en dan een jaartje of drie verder, dan doet
1: we
0: hij
1: We hebben
0: ook
1: een hele stevige plank in de schuur en dan leggen ze allemaal op. En dan op de juiste tijd, net als een goede wijn, dan pak je hem en dan...
0: Een liedje moet even rijpen, inderdaad. Ja, super.
1: Dat is het eigenlijk wel.
0: Hey, we gaan een liedje draaien. Ja, ik had het zelf niet gezien, maar jij zat het decor van Radio NL hier een beetje te bewonderen. En toen zag jij de single in de hoek staan.
1: Ik zie hem daar staan, ja.
0: Ja, het origineel. En toen zei je van
1: de Paladijnse.
0: Wauw. Ja.
1: Ja. Iconisch.
0: Ja, maar voor jou inmiddels ook.
1: Voor mij inmiddels ook. In 2023 heeft het voor mij heel veel deuren geopend. En heel veel geld in het laadje gebracht ook. Mijn optredens.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Dat is ook eerlijk.
0: Ja.
1: Maar zeker.
0: Deze plaat is echt doorslaggevend geweest voor jou.
1: 100%.
0: Ja, want lange aanlooptijd. Het was uit. Het ging verder. En op een gegeven moment werd hij steeds groter.
1: Ja, het was eigenlijk. Het liedje was binnen 6 dagen toen gemaakt. Omdat meerdere mensen ermee bezig waren. Dus we moesten een beetje snel zijn.
0: Ja.
1: Dus de aanlooptijd was heel erg kort. We hebben hem ook niet echt kunnen pitchen bij Spotify. Het was gewoon slinger maar online, want dan zijn we in ieder geval de eerste.
0: Ja.
1: En het heeft me heel veel gebracht. Ja,
0: ja wauw.
1: Dus, met dank aan de Paladijn zelf natuurlijk.
0: Jazeker, zo is het wel. Ja. Ja. En het leuke daarvan is, je zegt nu net ik hoop sowieso nog minimaal 20 jaar volle bak te mogen gaan.
1: Ja, ik heb net 30 hoorde ik net al.
0: 30. Oh, we gaan prima.
1: Iemand meer dan
0: 30,
1: toevallig.
0: 35. Maar al die jaren weet ik zeker dat deze bij jou op het repertoire staat. En die zal er ook nooit meer verdwijnen.
1: Nee, die gaat nooit er vanaf.
0: Bij deze, beloofd.
1: Beloofd.
0: Zodra er meer nieuws is over hetgeen wat jij allemaal gaat doen.
1: Dan zit ik hier weer, denk ik.
0: En wat ga je daar meenemen?
1: Worstenbroodjes.
0: Nou, bij deze.
1: Heel veel worstenbroodjes.
0: Cirkeltjes rond, mensen. Jeroen, dankjewel voor vandaag.
1: Jullie bedankt, hè.
0: En tot snel.
1: Tot snel.
0: Hoi. Zometeen Fijke van den Berg in

0: Libri
1: Vuurwerken.nl.
2: Social Deal Thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal Deals die je niet mag missen.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulte, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
19: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja! De moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actiegroepen is er geen gevaar voor het publiek. De actie is geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt volgend jaar de Europese Supercup gespeeld. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League is op woensdag 11 augustus. Die wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar was nog nooit eerder in Nederland. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar, maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
1: En mooi groen.
0: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
1: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen-assortiment.
9: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
26: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
27: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
28: De beste plek voor jou, NVM.

0: Download de app en start met vinden.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
5: Goedemiddag, het is 4:12 op dinsdag. Oranjer dan dit gaat het niet worden. Ja, wel vurig zometeen. Zal ik zo meteen even iets over vertellen. Eerst eventjes kijken hoe druk het is onderweg. De ANWB meldt op dit moment een 9-tal files in Nederland. De langste die pak ik er eventjes bij. En die valt ook eigenlijk betrekkelijk wel mee. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Grenscontrole, 2 kilometer en 13 minuten vertraging. Maar er is een bak aan incidenten gemeld door de ANWB. Eventjes opletten op de A2 en de A28. Daar zijn op verschillende punten. Zo wordt het genoemd, hevige branden. Onder andere bij Breukelen en bij Putten. Een gewaarschuwd mens telt niet mee. Ja, en als we het dan toch over waarschuwen hebben. Een aantal snelheidscontroles. Dat is maar ook een lijst, jongens. Dat is niet normaal. Ik neem even een ruime greep in het aantal snelheidscontroles. En voor de volledige lijst verwijs ik je eventjes door naar Flitsmeister. Oplet op de A2, echte Maastricht. Dat is, even zien, dat is 229.0. De A4 staan de 3. Onder andere bij 53.4. Dat is Delft richting Den Haag. Dan de A7 Den Oever, Bolsward, 107.9. De A7 Drachten, Groningen, en niet andersom, dat is 168.0. Op de A15 staan de 2, onder andere Deil-Gorkum bij 109.0. De A27 Hilversum, Almere, mijn hemel, 114.9. De A73, die twee pak ik nog eventjes mee. Venray richting Venlo en ook andersom Venlo richting Venray. Even opletten bij 47.4. Ik denk dat is voor nu wel eventjes genoeg.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Fijke van den Berg. Ja, die heeft vandaag geen oranje hoed op, maar wel een oranje gevoel. Het is namelijk Prinsjesdag, ook op Radio NL.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 1986, maar wat mij betreft tijdloos. Frank en Mirella, kop of munt.
1: Ja, ik denk, het is misschien wel de laatste hete dag van het jaar. Je weet het niet. Ik heb nog even zitten twijfelen. Moeten we lekker pilsje in de zon doen? Maar uiteindelijk toch maar een poging gedaan om verstandig te doen. Of het werkt, geen idee. Komen we later wel achter. Huh? Ja, toch? Nou, ja, daar gaan we wel meer. Dinsdagmiddag. Het is eigenlijk een prinselijke editie, hè, van Op Volle Kracht. En die werd afgetrapt door, ik zei het al, Saskia en Serge, je hoorde ze juist. En daarvoor nog Bluff, Tino Martin. Met Later als ik groot ben. Nou, het is elke dag wel de dag van iets of van iemand. Vandaag is het onder andere Internationale Dag van de Democratie. Man, dat kan toch geen toeval zijn? Want in Nederland is het, hoe kan het ook anders, ook Prinsjesdag. En ja, die laatste, dat is dan weer de feestelijke opening van het nieuwe parlementaire jaar in Nederland, waarop de troonrede wordt voorgelezen. De miljoenennota wordt uitgebracht en gepresenteerd. Ja, dat klinkt allemaal heel feestelijk, maar laat ik het zo zeggen, gelukkig kun je ook vertrouwen op volle kracht. Nou, meer zeg ik dan niet. Goed, ja, en dan, ik moet even een serieuze pet opsteken, want ja, een bizarre speling van het lot. Ik weet niet, het is wel een gitzwarte dag. Althans, voor Arnhemuiden. En niet vandaag, maar wel vandaag in 1903. Eigenlijk 4 dagen daarvoor al, want dan vergaan er maar liefst 3 schepen van de vissersvloot uit Arnhemuiden op de Oosterschelde tijdens een hele zware noordwestenstorm. De ARM 19, 22 en ook de ARM 25 vergingen letterlijk en figuurlijk met man en muis. En de 13 opvarenden, de 13 vissers, die verloren daarbij allemaal het leven. De storm en de ondergang vonden feitelijk plaats dus op 11 september... maar op 15 september werd de volledige omvang van de ramp pas bekend. Een ramp zoals de Zeeuwse vissersvloot nooit eerder had getroffen. Ja, bizar. Ja, en als je dan denkt, hey, Van den Berg, daar hoort een plaatje bij. Ik heb nieuws voor je, ik ga zo meteen een plaatje draaien van Monique Smit. Heeft er helemaal geen reet mee te maken. Maar als jij nou bij jezelf denkt, hey, Van den Berg, daar hoort een leuk plaatje bij. Dat, of een goed plaatje, of een mooi plaatje, of een klein plaatje. Laat het gerust eventjes weten, want jij bent tot 3 uur vanmiddag aan zet. Jij bepaalt in Op Volle Kracht wat er gedraaid wordt. Dus als er iets uit Arnhemuiden voorbij moet komen, mijn zegen heb je. Je vraagt het alleen maar even aan.

Ja, dat is het risico natuurlijk, hè. Als je het erover hebt, dan komen ze ook weer, dat kan ik je vertellen. Onder andere Peter Vuist en Mike van Deursen. Die zeggen, hey Fijke, even zonder gekheid, je kunt maar één plaat draaien na zo'n bericht. Inderdaad, als de klok van Arnhem-Muiden. Ja, ben je eens? Maar hey, jij bepaalt tot 3 uur vanmiddag wat er gedraaid wordt. Waarvan akte? Dit zijn de Havenzangers.

0: vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Van kleine fix tot gemakkelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs.

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
3: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV-robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, 2,5 prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

zijn we vrij. Maar niet op dinsdag, de derde dinsdag in september, zijn we niet vrij. Althans, niet iedereen. Ik had begrepen trouwens dat schoolkinderen in Den Haag allemaal vrij zijn vandaag. Dat is eventjes lekker. Jorda, Hanni en Ga met me mee. Ja, ik zei het al, dinsdag 15 september 2026... Prinsjesdag. Ik had ook voorbij horen komen Hoedjesdag. Dag van de feest van de democratie. Ik denk bij mezelf, het is maar gelukkig één keer per jaar. Hè. Wat een feest. Hey, en dat feest, hè, dat feest van de muzikale democratie... dat vieren wij hier op Radio NL iedere werkdag van 12 tot 3. Ja, en die muzikale democratie die heeft een naam, namelijk Op Volle Kracht. Vier het met ons mee en laat mij weten welke plaat jij wil horen. Ongewoon gewoon in de app van Radio NL. Wat is jouw muzikale suggestie voor deze derde dinsdag in september? En hij mag oranje zijn, maar hij mag ook gerust alle kleuren van de regenboog hebben. Anders gezegd, volgens Wesley Bronkhorst mag het ook tutti colori zijn.

0: jam-jam. Heel jam-jam.
1: Je was zo jam-jam.
0: Dat is leuk, hè? Ze zegt, je was zo jam-jam. Dat is waar, maar. Ja, Marlane, ze kwam gisteren ook al voorbij in de playlist van Op Volle Kracht. En ik denk, nou ja, hij is zo leuk, ik neem deze ook eventjes mee. Caroline uit Kuik, die zegt nu al stop in de app van Radio NL. Dat is, ja, waarschijnlijk is Caroline dan ook behoorlijk verslaafd. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Het is alleen niet het juiste moment. Blijf luisteren, Caroline. Zodra de oproep voorbij komt, is het een kwestie van het woordje stop te appen in de app van Radio NL. Ja, en ik heb zo het vermoeden dat Michael van Horik weer op een of andere manier zijn hele fanbase heeft gemobiliseerd om te appen, want werkelijk waar, ik word met appjes voor hem aan mijn oren geslagen. Ralf van Bracht, ik pak er even twee uit, zegt goedemiddag, zouden jullie de nieuwe single van Michael van Horik even willen draaien? Laten we gaan dromen. Die is al een paar dagen niet geweest. En diezelfde gedachte had ook Emiel uit Roosendaal. Die zegt goedemiddag, Feike, ik luister met veel plezier naar de uitzending en ik heb een verzoekplaatje. Zou ik er eentje mogen aanvragen? Tot zover gaat het allemaal goed, maar dan laten we gaan dromen van Michael van Horik. Ik wil graag eventjes horen. Dat is namelijk een heerlijk nummer. Ja, ik ben het volledig met je eens. En ik draai hem sowieso, maar ook als er maar één of twee keer een bezoekje binnenkomt. Dit was een karrevracht vol, maar ik draai hem maar één keer. Je kunt het beter faseren. Iedere dag één keer een bezoekje van Michael, dan komt hij waarschijnlijk ook vaker voorbij. Dit is Laten We Gaan Dromen.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op proostop.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
10: Lieve mensen, handen, handen, handen, handen.
9: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
14: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken.
14: Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70% korting.
15: Van school de street.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Langs allerlei snelwegen zijn brandjes uitgebroken. Er wordt brand gemeld langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Stroe en de A28 bij Hogeveen. Waarschijnlijk gaat het om een actie van boeren. Die hadden gezegd dat ze aan het begin van de middag hooibalen in brand zouden steken. Na de grote storing op het spoor door saboteurs zijn de treinen op de meeste stukken weer gaan rijden. Wel zijn er nog vertragingen of kunnen treinen uitvallen. Op tientallen plekken waren vannacht buizen vastgemaakt aan de rails. Door wie wordt onderzocht en daarbij krijgt de politie hulp van inlichtingendienst AIVD. Oranjefans in Den Haag staan er al een tijdje klaar voor. Het koningspaar staat op het punt om de glazen koets in te stappen voor hun rijtour door de binnenstad. Daarna leest de koning in de Schouwburg de troonrede voor met alle kabinetsplannen. Vanochtend zijn klimaatactivisten opgepakt die de route van de koets beklad hadden met rode verf. En bij een grote actie tegen illegaal vuurwerk is de afgelopen weken bijna 4000 kilo in beslag genomen. Er zijn 7 mensen aangehouden voor de handel in het spul en voor witwassen. De grootste vangst was al een paar weken geleden met ruim 1000 kilo. Dit weekend werden 3 kleinere transporten onderschept. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn

0: Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
0: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
0: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus, waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
10: Goedemiddag, het is 4 minuten na 1. Dinsdagmiddag, Prinsjesdagmiddag. Er zijn grote files richting Den Haag. En op dit moment staan er nog 13 andere files. Nee, dat is niet waar. Er staan op dit moment 14 files in Nederland. Ik pak even de twee langste erbij. Bij Kop en Staart, en die krijg je van me. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 11 minuten vertraging. En de A59 ook Zonzeel richting Os. Tussen Nuland en Os. Hey, Nuland, Jantje, dat is leuk. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En dan een aantal snelheidscontroles. En dat is me toch een hele rits. Ik heb wat anders bedacht. We gaan het zo doen. Per weg krijg je van mij 1 snelheidscontrole. Dan wordt het een stuk sneller. Let maar eens even op. De A1, Amersfoort-Eemnes. Daar staan de 2. Houd er even rekening mee. 39,8. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht, 108,9. De A4 Heiningen-Bergen-op-Zoom, 225,7. De A7 dan Den Oever-Bolsward, 107,9. De A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen bij 71,8 en bij 103,5. Heb ik er toch 2 genoemd. Potjandori. De A7. 27 Almere Hilversum bij 112,1. De A28 Zwolle richting Amersfoort ter hoogte van Hulshorst bij 59,8. Die hadden we al gehad. Dan de A30 Barneveld richting Ede 16,3. De A50 Apeldoorn Zwolle 213,1. En de laatste die staat op de A73 Venray Venlo. Dat is bij 47,4. Nogmaals, dit is een kleine greep uit de volledige selectie. Ben je nieuwsgierig waar het allemaal nog meer staat? Dan kun je het vinden op flitsmeister.nl. Bij deze, je bent gewaarschuwd.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Fijke van den Berg
10: is op zoek naar koninklijke liedjes, oranje liedjes. Het maakt niet uit als het maar feestelijk is. Kom maar door.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

aan de naam Piet Veerman. En het liedje heet Walking Together. Ja, ik word er vrolijk van. Kan er ook niks aan doen. Heerlijk toch? He? Moet af en toe een keer kunnen. Engelstalig plaatje op de grootste van Nederland. Ja. Goed, Wilfred van Dorsten. Die zegt, ik wil heel graag terug naar Terschelling van Henjo Hekman horen. En als je die niet hebt, Fijke, ook geen probleem. Dan de uitvoering van Hessel. Oh ja. Oh, ik weet niet of die ooit gedraaid is op Radio NL. Groet van Wilfred Dorsten uit Zwartsluis. Ja, en ik denk natuurlijk gelijk aan Diesel Johnny Wijkstra. Maar Wilfred wil dus die zingende kroegbaas hebben met die lofzang over Terschelling. Niet alledaags, maar het is zomer, zomerse temperaturen. Ik vind dat dat mag. Het is bij deze goedgekeurd. En Ronnie, dat is ook leuk. Ronnie uit Deventer zegt, zou je het nummer Ik Hoor Je Stem? Of Ik Hoor Je Stem Nog, zo moet het zijn. Van Mariska Hulshoff, de dochter van. Je weet wel, zou je die voor ons willen draaien? Worden we heel erg vrolijk van. Alvast bedankt, Ronnie en René. Ja, en dan denk ik bij mezelf, wat is dat voor een combinatie? Nou, die combinatie hoor je ook werkelijk nergens anders dan hier bij Radio NL. Want dit is Mariska Hulshoff.

Even resumeren hoor. Je moet hem nat maken. Je moet erop zuigen. Wil die lekker blijven staan. En je moet mikken om hem erin te krijgen. Ja, dat kan onmogelijk anders zijn dat de Hollandse Nieuwe van deze week gaat over naaien. Je hoorde Erik van Klinken. Mijn hemel. Goed, Wio Oosten uit Wolvega. Die zegt, hallo vrolijke vriend, over koninklijk gesproken. Daar hadden we zojuist over in verband met Prinsjesdag. Wat zou je denken van zwevend naar het geluk van onze grote vriend Jannes? Want dat is per slotverrekening de koning der piraten. Meer oranje dan dat kun je niet krijgen. Helemaal mee eens. En heb jij nou ook een muzikale suggestie? Het hoeft niet eens iets met Oranje of met het Koninklijk Huis of met Prinsjesdag of met de koets of wat dan ook te maken hebben. Het mag natuurlijk wel, maar het hoeft niet. Met andere woorden, wil jij gewoon jouw muzikale suggestie aan mij door laten klinken? Doe dat vooral. Maak gebruik van de app van Radio NL. En met een beetje geluk komt die voorbij voor 3 uur tijdens Op Volle Kracht. Nou, dat was dan weer de boekhouding voor vandaag. Dit is Jannes. Zwevend naar geluk.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs en de wildwaterbaan-fan in jou.

0: al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com. Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Mastertools.nl, jouw plus onze tools. Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
2: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster... waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend... met dit gevoel wakker worden.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net...
7: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat.
7: Nu overal te beluisteren.
9: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
17: Altijd aan.
18: Radio NL.
17: Weerbericht.
19: Ja, het zal erbij liggen, maar ik denk bij dit soort dagen over het algemeen... nou, helemaal niet zo beroerd om iets met het weer te moeten doen. Vandaag lekker warm, sterker nog heel warm, dan komt weer een buitje regen. Ja, niet dat ik verstand heb van het weer, maar ik denk... als er maar hoop gebeurt op een dag, is het per definitie leuk om te vertellen. Goedemiddag, Jan.
20: Fijke, goedemiddag.
19: Hey, even heel kort de vraag, hè. Gisteren hadden we het over wel of geen herfst, dan wel zomer. Maar mogen we vandaag wel spreken over het feit dat het vandaag een perfecte nazomerdag is?
20: Ja, dat kunnen we rustig stellen.
19: Yes.
20: Het is echt nazomers en het is in een groot deel van het land schijnt de zon volop. En is het zomers warm. De Beeld bijvoorbeeld pakt nog een zomerse dag mee met op dit moment ruim 25.

0: graden. Lelystad, het vliegveld, zit ook op dik 25 graden. Geldt ook voor het oosten in Overijssel, Enschede. En in het zuidoosten is het momenteel lokaal 27 graden. En er komt waarschijnlijk nog wel wat bij. Alleen in de kustgebieden zijn de temperaturen wat lager. Heeft niet alleen te maken met de aanlandige wind, maar er zit ook wat sluierbewolking. Die bedekt vooral het westelijk kustgebied, maar ook in het Waddengebied zit wat bewolking. En daarom aan zee temperaturen tot zo rond de 21, 22 graden. Maar om het al, ja, prachtig weer vanmiddag. Echt een nazomerdag dus. Er komt wel aan het einde van de middag komt er dikkere bewolking van het westen uit opzetten. En vanavond neemt dan de kans op wat regen of een bui toe. Mogelijk in de loop van de avond in het oosten van het land enkele flinke regen- en onweersbuien. En dan morgen is het toch even een ander verhaal. Qua temperatuur zeker, 18 tot 19 graden morgen maximaal. Een beetje normaal voor deze tijd van het jaar hoor. Dus het is niet echt koel. Maar toch wel wat lagere temperaturen, zeker ten opzichte van vandaag. Verder beginnen we morgen met zon. Maar in de loop van de ochtend en de middag komen er buien voor, mogelijk met onweer. En in de loop later in de middag dan wordt het van het westen uit weer wat droger. En de wind is matig uit het noordwesten. Nou, donderdag, vrijdag en zaterdag. En in mindere mate ook zondag is het toch wel wat wisselvallig. Van tijd tot tijd passeren gebieden met regen en buien. Er zijn ook droge fases met af en toe zon. En het wordt op de meeste dagen zo rond de 19 graden.
1: Dus eigenlijk moet je een pluim meenemen en dan komt het helemaal goed.
0: Ja, dat komt allemaal goed, ja. Ja.
1: En wat zegt al vaker, slecht weer bestaat niet, maar slechte kledingkeuze wel,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, ja.
1: Nou prima, mensen zijn gewaarschuwd. Ja, dan zou ik je bijna laten gaan. Ik zeg bijna, want we hebben natuurlijk nog een weerspreuk van je goed.
0: Een warme september, een droge oktober, zegt de volkswiskunde.
1: Oh, dus met betrekking tot vandaag gaat het volgende maand helemaal goed komen?
0: Ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk, maar en het is allemaal, ja, een beetje met een korreltje zout natuurlijk altijd.
1: Het is, blijft natuurlijk spreuk. Wel een spreuk, ja.
0: Ja.
1: Helemaal niet erg. Dan moet je straks ik weet je te wonen. Op het moment dat het tegenvalt, dan zoek ik je op.
0: Ben ik weg.
1: Mooi zo. Dankjewel, tot morgen.
0: Ja hoor.

dit is geschreven door de dichter des vaderlands. Dat kan niet anders. Hey, let op. Was er ook weer gouden bier, witte kragen, rode wijn, rode wangen. Jonge, jonge, heerlijk. Sneeuwbaltrio hoorde je. Uit 1980 alweer. Dat is een beste tijd geleden. En de speelman. Altijd lekker om een keer weer terug te horen, toch? Ja, nou, Bram die wil eigenlijk een heel ander liedje horen. Bram die woont in Emmen en die zegt: goedemiddag Fijke, zou je voor mij eventjes lekker in mijn vel willen draaien? Van Wolter Kroes. Net een hele goede uitslag gehad in het ziekenhuis. Groetjes. Nou, als dat geen reden is voor een feestje, dan weet ik het ook niet meer. Gefeliciteerd. Heel fijn om te horen. Ik weet hoe het voelt. En Maria uit Enschede die zegt: goedemiddag Radio NL. Ik zou graag een oudje willen horen. Een oud plaatje, maar hij is wel heel fijn. Ook op Radio NL. Doe maar, met sinds een dag of twee. Liefst uit het zonnige Enschede. Nou, hier is het wat winderig. Volgens mij enigszins wat bewolkt. Maar dat mag de pret niet drukken, want goed nieuws is goed nieuws. Goed nieuwsgesprek is goed nieuwsgesprek. En goede muziek is Wolter Kroes.

Ben je een beetje thuis in Duitse muziek, toevallig? Ja. Wolfgang Petri, Weiß der Geier, dat doet het me heel erg aan denken. Filtje van dat prachtige leuke duo. Ja, even adem in, adem uit. Angelina Kamps die stuurde even na 12 al een berichtje. Ze woont in Olst. Ze was volgens mij een van de allereerste vanmiddag. Die zegt, goedemiddag Fijke, ik luister mee. Zou je alsjeblieft eventjes Marloes en Frank willen draaien met Ik weet niet waarom. Ik ben vandaag toevallig vrij, maar normaal gesproken ben ik aan het werk. Dus ik kan nu even uit volle borst meezingen en meeschreeuwen. Dan denk ik bij mezelf, kom maar op met die filmpjes, want dat wil ik meemaken. Dus Marloes Oosting en Frank van Etten. En als het filmpje niet te schunnig is, dan kan ik het natuurlijk ook gewoon delen op de socials. Maar ik beloof niets. Ik zou niet weten waarom.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.
4: Schrijf je naam en nummer op
5: je. En als je dan toch aan het schrijven bent... schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Fietenolie tankstations.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïne-shakes.
21: Gadver.
19: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
19: Milner.
23: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
24: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
23: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
24: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
23: En als je voor jezelf werkt?
24: Ook gewoon één factuur per maand.
23: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
25: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
26: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
25: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
26: Maar die prachtige kleding dan?
25: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
27: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
2: Goedemiddag, het is 2:04. Je hebt het gehoord, je moet niet met de trein in Nederland, want het geeft een hoop ellende. En ook onderweg gebeurt het een en ander. De ANWB meldt op dit moment een 11-tal files. Ja, dat valt best wel mee. In vergelijking met gisteren stonden rond het tijdstip er een stuk of 20. Nou ja, wel gelijk een hele lange die de lijst aanvoert. Dat is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken staat een defecte vrachtwagen. 4 kilometer staat erachter. Maar ja, dat ding is natuurlijk niet weg te krijgen. Het staat wel 31 minuten vertraging inmiddels. En dan, dat is dan de ex-equo, noemen ze dat. De nummer 2 in de lijst is de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrik Ido Ambacht. Daar 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Dat valt dan wel weer mee. Nou, datgene wat we zojuist deden met de snelheidscontroles, aangeboden door Flitsmeister, dat gaan we vandaag even fijn herhalen. Namelijk eventjes 1 melding per A-weg. Daar wordt een stuk gemakkelijker van. Let op, de A1, snelheidscontroles. Grens Duitsland richting Hengelo bij 171,6. Dan de A2, Den Bosch-Utrecht 108,9. De A4, Leiden-Amsterdam 24,7. De A7, Den Oever-Bolsward 107,9. De A12, Den Haag-Zoetermeer 2,0. De A15, Gorkum-Rotterdam 71,8. Man, de A15, Deil-Gorkum 103,5. Er staan de 2, dus je bent gewaarschuwd. De A16, Rotterdam-Dordrecht 7,8. De A27, Almere-Hilversum 112,1. De A50, Apeldoorn-Zwolle 213,1. De A59, Os. Hey, dat is toevallig Os. Den Bosch bij 150,3. En er staan ook 2 op de A73. Je krijgt er eentje van mij. De A73 Venlo richting Venray bij 48,6. En je bent gewaarschuwd, aan de andere kant, dezelfde plek, staan ze ook. Nou, leuke kunnen we niet maken. Ik hoop wel een klein beetje overzichtelijker, hè?
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Fijke van den Berg. Ja, die is natuurlijk weer helemaal vergeten om zometeen iemand te laten stoppen. Maar het kan nog steeds, voor 3 uur.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: was een slemiel van Ik geloof in mij. Nou, hij lacht iedereen uit, die Rutger van Barneveld. Wat een iets. Zwoele zomernachten, had ziek idee. Ja, ik zat even een klein beetje in te lezen in dat hele verhaal van het stoppen met roken. Ik geloof graag dat het enorm verslavend is. En ik geloof ook heilig dat het zo moet zijn dat op het moment dat je daadwerkelijk wilt stoppen met roken, dat de basis moet zijn van het stoppen. Dat zeg ik een beetje moeilijk, maar ik bedoel, als je de wil hebt om te roken, dan moet het op een of andere manier ook mogelijk zijn om te stoppen met roken. Alleen, het is wel eens handig om daar wat hulpmiddelen bij te hebben. Dan denk ik aan de kauwgompies, de plakketjes, de prikkies, de weet ik veel wat allemaal. En er is ook wat anders, en daar gaan we nu eventjes over hebben. Want in het kader van Stoptober willen wij van Radio NL jou helpen om te stoppen met roken. Ten eerste is het hartstikke ongezond. Ten tweede kost het klauwen met geld. Eeuwig zonde, je kunt het geld beter besteden aan een mooie vakantie. Dat is ook een tip. Moet je gewoon al het geld wat je normaal gesproken uitgeeft aan het roken, moet je dan in een potje stoken. Kun je daar 3-4 keer per jaar voor op vakantie. Als je dicht bij huis blijft. Goed, maar dat mogen allemaal niet zo interessant zijn. Wat wel interessant is, dat dit het moment is dat jij in ieder geval een klein beetje gemak kunt krijgen met betrekking tot het stoppen met roken. Dit is het moment om het woordje stop te sturen in de app van Radio NL. En daarmee maak jij kans op een behandeling waarmee het stoppen van roken daadwerkelijk een heel stuk gemakkelijker wordt. En er zijn al behoorlijk wat mensen die willen stoppen, want hij ratelde al voor die tijd, maar het begint lekker te lopen. Nu is het moment om het woord stop te appen in de app van Radio NL, als we jou mogen helpen met het stoppen met roken.
1: Je m'appelle

ben net een week terug van vakantie, maar eerlijk is eerlijk, ik heb er al de zin in. Frans-Duits en Lange Frans en Tour de France. Hey Fransie. Marijke en Irene Verkerk uit Alphen aan de Rijn, die stuurden los van elkaar. Ik had in eerste instantie niet door dat het familie was. Dat ze een plaat wilden horen van John de Bever. Dat vind ik helemaal prima, maar dan nodigen we Corrie Konings vandaag ook eventjes uit. En dan doen we een vriend voor het leven. Dus bij deze geregeld. En Tieske uit Gent. Ik dacht dat Gent in België lag. Die zegt: goedemiddag Fijke. Zou je misschien wat mijn opa zei van Henk Weygaard even willen draaien? Want er zit namelijk heel veel waarheid in dat liedje. Ja, dat niet alleen, maar het is ook nog eens een keer een ontzettend mooi, lief en klein liedje. Dus inderdaad. Hallo, gaan we nog wat doen? Nou, dacht ik wel. Hij moest uit wat opstartproblemen. Het is een dieseltje. Henk Weygaard. En dat is wat mijn opa zei. Speciaal voor

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Te groot? Bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
10: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.

0: ANWB en gaan.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
5: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: De man met de grote handen. En ik heb me laten vertellen, ook de man met de grote mond. Getuige de artiestennaam Mouf. Het heeft liedjes met Mouf en McNeil. Je hoorde Willem Duin en Kom Nou Alice. Ja, en je hebt de mogelijkheid gehad om het woordje stop in de app van de Radio NL te sturen. Nou, geloof me, dat hebben jullie gedaan. Dat wist je niet, dat is echt waar. Het was behoorlijk druk. En ja, dan is de taak aan mij om er even eentje uit te pikken. En dat is altijd een lastig verhaal, want ja, moet je er eentje nemen die maar één keer het woordje stop heeft geappt? Of moet je iemand nemen die al 24.000 keer het woordje stop heeft geappt? Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb er zo blind even eentje uitgepakt en we gaan proberen contact te leggen met iemand ergens in de landen waarvan we in ieder geval zeker weten dat hij wil stoppen met roken. Hij of zij. Nou, eens even zien. Wat gaat er gebeuren? Hij gaat in ieder geval over. Dat is al een belangrijke voorwaarde. Kijk, het is heel simpel. Wordt er niet op...
1: André.
0: Hallo, André.
1: Hey, goedemiddag.
0: De André, Dreetje Visser?
1: André Visser, ja, Dreetje Visser. Bijna.
0: Goedemiddag, ik spreek met Fijke van Radio NL.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey. Hey, waar woon je?
1: Ik woon in Oeschijk.
0: Heb je dat boek ook gelezen dan?
1: Nee, ik lees niet zoveel boeken.
0: Nee, oké, okay. Terug naar Oeschijk. Dat is toch een klassieker? Die staat toch bij iedere school op de leeslijst?
1: Ja, dat kan best. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik kom er oorspronkelijk niet vandaan, dus.
0: Nou, is vast wel een film, als film verkrijgbaar.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Hey, wat was je deze dinsdagmiddag aan het doen?
1: Aan het werk.
0: Aan het werk. Buiten. En zonder reclame te maken, wat doe je voor de kost?
1: Ik leg tuin aan.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, zeker. Zeker met dit weer.
0: Ja, is perfect. Ja, is niet te warm?
1: Nee, eerlijk. Kan maar niet warm genoeg zijn.
0: Maar heb je dan, denk ik er bij mezelf, de afgelopen weken, maanden niet eigenlijk veel te droog weer gehad om een leuke tuin te kunnen planten? Want volgens mij gaat alles onder je vingers gewoon dood, of niet?
1: Ja, dat wel. Maar ja, wij zijn aardbolbekleders, hè? Dus wij leggen voornamelijk tegels aan.
0: Oh ja, die zijn per definitie niet al te levendig. Nee, dat snap ik. Loop ook niet weg. Verkleuren ook niet.
1: Nee. Tegenwoordig niet meer.
0: Hey, en veel van je collega's roken, denk ik. Aardbolsoffeerders roken veel.
1: Ja, zeker. Ja. Helaas wel.
0: Nou, het is mooi dat je zegt, want je wilt er dus mee stoppen. Ben je een fanatiek roker?
1: Ja, sinds een tijdje wel weer. Ik was heel lang gestopt. Alleen, dat is er toch weer ingeslopen.
0: Ja, wat idioot. Ik sprak gisteren Andrea, die ook zo'n laserbehandeling binnen wist te slepen. Die zei precies hetzelfde. Ik was er jaren vanaf en ik ben weer begonnen te roken. Waarom?
1: Ja, zeg het maar. Ik ben met een stel vrienden op vakantie geweest. En daar is het er weer van gekomen, helaas.
0: Ja, glaasje drinken erbij. Remmingen die zijn al weg. Ja, ik snap het ook wel, ja. Hoe lang rook je nu weer alweer?
1: Ja, bijna een half jaar alweer volop.
0: Oh, maar dan is het prima moment om te stoppen. En we kunnen niet zeggen, zorgen dat je stopt, maar we kunnen je wel helpen met stoppen. Dat beloof ik je bij deze. Mm-hmm. Je hebt je bij deze niet eens kandidaat gesteld, maar je bent de winnaar van Op Volle Kracht voor deze dinsdag. Jij scoort de laserbehandeling om in ieder geval de poging om te stoppen met roken wat gemakkelijker te maken.
1: Nou, daar ben ik heel blij mee. Hartstikke bedankt. Ik heb het vaak genoeg geprobeerd, dus ik ben blij dat ik hem gewonnen heb.
0: Nou, bij deze gefeliciteerd. Laat eventjes weten wat te vieren. Als je een jaar lang gestopt bent, dan moet je me even contact opnemen. Denk je ook niet?
1: Zeker, dat ga ik zeker doen.
0: Hey, veel succes met het aardbolstofferen. Succes met het stoppen met roken. En geef door aan je collega dat ze luisteren naar Radio NL. En wie weet zijn er nog meer aardbolstofferers die stoppen met roken. Je weet het niet.
1: Echt, hè? Nee, dat ga ik zeker laten weten of dat allemaal goed gelukt is.
0: Mooi man, heel veel succes en tot de volgende.
1: Is goed, dank u wel.
0: Dank je, André.
1: Hoi.
0: Ja, het zijn allemaal aannames natuurlijk. Ik zeg dat aardbolstoffeerders stoppen met dat die veel roken. Dat is natuurlijk onzin. Ik had het gisteren ook al over vrachtwagenchauffeurs die roken. Maar ik bedoelde natuurlijk de diesels van de vrachtwagen.

aanstekelijk liedje van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. En ik heb nieuws voor je. Ook het liedje zit bij deze compleet in mijn hoofd. Lekker. Goed. We kunnen nog even. Het is. Ja, het kan nog wel eventjes. Het is nog geen 3 uur. Mocht je nog een verzoekje hebben. Met een klein beetje geluk komt hij nog voorbij. En pik ik hem op. Dat deed ook onder andere Francis uit Rijssen. Die zegt: hoi, hoi, Fijke. Hier in de Dordogne is het momenteel 34 graden. Graag het nummer van Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux. En dan krijg je Kafka er helemaal gratis even niets bij. Gaan we regelen. En ook Henk Wingerden uit Eindhoven. Die zegt: goedemiddag. Wij willen heel graag de nieuwe Damien van Os eventjes horen. Hard to get. Want dat wordt, Fijke, een hele dikke banger. Nou, ik heb nieuws voor je. Dat is die volgens mij al. Ja. Swingt als een tiet. Oh nee, dan moet je niet zeggen natuurlijk. Swingt de pan uit. Lekker hoor. Damien van

lekker is, ik weet het niet hoor. 34 graden in de Dordogne, ik geef het je te doen, maar... Als je niets hoeft te doen, is het ook wel weer lekker. Eerlijk is eerlijk. Ja, en dan zit hij er eigenlijk alweer op. De prinselijke dinsdageditie van Op Volle Kracht. Zometeen sleept de kroonprins van Radio NL die richting het eind van je werkdag. Dus heel veel plezier met Ivo Pasveer. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
13: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Oh. Goedemorgen allemaal!
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
17: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 3:00.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
21: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
24: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
27: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
29: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
30: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
31: Download de app en start met vinden.
32: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
33: Yes, goedemiddag. 3 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Momenteel 45 kilometer file in Nederland. En dit zijn de files die opvallen. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Een kwartier door een kapotte vrachtauto. Weg is weer vrij. A16 Rotterdam Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en Klaverpolder. 12 minuten. De A50 Apeldoorn Zwolle tussen Vaassen en Heerde Zuid. 12 minuten door een ongeluk. En de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen de havens en Oostvoorne. Momenteel 13 minuten. En dat komt daardoor een kapotte vrachtauto. Flitsers gemeld op de A1, Duitse grens Hengelo, 171.6. De A7, Afsluitdijk Heerenveen bij 107.9. A12, Utrecht Den Haag, 50.4. De A15, Nijmegen-Gorkum bij 103.5. En de A30, Ede-Barneveld bij 18.1. Goeie reis.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Eva Pasveer!
33: Yes, middagshow voor de dinsdag met Joey Nicolai, Arne Jansen en dit is Pascal Rediker.
18: Dit is de muziek van Radio

0: Yes, middagshow, Radio NL met Joey Nicolai en de Tinto de Verano. Dat het populair is trouwens, dat blijkt. Ik heb net een paar vrienden die terug zijn uit Spanje. En die hebben daar daadwerkelijk voor het eerst Tinto de Verano geprobeerd. Hè. Het is een beetje de nieuwe sangria of zo, heb ik het gevoel. Het is super populair, iedereen drinkt het. Sterker nog, ik zag het afgelopen week ineens hier in de supermarkt liggen in Nederland. Met andere woorden, de Tinto de Verano is populairder dan ooit. En of het dan door dit liedje van Joey Nicolai komt, dat durf ik niet te zeggen natuurlijk. Hey, het is dinsdagmiddag, bijna het midden van de werkweek. Je luistert naar de middagshow van Radio NL zonder Stefan, die lekker eventjes geniet van een dagje vrij. Ivo hier met de meeste muziek van eigen bodem. Helemaal Holland zometeen. René Schuurmans met een opvallend liedje over kappers. Ja, en als je op vakantie gaat, dan is het natuurlijk handig om een paar woordjes in de vreemde taal te leren. Bijvoorbeeld om tot ziens te zeggen. Als je bij een restaurant of een winkel weggaat, dan is het netjes om in de eigen taal eventjes te zeggen. Tot ziens, tot de volgende keer. In het Duits zeg je bijvoorbeeld auf Wiedersehen. In het Spaans is het natuurlijk hasta luego of adios. In het Tsjechisch, nasledano. Ja, en in Frankrijk, daar kun je zeggen au revoir. Vroeger natuurlijk altijd geleerd als kind, dat ooievaar. Ja, als je ooievaar zegt in Frankrijk, dan is dat heel beleefd. Au revoir. Of je zegt adieu. En daar is een liedje over gemaakt door Arne Jansen. Zeg nou maar adieu.
1: Jij bent er.

0: René Schuurmans met een heel mooi liefdesliedje. Als ik haar zie, zojuist bij Radio NL. Maar goed, als je net even een klein beetje omdenkt bij het liedje, wordt het ineens een heel vreemd liedje. Namelijk een liedje voor over kappers. Denk daar maar eens over na. Luister even naar het refrein en hou dan die kapper in je gedachten. Want als ik haar zie, gaat de zon opeens weer schijnen. Elke keer als ik haar zie, dan slaat mijn hart weer over. Ja, dan wordt het ineens een heel gek liedje, hè? Maar dat is niet alleen bij dit liedje van René Schuurmans, maar bijvoorbeeld ook bij dat liedje van Sineke.
1: Denk je altijd nog aan haar?
0: Kan ook zo over kappers gaan dit, toch?
1: Ik heb het altijd wel geweten.
0: Of bij dat liedje van Ancora, we gaan haar ooit vinden.
2: Wij gaan door weer en wind, als daar een wij ons blind, dus
0: bij de kapper kun je het gewoon vinden, hoor. Of om het helemaal gek te maken, dit liedje van Gijs de Bruin. Luister hier even goed naar en hou die kapper in je gedachten.
3: Geef haar je liefde en zeg dat je van haar houdt.
0: Nee, dat moet maar niet.
4: Je hebt het zo

0: Alsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis

Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij

0: Business. Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: mij, volgens mij, ik moet het eventjes weer googlen, maar is dit gewoon een volle neef van Dries, inderdaad. Edwin Rolvink en Meisjes van de Nacht. En zo zie je maar, de appel valt niet ver van de boom. En muzikaliteit zit in de familie, zullen we maar zeggen. Hey, het is dinsdagmiddag, je luistert Radio NL. Deze hele week maak je kans op een laserbehandeling om je te helpen met stoppen met roken. Stoptober komt er inmiddels immers natuurlijk weer aan. Over een paar weken is het al zover waarin we collectief gaan proberen te stoppen met roken. Ja, en wil je zo'n laserbehandeling winnen, app dan het woord stop in de Radio NL app om kans te maken. Hey, Paul uit Bijlen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij bent inmiddels al 44 jaar aan het roken.
1: Dat heb je helemaal goed, ja.
0: Dat is een hele flinke poos.
1: Dat is een hele poos, ja. Eigenlijk veel verlangen intussen.
0: Goed, ja. Ja. Dan is het ook hoog tijd om er een keer vanaf te komen. Vind je niet, Paul?
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Ja. Nou ja, ik heb goed nieuws voor je. Want jij wint namelijk namens Radio NL een laserbehandeling om je te helpen met stoppen met roken in aanloop naar Stoptober. Van harte gefeliciteerd, man.
1: Nou, dat is hartstikke top. Dankjewel, joh.
0: En zo direct bij Tirke in de avondshow uiteraard op nieuwe kans.

0: Wafuaka Dreddies. Dit was de nieuwe pokoe van Marco Schuitmaker, Loestoe. Misschien denk je nu van, joh Ivo, wat zit jij nou allemaal wat te stamelen? Ja, dit is natuurlijk straattaal, hè? En het komt steeds vaker in Nederlandstalige muziek voor. Denk bijvoorbeeld ook aan dat liedje van Robert van Hebert met Donny. Hoe heet dat nou? En dan wordt ook een barkie aan de toiletmevrouw gegeven. Barkie, hè? 100 euro volgens mij. Dat wordt aan de toiletmevrouw gegeven. En Loesoe is ook straattaal. Het betekent weggaan of vertrekken. Met andere woorden, vanavond gaan we Loesoe. Dat kan zijn dat we gewoon lekker op stap gaan. Dat is het liedje van Marco Schuitmaker momenteel. Je luistert Radio NL, het station waar je vorige week kans maakte op kaarten voor de donders dikke tentparty. Heb je gewonnen, dan kun je nu alvast een klein beetje voorpret hebben. Want ook zij zijn erbij. Lucas en Gea, nu bij Radio NL.
1: Je lacht

0: Lucas en Gea.
1: En dat voor altijd.
0: En de waarheid. En ook bij Lucas en Gea zit er muzikaliteit in de familie. Dochter Mariska heeft natuurlijk net een nieuw liedje uit. En die hoor je ook hier op Radio NL. Hey, ik moet je eventjes meenemen naar vanmiddag. Want ik heb iets gedaan wat eigenlijk helemaal niet mag hier bij Radio NL. En dat is dat ik op een bepaald kantoor ben geweest waar allemaal kasten staan. Moet je je voorstellen, een kantoor met allemaal van die stellingkasten, waar dan onder andere de gloednieuwe Radio NL t-shirts liggen. Ik gaf ze afgelopen zomer iedere dag weg. Inmiddels is die kamer weer op slot, nu de baas terug is. Maar ik heb op de een of andere manier een sleutel weten te bemachtigen. En dat gloednieuwe Radio NL t-shirt, die ga ik zo direct aan je weggeven.

0: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Goed nieuws, Deventer Metaal Recycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
12: nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
16: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
5: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jetten ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijne van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota en begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Veel van wat erin staat was al uitgelekt, zoals de stijgende zorgpremie. Verder gaat er meer geld naar defensie en krijgen scholen er extra geld bij om taal en rekenen bij kinderen te verbeteren. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. En de politie heeft bij een zoektocht in een plas bij Arnhem een lichaam gevonden. Vanmorgen was er een burgernet oproep gestuurd omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 30. Verscheidende media melden dat de gevonden persoon zanger Ben Saunders is. Hij won 15 jaar geleden als eerste de Voice of Holland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: Smint.
26: Valt je iets op aan mij?
25: Nieuwe jas?
26: Nee.
25: Nieuwe schoenen?
26: Nee.
25: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
27: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
25: Smint. Boost yourself.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
29: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
30: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
31: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. Bijna 200 kilometer aan files. En dit zijn de files die opvallen. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest een kwartier. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Een kwartier door bergingswerkzaamheden. A16 Breda Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Momenteel een uur vertraging over 11 kilometer. En de A16 Rotterdam Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder een half uur. En dat komt daardoor een kapotte vrachtauto. Flitsers gemeld op de A2. Den Bosch-Utrecht bij 108,9. De A7 afsluitdijk Heerenveen 107,9. A28 Amersfoort-Zwolle 59,8. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij 86,6. Goeie reis.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Eva Pasveer!
31: En zometeen jouw kans op het gloednieuwe Radio NL-t-shirt... in het spelletje van de dag.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

kijkt op de dinsdag. Hollands nieuwe Erik van Klinken en door het oog van de Raald in de middagshow. Het is dinsdagmiddag, de dag natuurlijk van Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Het is toch wel een bijzondere Prinsjesdag geweest vandaag. Want het is namelijk de langste troonrede sinds tijden. Koning Willem-Alexander sprak vanmiddag 2894 woorden uit. Vorig jaar waren dat er nog maar 1800. En de kortste troonrede ooit was in 2009. Toen sprak koningin Beatrix onder het kabinet Balkenende 1542 woorden uit. Heeft de NOS allemaal uitgezocht. Ja, en meer nieuws vandaag. Triest nieuws eigenlijk, want er is namelijk een levenloos lichaam gevonden bij Arnhem. Mogelijk is dat van de vermiste zanger Ben Sanders. Zijn familie schijnt daar momenteel aanwezig te zijn. Het is nog niet bevestigd, maar dat het triest nieuws is, dat is in ieder geval wel iets wat zeker is. Ja, en dan nog opmerkelijk nieuws uit Finland, want de slaapbehoefte van een 50-jarige blijkt namelijk een goede voorspeller van het moment dat hij of zij met pensioen gaat. Uit onderzoek van de Finse Universiteit van Turku blijkt namelijk dat de 50-jarigen die gemiddeld 9 uur per nacht slapen beduidend eerder met pensioen gaan dan de mensen die tussen de 7 en de 8 uur per nacht slapen. Met andere woorden, als jij morgenochtend denkt, ik draai me nog één keertje om, dan is de kans ook aanwezig dat je dan eerder met pensioen mag gaan. Maar goed, dat is natuurlijk alleen maar speculeren. Wat een grappig onderzoekje dit natuurlijk. Hey, en zo direct maak je hier op Radio NL kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Die heb ik vanmiddag stiekem uit de stellages gepakt in het afgesloten kantoor. Hoe ik aan de sleutel ben gekomen, dat ga ik niet met je delen. Maar dat dat t-shirt weggegeven gaat worden, dat is één ding wat zeker is. Zo direct het spelletje van de dag. En dit zijn Xander de Boersonnier en zijn mannen van Volumia. Blijf bij mij!

0: Deze Jungle Wachter heeft zo'n mooie stem. Ik ben ervan overtuigd, hè? Zelfs als hij het telefoonboek van A tot Z zou voorlezen, dat je dan nog geboeid zit te luisteren. Jungle Wachter, Bachata bij Lando, zojuist bij Radio NL. Oké, are you ready?
1: Het spelletje van de dag.
0: Ik heb vanmiddag mijn inbreekkunsten op de proef gesteld. Ik ben namelijk het kantoor ingegaan dat vol staat met stellagekasten. En daar heb ik een gloednieuw Radio NL t-shirt weggegrist. En die ga ik vandaag weggeven. Zo eerlijk ben ik ook alweer in het spelletje van de dag. We doen vandaag even de return of ra-ra-ra van wie is de la-la-la. Een ode aan alle la-la-las in de Nederlandstalige muziek. Want ja, wat zou Nederlandstalige muziek zijn zonder la-la-la? Zometeen hoor je een fragment daarin van een liedje waarin gelalalaat wordt. Weet jij de titel en de artiest van het liedje? Dan stuur je dat door in de gratis Radio NL app. Let op, het kan een Engelstalig liedje zijn, maar het is altijd van Nederlandse afkomst. Dat moet je even weten en het kan dus van een band of van een artiest zijn. Kom maar door, titel en artiest mag je doorsturen in de Radio NL app om kans te maken op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Dit is de opgave van vandaag in Ra Ra Ra van wie is de la la la? Oké, deze was niet zo moeilijk, toch? Nee, dit was wel een makkie, denk ik. Ik ga hem ook gewoon niet voor de tweede keer laten horen. Dit was het, hier moet je het mee doen. Titel en artiest, die stuur je nu door in de Radio NL app om kans te maken op het gloednieuwe Radio NL t-shirt in het spelletje van de dag.
2: Ik kan...

0: naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk.

0: Radio NL. Altijd aan. Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: doneer.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Zoeken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
9: Radio NL.
8: Weerbericht.
10: In het noordwesten is het bewolkt. Elders schijnt de zon. Later neemt de bewolking weer toe. En vanavond volgen buien. In het oosten is daarbij ook onweer mogelijk. Temperatuur 21 tot 28 graden. Morgen en de dagen daarna is het wisselvallig met dagelijks regen of buien. En ook lagere temperaturen. Het is exact 3:05. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heijpen. In de Tweede Kamer is de miljoenennota gepresenteerd door minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat er minder regels moeten komen en dat sneller vergunningen gegeven moeten worden. Want nu staat de economie op de handrem. De Raad van State heeft naar de miljoenennota gekeken en is niet echt positief. Het kabinet heeft goed in de gaten wat de problemen zijn, zegt de Raad, maar doet er weinig aan. Het is niet duidelijk of de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag terrorisme waren, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk en zegt dat er goed over de acties nagedacht is.
10: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB Verkeersinformatie. De spits is begonnen. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Oudrijn en Beest 25 minuten. A2 Amsterdam Utrecht tussen Maarsen en Oudrijn een half uur. A10 Watergraafsmeer de Nieuwemeer tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid momenteel 17 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht ook 17 minuten. Flitsers gemeld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij 54,6. A12 Den Haag-Utrecht 44,0. A32 Heerenveen-Leeuwarden 65,5. En de A50 Eindhoven naar Os bij 114,1. En flitsers kun je altijd doorgeven in de app van Flitsmeister. We spelen in het spelletje van de dag. Ra, ra, ra van wie is de la, la, la? En dit is de opgave. Oké, denk je te weten wie dit is? Titel en artiest mag je nu doorsturen in de Radio NL-app.

0: bijzonder. De man die blijkbaar een enorme hekel heeft aan de maand juni. Want hij roept namelijk op in het liedje Blijf toch bij mij. Het was de nieuwe Robert Pater zojuist bij Radio NL. Oké, het is er tijd voor.
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de dag.
0: En dat gaan we vandaag spelen met Damien Pitt. 22 jaar stratenmaker van beroep en afkomstig uit het prachtige Blokzijl. Damien, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oh, het is ook wel te horen dat je in de bus zit momenteel. Onderweg naar huis, denk ik, hè?
3: Ja.
0: Moet je lang rijden of valt het mee?
3: Nee, dat valt wel mee. Ja, we zijn nu bijna thuis. Maar normaal gesproken dan zitten we een uur en een kwartier in de bus.
0: Ja, dan heb je file en zo onderweg, toch?
3: Nou, niet eens met file. Als file is, dan duurt het nog langer.
0: Oh, oké. Hé, hey, Damien, ik moet er toch even over beginnen. Jij hebt zo'n coole naam.
3: Wat dan?
0: Nou, jij heet Damien Pitt, toch? Dat is jouw volledige naam.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, maar stel je voor, dat is toch de naam van zo'n wereldberoemde acteur, zou je bijna zeggen. Stel je voor, hè, een filmposter, zo'n reclame voor een film. En dan hoor je, nu in de bioscoop met Leonardo DiCaprio en Damien Pitt. Dat klinkt toch cool, of ben ik gek?
3: Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, dat is wel een bioscoopnaam.
0: Ja, precies. Oké, laten we het over serieuze zaken gaan hebben, Damien. Ra, ra, ra. Van wie is de la la la? Dit is de opgave voor vandaag. Oké, ben benieuwd. Vond je moeilijk of easy peasy?
3: Nee, dit was een koekenaar.
0: Oké, zeg het maar. Wie denk je dat het is? Titel en artiest wil ik van je weten.
3: Shirt uit en zwaaien van het feestteam en DJ Maurice.
0: Damien Pitt. Maar natuurlijk, van harte gefeliciteerd!
3: Ja, kijk.
0: Koekerij. Inderdaad, je had gelijk. Dit was makkelijk. Al moet ik wel zeggen dat er mogelijk wat foute antwoorden zijn binnengekomen, Damien. Ik zie heel vaak Lawineboys binnenkomen. Die verwarring snap ik nog wel. Hè, tussen Lawineboys en het feestteam. Allebei natuurlijk echte feestartiesten. Maar toch ook heel vaak wat binnenkomt. Gala met Freed From Desire. Het origineel van dit liedje natuurlijk.
3: Ja.
0: Overigens is dat volgens mij niet eens het origineel. Dat is Gypsy Woman. Maar goed, dat terzijde. Hey, Damien, maakt het allemaal niet uit. Van harte gefeliciteerd. Jij wint het gloedje en gloedje nieuwe Radio NL t-shirt.
3: Super.
0: Moet je wel even uitdoen en dan gaan zwaaien.
3: Ja, ik ga hem niet aan doen zonder te zwaaien.

Jobke en Roeland, Lotje bij Radio NL, ontstaan natuurlijk dankzij een studentenvereniging, het Lustrum. Hè, dat hebben ze eens in de zoveel jaar van UVSV en VVSU, toch, als ik het goed heb. Is het liedje ontstaan, super populair onder studenten. Super cool festivals om dit te draaien. En iedereen had het in zijn playlist. Maar die coolheid is er toch een klein beetje afgegaan in de afgelopen tijd. En hoe komt dat? Nou ja, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt bij dit liedje. Maar op een gegeven moment ging iedereen dit liedje omarmen. Niet alleen maar studenten, jongeren, de TikTok-generatie. Maar laatst kwam zelfs mijn eigen vader naar me toe. Die zei van, oh Lotje, ja dat is nou echt een leuk liedje. Ja, bij mij ging toch een beetje de boomer alert af. En ik zei, oké, pap, oké. Nou, dan is de coolheid er ook echt wel vanaf, hoor. Als de boomers het hebben opgepikt.

Bauer, Ik wil met jou dansen. Later natuurlijk nog gecoverd door William Jans. Ook veel gedraaid hier bij Radio Morel. Met als gevolg dat als ik dit liedje van Frans Bauer hoor, dat ik dan steeds in mijn achterhoofd hoor: Dans met Jans! Dat wordt steeds geroepen in die cover van William Jans. Dat was echt de originele Frans Bauer. Die er trouwens afgelopen weekend een enorm feestje van maakte. Op het Koningsplein in Ridderkerk. Aftermovie die vind je op de Facebook en Insta van Radio RL. Check het daar zeker eventjes. Want het was echt een grandioos feestje op het Koningsplein in Ridderkerk. Daar is de Radio RL Artiestenshow. Hey, afgelopen weekend had ik familieweekend. Hartstikke leuk. We hebben het heel gezellig gehad met de hele familie. Lekker eten. Lekker in de jacuzzi. Heerlijk in de sauna. Lekkere spelletjes doen met elkaar. Het was genieten om even een weekendje met de familie weg te zijn. Maar we moesten natuurlijk wel eventjes een stukje rijden om daar te komen. En als ik aan het rijden ben, heb ik altijd een speciale playlist. Op Spotify met daarin allemaal van die autorammers, weet je wel. Waar je net eventjes wat harder van gaat rijden. Maar wel uiteraard op de limiet, hè, voor de duidelijkheid. Maar af en toe dan doet Spotify er ook suggesties in. Liedjes die dan bij die lijst zouden passen. Nou ja, je weet, mijn muzieksmaak is best heel erg breed. Dus af en toe komen ook de raarste suggesties erbij kijken. En afgelopen weekend hoorde ik dus een liedje dat Spotify mij suggereerde. Waarbij ik dacht van, oh ja, die hebben we ook nog. En om het nog wat mysterieuzer te maken, het liedje gaat over vakken vullen in de supermarkt. Vakken vullen in de supermarkt. Is daar ooit een liedje over gemaakt, hoor ik je denken? Daar is zeker een liedje over gemaakt. En ik ga hem zo meteen even aan je laten horen in de middagshow van Radio NL. Eerst Tino en Billy.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
13: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
12: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
13: Wie 's nachts uit vissen gaat.
12: Nu overal te beluisteren.
14: Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Yuffie robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
18: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
19: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heijpen. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijnen bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijnen. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. En de politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de Glazen Koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
23: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
23: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
23: Ook gewoon 1 factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
26: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
30: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
31: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
32: Goedemiddag, 5 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Je staat vast op de A2 Utrecht en Bos tussen Oudrijn en Beest, 20 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof aan het Veen en Leidschendam, een kwartier. En de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Dukenburg en Ewijk, 40 minuten. En dat komt door een ongeluk op de N322. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister app. Langs de A1 Amsterdam Amersfoort bij 10.1. De A7 Afsluitdijk Heerenveen, 107.9. A15 Nijmegen-Gorkum, 108.8. En de A30 Barneveld naar Ede bij 16.1. Goeie reis.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Ivo Pasveer!
32: Met zometeen een eendagsvlieg over vakken vullen. Eerst Amar en Wesley Klein.
20: Dit is de muziek van Radio NL.

Radio RL met de nieuwe Amar en die heet Stem in je hart. En daarvoor de man die ook afgelopen weekend de show stal tijdens de Radio RL artiestenshow in Ridderkerk. Wesley Klein en waarom dans je niet met mij? Oh jongens, het is de middagshow voor de dinsdag 15 september vandaag, iets na 5 uur. En afgelopen weekend toen had ik mijn Spotify in de auto op shuffle staan. En af en toe komt hij dan ook met gekke suggesties. Hè? Liedjes die je misschien wel vergeten bent, die al die niet meer top of mind zijn. Maar die dan ineens weer een keer voorbij komen. Dat je dan denkt van, oh ja, die hadden we ook nog. Nou, afgelopen weekend had ik dat. En ik dacht, ik moet het eventjes met je delen. Want dit liedje, dat is toch wel een bijzonder iets. Het is namelijk een cover van een Amerikaanse nummer 1 hit. Dat liedje dat kwam ter oren bij Alan Clark. Die ken je misschien nog wel, hè? Samengewerkt met Jan Smit, zit achter heel veel andere liedjes. En die zei van, daar moeten we wat mee gaan doen. Maar wat doen we er dan mee? Alan Clark dacht aan vakken vullen in de supermarkt. Inderdaad, vakken vullen in de supermarkt. Daar kunnen we wel een liedje over schrijven. Nou, zodoende had hij Hans Goes gevraagd, was een goede vriend van hem, om dan al eenmalig in de rol van Simon de vakkenvuller te kruipen. Zo gezegd, zo gedaan. Het liedje was geboren. En het was natuurlijk begin zero's. In die tijd had je nog geen social media. Zelfs Hives bestond nog niet in die tijd. Dus dit liedje, dat moest een beetje op een natuurlijke weg een hit worden. En dat gebeurde. Het werd uiteindelijk een dikke top 40 hit. En iedereen in Nederland zong dit liedje mee. Maar vervolgens, stilte. Ja, helemaal niks meer rondom deze Simon. Ja, uiteindelijk heeft hij besloten om niet door te gaan als zanger. Want ja, dit was gewoon een leuke gimmick, eenmalig. En daarna heeft hij gewoon weer zijn oude baan opgepikt. Maar goed, het liedje dat blijft. En ik dacht, leuk om dit weer eens een keertje te draaien op Radio RL. Een ode aan alle vakkenvullers van Nederland. Dit is Simon en Vakkenvuller.

paling, of niet de paling sound, de kibbeling sound, zoals hij het zelf doet. Deze Donny samen met Robert van Hemert. Bo heeft dat nou zojuist bij Radio NL. En dan ironisch dat hij het over de kabeljauw heeft, hè? De kibbeling sound en dan de kabeljauw noemen. Ja, natuurlijk. Dat hoort er wel een beetje bij. Hey, het is dinsdagmiddag, je luistert Radio NL. Ik weet niet of het je ook is opgevallen op social media, maar iedereen die is inmiddels alweer bezig met het Oktoberfest. Heel veel mensen die reizen dit jaar ook weer af naar München om daar daadwerkelijk het echte Oktoberfest te gaan vieren. En waar kun je dat beter doen dan in München zelf natuurlijk. Maar ook in Nederland zijn er heel veel Oktoberfesten. In iedere regio zal er wel een feestje zijn waarin de Duitse traditie wordt gevierd van het Oktoberfest. En dat betekent natuurlijk vooral heel veel zuipen. Maar goed, ik dacht het is dinsdag. Waarom dopen we vandaag niet eventjes eenmalig om tot Duitse dinsdag? Ik ben op zoek om eventjes een Duits liedje te draaien. En daar wil ik jouw hulp voor vragen. Heb je een suggestie voor een lekkere Duitse klapper die we even kunnen draaien op Duitse dinsdag? Stuur hem dan nu door in de Radio NL app en bepaal zo meteen eventjes een liedje in Duitse dinsdag op deze dinsdagmiddag. Dit is Stef Hekkel. De klapper.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: We gaan op zoek naar pallets.
4: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
4: Weerbericht. Vanavond neemt de bewolking weer toe en later volgen ook buien. In het oosten is daarbij ook onweer mogelijk. Morgen en de dagen daarna is het wisselvallig met dagelijks regen of buien en temperaturen rond een graad of 18. Het is 6:03. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heijpen. 18 FC Utrecht-fans hebben een stadionverbod gekregen voor hun gedrag tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Het duel werd stilgelegd na het gooien van vuurwerk en bekers door fans. Zeker 6 boeren die vanmiddag langs de A2 bij Breukelen brand stichtten en de brandweer hinderden, zijn aangehouden. De rook zorgde voor gevaarlijke situaties op de snelweg. Voor het eerst in jaren gaan we er in koopkracht op achteruit, zegt het Nibud dat naar de miljoenennota heeft gekeken. Over een paar maanden gaan we dat al merken, want dan gaan de belastingen omhoog.
4: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen ANWB Verkeersinformatie. Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Je staat vast op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baan en Hilversum Noord 11 minuten door een ongeluk. A2 Utrecht Den Bosch tussen Oudrein en Beest een kwartier. A4 Amsterdam Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag Zuid 23 minuten. A28 Zwolle Assen tussen Westerbork en Assen Zuid een kwartier. En de N2 Maastricht-Eindhoven tussen De Hocht en Batendorp een half uur. Komt door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er momenteel dicht. Flitsers op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 108.4. A7 Afsluitdijk Heerenveen 107.9. A12 Den Haag-Utrecht 44.3. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.0. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij 47.4. Goeie reis.

Lekker Justin de Wild en Cheerio in de middagshow van Radio NL. Zonder Stefan, die lekker even een dagje vrij is. Maar wel op Duitse dinsdag. En dat de aanleiding van het Oktoberfest, wat er natuurlijk weer aan zit te komen. Niet alleen in Duitsland, maar vooral tegenwoordig ook in Nederland. Ik weet niet of je het is opgevallen. Maar echt, ieder dorp lijkt tegenwoordig wel een Oktoberfest te hebben. Ja, daarom dacht ik, laten we even eenmalig Duitse dinsdag uitroepen vandaag. Even een lekker Duits liedje draaien. Want er zijn ook heel veel mooie liedjes in de Duitse taal gemaakt. En leuke suggesties zijn ook binnengekomen van Stijn uit Os. Die Draufganger met de hit medley is een Duitse medley. Ik zie Luc uit Den Helder binnenkomen. 99 Luftballons, een echte Oktoberfest hit. Arthur uit Spijk, goedemiddag. Helene Fischer met Die Immer Lacht. Ik zie Hugo uit Vaassen en ook Sander uit Twello binnenkomen met Anton aus Tirol of Paulaner Spitsi. Maar dit is misschien wel de leukste die is binnengekomen. Sterker nog, dit is weer een hit aan het worden. Vooral in het oosten van het land valt het me op dat dit echt weer een hit is. Inge uit Almelo wil deze horen. En ook Bram uit Wijchen. Die komen allebei met Peter Schinning en Major Tom.

Samen met Russo. Het was boom in de middagshow van Radio RL. Vandaag trouwens aangekondigd dat hij een theatertour gaat doen. 2 grote concerten. Onder andere in Tivoli in Utrecht. Samen wel Wilter. We zijn nog lang niet van hem af. Maar goed, dat hadden we eigenlijk al door bij zijn allereerste liedje, toch? Het is dinsdagmiddag, middagshow Radio RL. Met het prachtige liedje van Guus Meeuwis. In Brabant.

goed. Mijn allereerste herinnering aan dit liedje, dat komt door de Lama's. Weet je dat nog? Dat legendarische fragment van volgens mij de allerslechtste aller tijden. Dat was toen op de televisie te zien, waar Guus Meeuwis de gast was. Ja, en dit liedje, Guus Meeuwis, Brabant, werd inderdaad gepersifreerd door de Lama's. Niet alleen dit liedje trouwens, maar ook Geef mij je angst. Hè? De blikken in je ogen, dat vervolgens Ruben van der Meer een blikje opentrok en die in zijn ogen deed. Legendarisch programma, de Lama's. Guus Meeuwis hoorde je zojuist bij Radio NL. En dit is de nieuwe van Jeroen van Zelst.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk drie nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
5: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
6: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
13: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepen. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk een beker gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. En ook vandaag zijn er weer mensen teruggekomen uit Oostenrijk die in de gecrashte bus zaten. Inmiddels zijn er nu 37 mensen terug. 7 liggen nog in het ziekenhuis. Vorige week maakte de groep een uitstapje naar Zwitserland en kwam hun bus op de zijkant naast de weg terecht. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
20: Sportlife. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
28: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
29: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
30: Goedenavond, 6 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. De drukte neemt af, momenteel nog 137 kilometer aan file. En op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein Zuid en Culemborg. Bijna een uur door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. Je kunt beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. De A4 dan Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk, 20 minuten. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maan, 25 minuten. Flitsers gemeld op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,3, A9 Amstelveen-Alkmaar bij 40,2, de A27 Utrecht-Almere 115,1, A28 Groningen-Zwolle 172,9 en de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 48,6. Goeie reis.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Eva Pasveer!
30: Met zometeen een echte klassieker van Dick van Altena en eerst Martin Moreiro. Echte liefde.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Nee, heel eerlijk, ik blijf dit een gek liedje vinden. Leg je hand gewoon eens op je heupen. Voel je een hartslag? Nee, bestaat niet. Mike Verstegen, de hartslag van je heupen bij Radio NL. Het is heel gek om dit te zeggen, maar zometeen dag in dag uit... de avondshow met Tikke Wouda. Nou, hey, Tikke, goedenavond.
1: Ik zou normaal gesproken zeggen goedemorgen, maar het is een goedenavond.
0: Goedenavond, zeg. Ja. Zeg, Tikke, heb je het nieuws meegekregen vandaag? Er staat naast Jannes en naast Frans Bauer binnenkort nog een grootheid in Ahoy Rotterdam.
1: Ja, het gaat leuk worden in Ahoy.
0: Bizar, hè? Ja. Ze hebben een line-up het komende seizoen, daar zeg je u tegen.
1: Ja, maar ik vind die van 23 april volgend jaar wel heel leuk.
0: Bassie en Adriaan.
1: Ja, nou zelf niet, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Nee, maar
0: liedjes van Bassie en Adriaan die daar worden opgevoerd in Rotterdam Ahoy. Ja, wie is er niet mee opgegroeid? Wie is er niet groot mee geworden, zou je zeggen?
1: We kennen al die liedjes. Ik bedoel, de Spaanse lessen, de Griekse lessen, de Franse lessen, ja. De bakker, geheimagenten, noem ze allemaal maar op.
0: Legendarisch. Kijk, ik heb wel eens verteld op de radio, mijn moeder die komt niet uit Nederland. Hè? Mijn moeder komt uit Tsjechië.
1: Ja.
0: Die heeft op een gegeven moment natuurlijk een keer Nederlands moeten leren. En dat deed ze op twee manieren, heb ik altijd begrepen. Dat is dankzij GTST en dankzij Bassie en Adriaan.
1: Beste keus. Ja. Sowieso die laatste. Bassie en Adriaan.
0: Een legende voor velen. Vraag ik me toch af, ben jij er ook echt mee groot geworden, Tikke?
1: Ik ben groot fan. Als je bij mij thuis kijkt, bijna de helft van Nederland heeft geen dvd's meer.
0: Nee, hè?
1: Maar ik heb de dvd's van Bassie en Adriaan, ik heb de gesigneerde boeken, ik heb de foto's waar we gezamenlijk op staan. Het zijn echt jeugdhelden voor me.
0: Sterker nog,
1: morgen in werk en uitvoering bellen we met de acrobaat.
0: Nee, joh!
1: Ja, joh, held.
0: Hoe heb je dat nou weer geregeld?
1: Ja, alles is voor ons.
0: Nou, toe maar. Duidelijk. Zo direct. Dag in dag uit met Tikke. En ik neem aan dat je het hier ook nog wel even over gaat hebben, toch?
1: Ik voel iets van een onderzoekje aankomen.
0: Oeh, zo meteen in de avondshow. Veel plezier.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Heb je trek?

0: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mee...
10: ...en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan help

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: We hebben het weerbericht voor je. Vanavond neemt de bewolking weer toe. En later volgen er dan ook nog enkele buien in het oosten. Is daarbij onweer mogelijk. Morgen en de dagen daarna is het wisselvallig. Dagelijks regen, buien en de temperaturen die uitkomen rond de 18 graden. Toch wel een verschilletje met vandaag. Hè? Ja, dit was nog wel even zo'n zomerdagje dat je dacht van nou, lekkere aangename temperaturen. Dit houden we wel vol tot eerste kerstdag. Nou ja, het zij zo. We moeten het met een tandje minder doen morgen. We hebben het verkeer voor je gemeld door de ANWB. Een lange vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Daar doe je 60 minuten langer over. Het komt daardoor bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn er op dit moment afgesloten. En omrijden kan via Gorkum, via de A27 en de A15. En naar verwachting zal daar over een klein half uurtje de weg weer vrijgegeven worden. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopend Hofvliet en Knopend Prins Klausplein. 8 minuten. Ook 8 minuten op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knopend Ridderkerk en Afrit Dordrecht. En de laatste voor dit moment de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Numansdorp. Ook daar doe je er iets langer over, namelijk 7 minuten. Tot zover de meldingen van de ANWB. Dag in dag uit voor deze dinsdag 15 september tot aan 9 uur vanavond. Met straks het onderzoekje, veel muziek. We gaan even een rondje Nederland doen.

Zo is het, Mart Hoogkamer. En neem maar één van mij. Het leuke is dat er best veel berichten binnenkomen over het mooie weer. En normaal gesproken, wanneer je dan hier in het pand bent de hele dag bij Radio NL, dan merk je daar niet zo gek veel van. Maar ik moest er vanmiddag even tussenuit. En dan stap je in en uit de auto. En later ook waar je naartoe moest, dan denk je van ja, aangenaam t-shirtje. En goede temperaturen, zo lees ik ook. 26 graden wordt er gemeld. Ik zag net een berichtje uit Helmond waar het 24 graden is. Hier hebben we er nog eentje. Het was hier vandaag en nog steeds lekker warm. Dat is Melissa die dat stuurt. Dus ja, zo'n avond is het wel. Je staat hier dan wel in de studio om de dag in dag uit show te presenteren. Met een aircootje erbij. Maar met die wetenschap dat in het zuiden inderdaad die hoge temperaturen meetbaar zijn. Dan mag daar best een zonnig plaatje nog bij. Stel dat je nog zit te barbecuen.

Vanochtend draaiden we de single ook in werk en uitvoeringen. Toen zeiden we al van deze dame, die kan zo ontzettend veel. Ze kan presenteren, ze kan zingen. En het is natuurlijk ook een fantastische actrice. Want de mensen die haar op het podium hebben gezien bij de musicals, die weten wat we bedoelen. Haar naam is niemand minder dan Romy Montero. En Spaans benauwd. Luc, er is niks aan de hand. Ik ga Luc even bijpraten. Gieten, ben ik nu in de war met de tijd? Hoor ik jou nu in de avond? Luc, er is niks aan de hand. Je hebt Ivo zojuist gehoord. Het was vandaag even de grote stoelendans bij Radio NL. Morgen is het allemaal weer gewoon en normaal. We hebben een oproepje gedaan aangezien er wat berichten over die temperaturen binnenkwamen. Erik Hopman die meldt zich. Die stuurt inderdaad een foto van de barbecue met daarop twee heerlijke lapjes vlees. En dan sta je zo'n boterhammetje weg te kauwen op dit tijdstip. Maar dit doe je goed, Erik. En ook hadden we er hier nog eentje van Maarten. Die stuurt dat ook. En ja, die is denk ik de hele dag al bezig geweest. Want dit is zo'n welbekende prof barbecue. Dus ik denk dat die vanochtend alles al in alles gereedheid heeft gebracht om vanavond lekker te kunnen smullen met die hoge temperaturen. Als dan die er al in de maand is en je kan nog heerlijk buiten een hapje doen, moet je het zeker doen op deze

En als deze met je gaat varen, dan weet je zeker dat het feest wordt. En dan met name zo'n cruiseschip. Ja, ik heb er wel een beeld bij met al die barretjes en karaoke en live bands en optredens van live artiesten. En dan ga je echt een waanzinnig leuke week, weekend, midweek, extra weken tegemoet met deze twee aan boord. Helemaal Hollands en de Titanic. Straks hebben we het onderzoekje. Nou, min of meer hebben we al een beetje aangegeven in welke hoek je het vandaag moet gaan zoeken. Inderdaad, in de hoek van de clown en de acrobaat. Dat straks allemaal iets na het nieuws van 7 uur. En tot dan die tijd hebben wij Sieneke voor je. Ik doe wat ik wil. Eigenlijk ook.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op 1 nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
18: Zoeken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
21: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
22: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
24: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Ippe. 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en aan hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond een probleem. Ook horecabedrijven maken zich zorgen over de belastingplannen. De brancheclub zegt dat horeca voor zowel gasten als ondernemers onbetaalbaar wordt. De kosten nemen toe, bijvoorbeeld voor energie en personeel. Ook wordt alcohol duurder. Maar de reserves zijn op, waarschuwt de vereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in het westen licht regenen. Later in het oosten regen en onweersbuien. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. Het is duidelijk koeler met 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
1: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
2: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Fischmarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
1: BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
27: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
28: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
27: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
29: Verschoon.

0: Doneer.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
4: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
5: Het is 4,5 over 7. Dat betekent uurtje nummer 2, wilde ik dan bijna alweer zeggen. Maar het is 6:30 begonnen, dus we zijn nog niet eens over... Nee joh, rustig aan. Het is gewoon 4 minuten over 7. Wij kijken even naar het verkeer gemeld door de ANWB. 2 vertragingen nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Everdingen. Daar wordt 8 minuten gemeld. En de tweede en laatste ook vanaf de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Beest. Doe je er 7 minuten langer over. Kijken we naar de controles. Die zijn er massaal. We halen er even een paar uit. Onder andere de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,3. Dan de A7 Heerenveen richting Groningen 168,1. De A17 Roosendaal Dordrecht bij 6,5. A73 Maasbracht Nijmegen 48,6. En de laatste voor dit moment wordt gemeld op de A348 Arnhem richting Doesburg. Daar even oppassen bij 10,2.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, eigenlijk heten we je net welkom bij Dag in Dag Uit. Maar ja, Guido van der Graaf die heeft zoiets. Ciao, doei, adios. Ja, dat mag ook.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

Er is deze week al meerdere keren gezegd en we zijn nog maar dag 2 van week 38, dat begrijp ik ook wel. Maar wanneer je 26 weken in de Radio NL Top 30 staat, dan mag je met recht spreken dat je een hele grote hit hebt. 26 weken. En aankomende week, dan hebben we een nieuwe Top 30 voor je. Aankomende zaterdag en zondag en een week 27 zal er ook ongetwijfeld bij komen. Dat hoor je aankomend weekend. Wij hadden iets voor 6:30 hadden we even een gesprekje, Ivo en ik. En Ivo die attendeerde mij als groot fan zijnde op Bassie en Adriaan. En dat is inderdaad waar. Morgen bellen we even met de acrobaat Adriaan Aad van Toor. En dat heeft alles te maken met het grote concert wat er gaat komen op 23 april 2027 in Ahoy, Rotterdam. Want de mannen die hebben natuurlijk door de jaren heen heel veel liedjes gemaakt. En een mooie bekende daarvan is in Spanje, natuurlijk gedaan door Mart Hoogkamer. Maar zo zijn er nog heel veel liedjes die in de jaren 70, 80 en 90 uitgezonden zijn op tv, in de series, de losse televisiedelen, de shows in het land. En dat zijn stuk voor stuk wel juweeltjes. En die gaan gezongen worden op 23 april in Ahoy van het volgend jaar door andere artiesten. Dus Bassie en Adriaan hoeven even niks te doen. De liedjes worden gezongen door andere artiesten. En het persbericht wat er gisteravond is uitgegaan heeft onthuld dat de namen nog niet bekendgemaakt worden van de artiesten. Dus dat is misschien wel even een mooi onderzoekje om jullie aan het werk te zetten. Wie zouden die liedjes moeten gaan zingen? En dat kan in de breedste zin van het woord, als we het hebben over Nederlandse artiesten. En ja, volgens de geruchten staan ze in de rij om die liedjes van Bassie en Adriaan te mogen zingen. Dus je zou je voor kunnen stellen dat je zegt van nou, Django Wagner die doet geheime agenten, waar we het net al even over hadden. Misschien dat een dwarsstraat, noem André van Duin, die gaat het liedje de Spaanse les doen. Misschien denk je Danny de Munk, die zou dat moeten doen. Anita Meijer dat. Ik, geen idee. Dus even een onderzoekje onder de luisteraars van dag in dag uit. Wie zou nou de geschikte artiest zijn om daar een liedje te mogen doen op die 23 april, die aan een liedje van Bassie en Adriaan doen? En dan nog even je geheugen een beetje op te frissen. We hebben er even een paar achter elkaar gezet van Bassie en Adriaan. Die klinken dan zo. Die zouden zomaar eens voorbij kunnen komen volgend jaar. Dit is een voorbeeld.

waren ze dan. Even een paar liedjes uit het oh zo grote oeuvre van Bassie en Adriaan. Wie zou een liedje van Bassie en Adriaan moeten zingen? Aan welk artiest zit jij te denken? Het onderzoekje voor deze dinsdagavond willen we graag met elkaar delen.

het er altijd even achteraan natuurlijk. Soms zit het tegen, soms zit het mee. 2011, dat was ook het jaar dat de zomertour ergens plaatsvond, waar ze beide stonden. Dat was een mooi moment, want René was druk aan het zingen, waaronder dit liedje. En op het moment dat René dit liedje stond te zingen, een paar minuutjes later zou Jan Smit het podium betreden. Jan stond bij het trappetje. Mag het? Mag het? Ja, natuurlijk mag het. Ja, maar dan zien ze me al wel. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. En op het moment dat René Kars stond te zingen, boek je Jan Smit, dan krijg je René. En toen maakte Jan even een dansje op het podium, waarbij het publiek helemaal uit zijn plaat ging. En René stond te kijken, wat gebeurt er? Oh, de heer Smit staat achter me op het podium. Waanzinnig mooi, ook alweer 15 jaar geleden. Wij gaan dus meteen de uitslag doen als het gaat. Ik zie zoveel leuke namen voorbij komen van mensen die dat hebben ingestuurd om die liedjes van Basje en Adriaan te kunnen zingen op 23 april. Je gaat zo meteen versteld staan. We gaan het onderzoekje zo meteen afronden.

0: Lenters en Verdwaald in de Liefde hier op Radio NL in de Dag in Dag Uit Show. Waar wij een onderzoekje hebben gestart, zoals Ivo dat ook iedere avond doet. En ja, die onderzoekjes die variëren van het ene uiterste in het andere uiterste. En vandaag hebben we toch wel voor velen jeugdsentiment gepakt in de vorm van Bassie en Adriaan. Morgenochtend in werk en uitvoering tussen 9 en 12 bellen we even met Adriaan over dit spektakel van 23 april volgend jaar in Ahoy. Maar de vraag was, Bassie en Adriaan die gaan dus niet zelf die liedjes zingen. Nee, bekende artiesten uit Nederland die zullen de liedjes gaan zingen. Alleen die lijst is nog niet bekendgemaakt. Terwijl de kaartverkoop aankomende donderdag begint voor dit spektakel. Nog niet bekendgemaakt. Maar wie moeten die liedjes dan gaan zingen? We hebben jullie aan het werk gezet. En ja, voor de hand liggend lien ik inderdaad Martje Hoogkamer. Ik ga er stiekem vooruit dat hij gewoon in Spanje gaat doen. Ja, dat zal toch wel. Even kijken, Sander die heeft ook een suggestie. Ze heeft het ingesproken. Sander.
1: Marco Schuitenmaker vind ik wel leuk.
0: Ja.
1: Daarvoor een liedje van Bassie Nijland te laten zingen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Marco Schuitenmaker, ja. Hier wordt, even kijken, genoemd de Lawine Boys. Ja, is ook een hele mooie. Havenzangers zouden dat ook prima kunnen doen, zegt René. Dan gaan we even naar trucker Mark. Die zegt Rolf Sanchez. Die zou dat kunnen doen. Ja, ook heel mooi gekomen. Jamman wordt hier genoemd. Bassie en Adriaan versie van Spoken bestaat niet. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dan hebben we hier Samantha Steenwijk. Zou best kunnen, dat schrijft Rick. Anita Meijer, die noemden we zelf ook al even. Die wordt genoemd door Bob. Desiree van de Two Brothers on the Fourth Floor. Dat schrijft Iris. Ja, is ook een hele leuke. En Samuel Welte, die wordt ingestuurd door Linda. Doe maar, Stef Eckel. Die zou ook een heel mooi liedje kunnen gaan zingen. En dat is André uit Beest die dat instuurt. Ja, zo zijn er heel veel namen. Ja, dit best mooi. Rob Zorn wordt hier ook genoemd. Ook leuk. Even kijken, wie hebben we nog meer? Er staan er zo gigantisch veel. Even kijken, André Hazes. Ja, ik weet niet. Ik hoop dat hij tegen die tijd verlost is van de stemproblemen. Dat zou kunnen, maar hij staat erbij. Richard, dankjewel. Dan even kijken. Wie hebben Django Wachter wordt hier genoemd door... dat is Belinda uit Arnhem. Heel goed. Eens kijken wat we hier nog verder kunnen vinden. Justin de Wild wordt hier genoemd. Ja, dat is mooi. Wordt genoemd door Bram. Ja, zo zijn er heel veel artiesten. Ik ben benieuwd. Die lijst is nog niet bekend. Dat zal ongetwijfeld gaandeweg de aftelling richting 23 april het nodige mee gaan gebeuren. Nou, zoals gezegd, morgen gaan we het Adriaan ook vragen. Misschien dat hij al één of twee namen mag gaan noemen. In het kader van de liedjes van Bassie en Adriaan. Een hele mooie geheime agenten. Hey,

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je trek?

Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Goed nieuws, Deventer Metaalrecycling en Boltpapier zijn verhuisd en samengevoegd op één nieuwe locatie. Danzigweg 3 in Deventer. Voor metaalrecycling, voordelig storten van afval, papier, plasticfolie, piepschuim, archiefvernietiging en containerservice ben je welkom. 6 dagen per week van 8 tot 5. Altijd een scherpe dagprijs. Kijk voor afvalcontainers op dsdgcontainers.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

Deze man die begint zo langzamerhand in een luxe probleem te komen. Van welk liedje moet je nou wel of welk liedje moet je nou schrappen in de setlist die hij doet in het land? Want het worden er steeds meer en meer en meer. En op groot verzoek van alle fans is deze opnieuw ingezongen. Zomer, zon en strand. En daarom ook de 2.0 versie. Hadden dat onderzoekje, maar ze blijven maar binnenstromen. Fantastisch. Zo kregen we een berichtje uit Enschede. Ik denk toch echt dat Maart Hoogkamer in Spanje, Danny de Munk, een kleine medley van liedjes van de talen, André van Duin het ABC, Davina Michel met Hou je rustig en Geheim Agenten. Ja, goede suggestie. Sjoerd uit Rijnsburg, die zegt in ieder geval Maart Hoogkamer. Ik zal zomaar zeggen, maker in plaats van Amstel Live van Basje en Adriaan Live. Al die zangers en zangeressen, live wensen, die zijn ermee opgegroeid. Dit verkoop je met gemak 40 keer uit. Ja, dat zou toch zo. Ja, dat is misschien wel een dingetje. Als het een heel groot succes gaat worden, zullen er misschien meer dagen komen. Ronnie Ruisdaal, Gunther, die zegt. Ronnie Ruisdaal, die kan Alles is voor Basje wel zingen. Goed, we sluiten hem nu echt af voor dit onderzoek. Want volgens mij kunnen we erin blijven doorgaan. Morgen krijgen we misschien in werk en uitvoering meer antwoorden op de vragen. Want dan gaan we bellen met de bekendste acrobaat van Nederland, Adriaan. Die ga je morgen horen tussen 9 en 12. Wij zoeken nogmaals zon, zee en strand op. Doen dat met Robert van Hemert.

Zoals Johan Derksen dat met enige regelmaat laat weten. Dat meisje moeten ze gewoon naar het Songfestival sturen. Dan winnen we tenminste. En dat is een mening die we hier absoluut delen. Davina Michel duurt te lang, al een hele tijdje terug. Deze de single was natuurlijk. Maar die meid die heeft zoveel in zich. Die blaast heel Europa omver. En ik denk dat dat gewoon heel goed zou kunnen. En ze heeft inmiddels in een interview ook aangegeven. Ja, mocht het er voorkomen. De agenda laat het toe. Ja, dan niet te lang meer wachten zou ik zeggen. De hele dag gaat het al over de hoedjes, de koetsen, de paarden. Nou, laten wij ook een duit in het zakje doen als het gaat om Prinsjesdag. Dit is Amalia.

0: van.
1: Het is natuurlijk een oud liedje van Lichte Laaier, Slapeloze Nachten. En vorig jaar toen het liedje uitkwam, toen had hij ons min of meer al een beetje van, joh, er zit binnenkort een liedje aan te komen. En het liedje zou jij wel eens kunnen kennen. Ik zei, ja, dat zijn er misschien wel heel veel of juist helemaal niet. Het liedje Slapeloze Nachten. En dan heb je meteen de indruk van, ja, ga je die doen? Dat past prima bij Jeroen. En dat is meer dan gelukt, moet toegegeven worden. Erg mooi, singeltje van 2025, Jeroen van de Boom hier op Radio NL. Ja, sommigen die weten wat de traditie is rond dit tijdstip. Ik bedoel, dat zijn dus de trouwe schare fans die Ivo op grote schaal heeft natuurlijk zo in de avond. Want ik zie fotootjes binnenkomen, ik zie al mensen wat appjes sturen wat ze aan het doen zijn. En dat was natuurlijk ook even de vraag, want we gaan weer een rondje Nederland doen. We willen graag van je weten wat je aan het doen bent. Dinsdagavond, 15 september, zo iets voor achten. Deel het even met ons. Misschien wel hele bijzondere dingen dat je aan het doen bent. Of dat je zoiets van, ja, het stelt niet zo gek veel voor, maar wij vinden alles leuk. Dus laat het maar weten, stuur even een tekstberichtje. Je mag het ook inspreken als je denkt van, nou, dit is wel heel bijzonder. Hij daar in de studio zou het eigenlijk moeten zien. Daar is de hedendaagse techniek op ingesteld. Je gewoon even een fotootje uploaden, insturen. En dan kunnen we straks even een rondje Nederland doen met de naam erbij plaatsaan. Dan weten we wat waar gebeurt. Laat het maar weten. Tekstberichtje, even wat inspreken. Of gewoon een fotootje insturen. Vinden we het prima. Misschien volg je hem op Facebook. Of op social media in de vorm van Insta of whatever. Het is zo leuk, hè? Dries Roelvink. Als die man ergens optreedt, dan wordt het grootste aangekondigd. Die mensen gaan helemaal uit hun plaat. En hij begint stevast met één en hetzelfde liedje waar iedereen uit zijn dak gaat. En we zijn er druk mee bezig om Dries hier binnenkort weer eens in de studio te krijgen. En wat mij betreft komt hij ook gewoon live zingen. Want dit is voor mij een hit met hoofdletters. Ik kom eraan, Route du Soleil.
2: Je foto naast mij op de stoel.

0: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
5: Ik heb een toeter op een waterscooter. Waarmee toeter ik naar jou?
6: Radio NL.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
19: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
18: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
19: Wie 's nachts uit vissen gaat.
18: Nu overal te beluisteren.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
23: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
24: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
0: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
26: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
26: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis, de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van de rechter, terwijl Trumps naam al op het gebouw stond. Een nieuw verzoek om de naam te veranderen heeft het opnieuw niet gered bij de rechter. En dan nu het weer, van Weer Online. In het westen valt wat lichte regen, in het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
27: De beste plek voor jou, NVM.
28: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
29: 8 minuutjes over 8, hartelijk welkom. Dit is het laatste deel alweer van dag in dag uit voor deze dinsdag, de 15e september op de kalender. Kijk even naar het verkeer. Een lange vertraging wordt er gemeld op de A2. Dat is Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Evening. In totaal 60 minuten. Het heeft daar te maken met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan over de A27 en dan de A15 via Gorkum. Dan vlug nog even een rijtje met je doornemen als het gaat om de controllers voor dit moment. De A7 Afsluitdijk-Heerenveen, daar staan ze bij 107.9. De A12 Den Haag-Utrecht 44.1. A27 Utrecht-Almere 114.9. Dan de A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. En de laatste voor dit moment op de A76, dat is Aken richting de Duitse grens. Daar staat er eentje bij 25.1.
7: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Die is er klaar voor de finale voor deze dinsdagavond voor dit programma. Die beginnen we met de allernieuwste van Jari Hellegers, Vloek van Barcelona.
7: Is de muziek van Radio NL.

0: Normaal gesproken zou je zeggen, dit is een voer voor juli en eind augustus. Dat je zegt van ja, de zomer aan het afsluiten. Maar als het dan toch een mooi weer is geweest op zo'n dag als vandaag, met nog steeds aangename temperaturen, dan is dit prima te doen. Niemand minder dan Dennis van Dam en Zellavi op Radio NL. We gaan even een rondje maken. Wat is men zoal aan het doen? Nou, Johan de Koning. Is leuk om Johan, die kennen we al sinds jaar en dag hier bij Radio NL. En dan is het leuk om in de avond zo weer eens even met elkaar te communiceren. Dan ga je ook vragen hoe is het. En dan krijg je een kijkje in het leven van Johan. Maar dat weten we. Fan van het Nederlandse lied. En wat ik al zei, vanaf dag 1 al bij ons. En dat is altijd goed om Johan te spreken of te lezen in dit geval. Ja, erg leuk. Johan die zegt van ja, nog heerlijk barbecue'tje aan gehad, zojuist. En nog even genieten in de tuin van misschien wel de laatste zomerse dag. En dan komt die komma, al weet je dat natuurlijk nooit in Nederland. Nee, dat is waar. Voor hetzelfde geld zitten we straks in oktober ook nog een keer in de korte broek. Het is wel Nederland, dat is heerlijk. Dankjewel Johan uit Veldhoven. Fijn je weer even te lezen en te horen, zo simpel is het. Jacco uit Vledder die schrijft... Hallo Radio NL, even een ritje kippenvoer brengen in Sloodorp. Heeft een fotootje meegestuurd. Fantastisch mooi, dankjewel daarvoor. Annemiek die laat van zich horen. Lena en ik zijn nog druk bij de pakketshop. En we luisteren natuurlijk mee. Wel gezellig denk ik een keer in de avond. Mag vaker hoor. Oh ja, nou ja, het andere tijdstip ligt mij beter hoor, zeg ik je. 'S ochtends 9 uur. Dit zijn hele lange dagen. Dus Ivo is er gewoon morgen weer. Jolanda en ik verven... Mijn man en Giel en een spelletje. Fijne avond. Oké. Wat hebben we hier? Een foto. Oh, wacht even. Ja, er zit een fotootje. Die moet ik even... Oh, kijk. Ja, dit wordt helder. Dit is zo'n... Want je had hem niet 1, 2, 3 door. Maar dit is zo'n verfplaat. Op nummerverf is dat, hè? Maar dit ziet er wel heel groot en ingewikkeld uit. Dan van die hele kleine potjes verf. Daar moet je geduld voor hebben. Dus ik wens je heel veel succes, Jolanda. Ziet er wel erg mooi uit. Even kijken, dan hebben we hier Michel. Michel die wil graag even wat met ons delen. Dat kan.
1: Ja, ja. Doe maar graag een plaatje voor mijn schoonzoon Wiep Griet.
0: Ja?
1: Alias Bolle Jos. En een plaat voor andere schoonzoon Las Elands, alias Henk Wijngaard. Beun de Beunhaas, want we zijn bezig met een klussen in zijn nieuwbouwwoning. En er wordt aangewoond door die oude. Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ik ga Beun de Beunhaas er zo meteen even bijzoeken. Die krijgen jullie van mij cadeau, want er wordt druk geklust. En hij stond op standje burenruzie als we het hebben over de radio. Dus welkom in de straat, zullen we maar zeggen. Doen jullie goed, Michel uit Apeldoorn. We gaan Henk zo meteen voor jullie draaien, jongens. Even kijken, dan hadden we even kijken. Johan uit Alphen aan de Rijn, die heeft een foto ingestuurd. De koelkast leegmaken, morgen jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Ja, de gemiddelde koelkast die bevat altijd wel wat groentes en wat fruit en dat soort dingen. En wat andere dingetjes. De bovenste plank, daar zie ik nog iets van pasta choca-achtig iets staan. En voor de rest is het welbekende cola-merk. Wat energiedrankjes en voor de rest groene flesjes en bruine flesjes. Belooft een mooie jaarmarkt te worden daar in Alphen aan de Rijn. Dan hebben we hier Gerard. Goedenavond, zou je misschien Rutger van Barneveld willen draaien met de zon zien zakken in de zee? We hebben net de andere van Rutger gedaan. Want wij gaan dat straks zien hier in de Algarve. Oh, dat is heerlijk. Ja, die foto van het strand, oh, jaloersmakend bijna. Ja, veel plezier al daar. Dan hebben we hier Trucker Mark, die heeft ook iets te melden.
2: Hey, Teken. Goedenavond. Mark vanuit de vrachtwagen. Ik ben onderweg vanuit Drenthe terug naar de zaak in Ridderkerk. Ik rijd momenteel tussen Amersfoort en Utrecht. En ja, dat is dus nog een uurtje, anderhalf uurtje, dan ben ik aan de zaak.
0: Ja.
2: Dan zit de werkdag er weer lekker op. Dan ben ik eventjes 2 dagjes vrij. Dan is het vrijdag, zaterdag, zondag nog werken. En dan heeft deze jongen lekker 2 weekjes vakantie.
0: Oh, heerlijk.
2: Iedereen is al terug van vakantie. Ik heb van de zomer lekker doorgewerkt. En nu ben ik aan de beurt. Dus nog eventjes volhouden. En dan 2 weekjes genieten. Mensen, fijne avond allemaal. Yo, yo.
0: Yo, Trucker Mark. Dit zijn de goede vooruitzichten dat je gewoon het vakantiegevoel nog gaat krijgen. Ja, waar iedereen weer probeert in het ritme te komen. Af en toe nog eens een fotootje voorbij komt. Zoals Gerard daarnet uit Maassluis die in de Algarve zit. Maar Trucker Mark die heeft het ook nog in het vooruitzicht. Alvast een hele fijne vakantie. En dank dat we bij jullie even een kijkje mochten nemen. Als het gaat om het feit, wat ben je aan het doen op dinsdagavond? We weten weer genoeg. Het rondje Nederland is bij deze afgevinkt.

Morgen is het weer zover. Wijngaard woensdag mogen we er een paar extra van hem draaien. Maar voor de klusjes in Apeldoorn draaien we Henk Wijngaard en Beun de Beunaas. Zijn nog wel de nodige mensen die ook nog wat berichten sturen. Onder andere Vio die komt van ik ben de Scania postkoets nog even aan het wassen. En dan straks de pakketten ophalen bij klanten op naar 11 uur staat erbij. En over vakantie gesproken waar we het zojuist over hadden. Hij gaat zondag richting Zuid-Duitsland en maandag door naar Oostenrijk. Ook hele mooie en goede dingen in het vooruitzicht. Jantje uit Nuland, ook zeker geen onbekende hier. Die zegt ik ben nog lekker aan het klussen met fijne muziek erbij. En we krijgen een foto van de klusschuur. Dat ziet er goed uit, daar wordt professioneel gewerkt kunnen we bij deze zeggen. Nou, mocht jij ook zoiets hebben van ja, het is september, de maand oktober nadert weer. Oktober staat bekend om stoptober voor de mensen die verwoed roker zijn en zoiets hebben van ja, het moet mij toch een keer gaan lukken. Helpen we je deze week een handje. We hebben namelijk in de aanbieding laserbehandelingen om jou van het roken af te helpen. Tenminste, een poging wagen in de hoop dat het gaat lukken. En daarmee gaan wij jullie deze week steunen. Het enige wat je nu hoeft te doen is het woord stop insturen. En als je dat doet, dan maak je kans dat je straks gebeld gaat worden tussen 8:30 en 9:00. Is dat het geval, dan ga jij binnenkort die behandeling in de hoop dat je gewoon na oktober zoiets hebt van jongens, na een jarenlange verslaving ben ik er vanaf. Het woordje stop nu insturen.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door

0: Dit was er echt wel eentje in de categorie van...
1: Denk je nu echt dat mensen hierop zitten te wachten?
0: Ik heb werkelijk geen idee, maar ik zag hem meerdere keren binnenkomen. En er zijn zelfs mensen die beweren dat Hessel die draait dit wel eens. Ivo draait dit wel in de avonduren. En ik moet je heel eerlijk zeggen, zolang ik bij Radio NL werk... En dat is al bijna 22 jaartjes straks in maart... Heb ik nog nooit K3 op de radio gedraaid. Maar ja, voor alles is een eerste keer. En dat blijkt dan wel, oh ja, lele, omdat het nog zo'n heerlijke zomerse zwoele avond is. Ja, afrondend, hè, de herders in de maand. Maar ja, vroeger wel heel veel gedraaid. Op de disco-zwemavonden met de drive-in-showtje, de feesten en partijen. Dan werd hij wel aangevraagd. Maar op de radio, eens moet het eerste keer zijn. 15 september 2026.

0: Eigenlijk zou je dit soort termen pas na 12 uur vannacht verwachten op de radio. Maar met het idee erachter valt het reuze mee, mensen. Ja, het gaat gewoon om draad en naald, zullen we zeggen. En dan heb je het door het oog van de naald. Is daarom ook de titel van de plaat. Erik van Klinken hoorde je in de dag in, dag uit show. En daarmee heeft hij deze week de Hollandse nieuwe te pakken. En heeft hij de meeste airplay te pakken. Want ja, het is de meest gedraaide. Kwart voor negen, zometeen gaan wij ons bezighouden met het laatste rondje. Dat item zullen we zometeen nog wel even officieel aankondigen. Maar toch even de hint. Denk er alvast even over na. Waar kunnen we deze dinsdagavond, wat dag in dag uit betreft, mee afsluiten? Ik ben benieuwd naar de suggesties. Wij gaan een belletje doen. Dat heeft alles te maken met het woordje stop wat we vroegen om in te sturen. Dat is door velen weer gedaan. Een aantal mensen die kampen dan toch met dat roken. Die willen dat toch wel vanaf de goede voornemens. Nou, we kunnen een handje helpen zo vlak voor stoptober. Wij gaan kijken met wie wij...
1: Met Yvonne.
0: Yvonne, goedenavond. Je spreekt met Tirken Wouda, Radio NL.
1: Hoi.
0: Hallo dan.
1: Hallo.
0: Ik hoor een grinnik op de achtergrond. Spannend? Nee, toch?
1: Ja.
0: Nou, het is gewoon een telefoongesprek, Yvonne. Er luisteren een paar mensen mee, maar voor de rest moet je je niet te druk maken.
1: Oké.
0: Doen wij ook niet. Gewoon rustig, relaxed, dinsdagavond.
1: Ja,
0: absoluut. Ja. Yvonne, je hebt meerdere keren het woordje stop ingestuurd. Dus dat betekent dat de nood dusdanig hoog is dat je heel graag van het roken af wil.
1: Ja.
0: Ja, rook je al heel lang?
1: Ja, ik rook heel lang, ja.
0: En wat is lang? 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, langer?
1: 20, 30.
0: Oh, dat is al een hele periode dus. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, we kunnen je een handje helpen. Dat gaan we dan ook doen. Want deze week mogen we prachtig mooi die laserbehandelingen weggeven. In de hoop dat we je een setje in de goede richting kunnen geven. En dat de behandeling dusdanig goed aanslaat. En dat je er vanaf bent na jarenlang van strijd van wel niet. En dan wordt het een definitieve nee in stoptober. Dus bij deze van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, je mag even blijven hangen voor de gegevens. Die gaan we noteren. En dan staat stoptober voor de deur. En ja, laat ons na afloop dan even weten. Gewoon straks november, december hoe het ervoor staat.
1: Oké, zo doen.
0: Helemaal goed, dankjewel en een fijne avond.
1: Oké, bedankt.
0: Doei.

0: Fantastisch mooi uit de beste zangers van Nederland natuurlijk. Uit de serie, uit de reeks. Al meteen in de eerste aflevering werden de liedjes van Clouseau gedaan. En Yves Berends had hier om de aftrap te verzorgen. En deed dat meteen met deze rammer. Verlangen.
1: Het laatste rondje.
0: Er is tijd om het laatste rondje in te zetten. Ik zei het er net al, denk er al even over na. En ik hoop dat je dat inmiddels hebt gedaan. Want je hebt een minuutje of, wat zal het zijn? Denk een minuutje of 2, 3 om nog wat in te sturen. En dan is het al de hoogste tijd om zo meteen het laatste rondje in te zetten. Waar kunnen we deze uitzending van dag in dag uit mee afsluiten? Ik ben benieuwd. Laat het maar weten via de app. Je mag het tekstberichtje insturen of je spreekt het even in. Zoeken wij zo meteen het mogelijke bijbehorende liedje erbij. En dan zit het er alweer op voor deze dinsdagavond. Morgenochtend visite in werk en uitvoering. Henk Dissel komt langs en dit is zijn allernieuwste. Getiteld

0: Heerlijk liedje hoor, de nieuwe van Henk Distel. Wat ik al zei, morgenochtend tussen 11 en 12 is hij bij ons om te praten. Onder andere over deze single. Maar Henk zit altijd boordevol met goede verhalen en natuurlijk mooie toekomstplannen. En daar zullen we morgen het nodige over horen.
1: Het laatste rondje.
0: Ach mensen, zo snel gaat het dan. Je wordt voorbereid door Ivo van dit is de bedoeling, dat is de bedoeling, dat is het draaiboekje. En dan sta je bijgelijk best wel iets voor 6:30 met krikkende knieën. Stap je die studio binnen en dan denk je van nou, als het allemaal maar goed komt tot 9:00. En voor je het weet is het bijna alweer 9:00. Dus wat dat betreft de afsluiter in dit geval. Even kijken, we krijgen de nodige berichten binnen. En dat is altijd goed om te weten dat er volle bak geluisterd wordt. Henk die vroeg inderdaad, goedenavond. Misschien is de nieuwe van Damien van Os, Hard to Get, wel erg leuk. Jesper uit Sint-Michiels-Gerstel, die komt goedenavond. De Havenzangers en Jean-Paul met Happy Zappy Barbecue'tje. Fijne avond wens je ons, dankjewel. Hier wordt gevraagd 2 programma's per dag teken. Is dat tegenwoordig al helemaal in? Het is eenmalig, beste Jelte. Dus morgen zit Ivo gewoon weer op deze plek. Hier hebben we er eentje voor het laatste rondje. Waarom zou je André Hazen zelf niet draaien met het laatste rondje? Is natuurlijk ook voor de hand liggend. Zou op zich ook wel kunnen. Hanny uit Ochten die zegt... Hey Tikke, zou je voor het laatste rondje Brian Jongsma met Señorita Española kunnen gaan draaien? Is ook een hele mooie... Oh jongens, het had gewoon een half uur met het laatste rondje kunnen zijn. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn, jongens. En dat is het appje wat hier voor mij staat. En dat is ingestuurd door Henry uit Oldenbroek. Die schrijft, doe maar Ancora, Jan Smit en Jan Keizer met kameraden. Want zo is het natuurlijk wel in het leven. Je hebt je kameraden nodig, je hebt je vriendschap nodig... om het allemaal heel mooi en goed te houden. En dat is belangrijk. Steun elkaar waar het nodig is. Vier het feest waar het nodig is. Dus wat dat betreft vind ik een hele mooie afsluiter. Henry, kameraden als laatste in deze dag in dag uit voor de dinsdagavond. Morgenavond, zoals gezegd, Ivo weer tussen 6:30 en 9:00. Maak er nog een mooie avond van.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Was gewoon de stil.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
12: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Ippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt ze het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jetten de acties al ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden anderhalve maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. En Kim Kardashian werd 10 jaar geleden beroofd van haar juwelen in een hotel in Parijs. En daar krijgt ze nu een schadevergoeding voor. Van 1 euro. Daar had ze zelf om gevraagd en de rechter heeft het bedrag nu ook toegekend. De juwelenroof was een van de grootste in Frankrijk ooit. De sieraden waren 4 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Oh. Goedemorgen allemaal!
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
23: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Dit is Radio NL.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
12: Ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
11: Tot snel op 247wood.nl.
13: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld.
4: 15.000.
6: Potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: Radio NL.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas. 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
12: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Ippe. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. Eén trein botste op spullen op het spoor, verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotage zit. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Twee keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Ajax en Willem II moesten nog een wedstrijd inhalen en dat hebben ze vanavond gedaan. In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu vierde, 3 punten minder dan koploper PSV. Zoals wel vaker werd de openingsgoal van Ajax gemaakt door Davy Klaassen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes.
17: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
15: Milner.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
18: Lekker bezig.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1.19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Dit is de muziek van Radio

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: 18 plus. Speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Dit is
9: Radio NL.
8: Radio NL.
9: Hier hoor je...
10: Ik ga zwemmen.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
18: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
20: Boost yourself.
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
25: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten.
25: weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
25: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
27: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Boeren zijn onmisbaar. Daarom laat Radio NL zien dat we trots zijn op de boeren en hun gezinnen. Onze speciale Wij zijn trots op de boerstickers zijn op dit moment in productie. Vanaf maandag 21 tot en met vrijdag 25 september geven we ze helemaal gratis weg. Plak de sticker op je trekker, auto, vrachtwagen of bedrijfsbus. En laat zien dat jij achter de boer staat. Radio NL, trots op de boeren en hun gezinnen.
16: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan.
2: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teugen. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karmans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw in de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karmans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle, er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk. Maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is de muziek van Radio 1.

0: zoen. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw in de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Dit is de muziek van Radio NL.